0: twee uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
2: BNN Para. Zomer op je radio. NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals de oorlog in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen daar zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. En ook de piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan daarachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto ervandoor. En in Uden reed hij in op de politiewagen. Dan nog het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A15 Gorkum richting Nijmegen, dan komt u tussen Ochten en knooppunt Ressen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 Gorkum richting Nijmegen, dan komt u tussen Ochten en knooppunt Ressen een spookrijder tegen. In the sky.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet gereageerd op de eisen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen daar zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer. Opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NPO Radio.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet gereageerd op de eisen. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
2: BNN Para.
3: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
4: Cut, cut, tell me something. You can't play a

0: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: De lekkerste soul, disco, R&B en jazz. Dit is het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: is NPO Radio 2.
1: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de la Estrella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet gereageerd op de eisen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Het is de vraag of het publiek de beelden daarna te zien krijgt. ICE wil beelden kunnen achterhouden, als anders de privacy van betrokken mensen of een onderzoek kunnen worden geschaad. Dan nog het weer. Opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: De TV.

0: hitkanon Alex Warren met Fever Dream.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Dannas.
0: Een hele goede morgen. Welkom bij de thee van Dannas. Dannas is lekker met vakantie voor de komende weken. En ik zit hier, de A van Annelie. Wij gaan deze zondag lekker rustig beginnen. Lijkt je dat ook een goed idee? Hopelijk kan je hem ook lekker rustig voortzetten. En ik mag ook deze dag weer aftrappen met een deeltrek. Wat voor kleur kleding draag jij meestal? Nou, ik droeg vroeger best wel kleurrijke kleding. Dat werd op een gegeven moment een beetje zwart toen ik niet meer op wilde vallen. En ik heb net een witte slash beige periode achter de rug. En nu zit ik in de kleuren en prins. Dus ik ben heel benieuwd, heb jij ook zo'n typische kleur die jij bijna altijd draagt? Dat daar ook je oog op valt als je de winkel binnenloopt. En dat dan weer meeneemt. Laat het weten, wat is jouw kleur die je altijd draagt? Dan draai ik een bijpassend liedje. En misschien heb je ook wel een bijpassend liedje. De mijne is Colors van de Black Pumas. Lekker.

0: dan Liefde Hathaway hier op NPO Radio 2. Ik ben benieuwd, welke kleur kleding draag je altijd? Vaak loop je verschillende fases door, of soms ook niet. Ik krijg Erik binnen, die stuurt via NPO Luister. Marine blauw, dat is wat ik altijd draag. En Chris stuurt, ik draag heel vaak zwart, dat is mijn favoriete kleur. En ik denk dat dat komt doordat ik op hele jonge leeftijd bij een voetbalclub speelde met een zwart-wit tenue. Ah, misschien dat daar de voorkeuren voor zijn. Ik wil even checken bij Yvette, de producer van de show. Heb jij een voorkeur qua kleurkleding?
1: Ja, ik vind zwarte kleding altijd wel prima. En dat matcht met veel.
0: Dus, oh, ik dacht dat matcht met mijn... dat je niet op wilt vallen.
1: Mood.
0: Met je mood?
1: Nee, ja, nee, ik denk heel vaak van, oh, ik heb al heel veel zwart. Zwart kan daar goed bij. Ja,
0: ja, oké. Okay, zwart combineren met iets dan.
1: Ook, ja. Maar zwart met zwart is dan ook altijd goed.
0: Zwart met zwart staat ook altijd goed.
1: Ja, dus ik kom heel vaak ook na het winkelen thuis met alweer een zwart t-shirt.
0: Ja, is dat niet saai?
1: Nee.
0: Nou, dan gaan we eens even checken hoe het zit bij Bert. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annelie.
0: Je bent lekker 15 kilometer aan het wandelen en dat doe je iedere weekenddag.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ben je dat ook aan het trainen voor iets?
2: Nee, ja, voor mijn eigen gezondheid, hè. Dus dat is eigenlijk wat ik probeer.
0: Dat is reden genoeg om daar lekker 15 kilometer. En hoeveel kilometer heb je nu erop zitten?
2: Ik ben net om 6 uur begonnen, dus ik ben zeg maar de eerste kilometer zit erop, denk ik.
0: Oh, lekker. En wat heb je aan? Om een persoonlijke vraag te stellen.
2: Ik heb inderdaad zwarte schoenen aan. En ik heb een korte zwarte broek aan. En ik heb een zwart vest aan.
0: Dus je bent ook helemaal in het zwart?
2: Ja.
0: En hoe is dat bij jou dan gekomen dat je altijd zwart draagt?
2: Ja, het is wel een hele makkelijke kleur.
0: Omdat, zeg maar, omdat het matcht? Of moet het afkleden? Of maar wat is de reden dan?
2: Ja, nee, goed. Het is inderdaad... zeg maar, je hoeft verder niet echt na te denken wat je aantrekt. Het past altijd bij elkaar. Dus dat is wel heel makkelijk om zeg maar, dan niet echt combinatie te doen. En ik hou er gewoon van. Dus,
0: Je houdt gewoon van zwart?
2: Ja.
0: Ben je ook een beetje een donker type dan in gedachten?
2: Nee, ik ben wat dat betreft wel een optimist.
0: Oké, gelukkig. De deeltrek. Nu zijn er genoeg liedjes dan met zwart. Ik koos voor Colors van de Black Pumas. Er zit trouwens ook zwart in black. Maar ik ben wat kleurrijker geworden door in de loop der jaren. Jij blijft zwart. Dus welk liedje wil je daarbij horen dan, Bert?
2: Ja, we willen dan inderdaad de Stones horen met Painted Black.
0: En je bent ook fan van de Stones?
2: Ja, zeker, ja.
0: En dan weet ik dat jij een beige broek hebt gekocht voor de bruid van je zoon. Hangt die nog in je kast?
2: Ja, ik heb hem één keer gedragen nu.
0: En die blijft daar ook.
2: Waarschijnlijk wel.
0: Dankjewel, Bert.

0: Never change a winning team, zeggen ze wel eens. Hè? En ik denk dat dat ook het motto van Sia met David Guetta is. Samen maakten ze al Titanium, Beautiful People, She-Wolf en ja, weet je, 1 plus 1 is 3. Zeker in het geval van dit hele fijne duo. Ik heb een nieuwe muziek voor je op deze zondagochtend. En ik ben benieuwd of je daarvoor open staat. Het is een leuke jongen, hij is nog jong. Begin 20 en hij is net afgestudeerd bij de Herman Brood Academie. En dat is een muziekopleiding in Utrecht City. En hij is daar afgestudeerd met een dikke 10. Ja, dan ben je meteen al een hele grote wat mij betreft. Hij stond al een keer in de Verrukkelijke 15 bij Leo. Daar is hij ook een keer live geweest. En daar komt hij ook volgende week weer live spelen. En hij gaat het gewoon zelf even uitleggen hoe het precies zit met dit liedje. Kom maar, Lenny.
1: Hoi, ik ben Lenny Monsoe. Voor mijn nieuwste song, Wrecking Ball, was ik ontzettend verliefd. En wilde ik een zo catchy mogelijk song maken. Zo werd dit voor mij een heel internationaal project. Waarvoor ik naar Zweden ben gegaan om deze te schrijven. En uiteindelijk is het dus in Austin, Amerika gemixt door Tim Palmer. Dit is mijn nieuwe single, Wrecking Ball.

soms zou je toch Richard Ashcroft willen zijn die hier in die videoclip zo over iedereen heen loopt en iedereen botst tegen hem aan en loopt over auto's heen puur omdat hij denkt, fuck you allemaal, laat maar lekker zitten. En soms wil je die persoon ook gewoon zijn en je denkt, ja, allemaal aan de kant. En vanavond ga ik lekker naar Utrecht en dan ga ik het denk ik gewoon nadoen.

Looking Glass. En wat geiner is, Spike Van Soest, de gitarist, die had dus één couplet al geschreven in 2014. En toen belandde het liedje gewoon in de la. En pas jaren later pakte Direct het samen op om het af te maken. En hij zei erover, ja, het duurde gewoon 8 jaar om het af te maken. Maar stiekem had het ook gewoon stof liggen happen. Nou ja,

0: NPO Radio 2.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
4: Maakjes?
3: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer staat in brand. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is 1 persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. 1 agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. En dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. Die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft 2 groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes voor de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK. Ajax won van de Schotse Rangers. En beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen wordt het weer iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Michel Koenen. Zometeen ben ik benieuwd. Heb jij een traditie met familie of vrienden die de afgelopen jaren pas is ontstaan? Dus echt een nieuwe. Pak de NPO Luister-app erbij en laat het me weten.
12: Daar zit je weer.
4: In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
15: Maakjes?
14: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
21: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
22: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
24: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
25: Hands van Voordeel.
24: Aldi.
27: De thee.

0: Lekker. Zo'n warm zonnetje al, maar nog niet te heet op zo'n bloedhete dag die het wel gaat worden vandaag. En dan wakker worden met dansen aan de zee van Bluff.
1: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Ja, een hele goede morgen hier bij de thee van Tannes met Annelies. Standing in voor Tannes die met vakantie is. We gaan ook gewoon lekker samen de dag beginnen. En ik ben benieuwd, heb jij in de afgelopen jaren een nieuwe traditie gekregen? Is er iets nieuws ontstaan? Ik vertel je dat omdat gisteren kwamen vrienden van ons barbecuen. En dit is de derde keer op een rij in de zomer dat we dat dus nu doen. En ik had het gisteren ook met hen over. Ja, hoe is dat nou ontstaan? Want die vriend die appte een maand geleden. Annelie, we moeten nog wel onze traditionele zomerbarbecue plannen. Ik denk, dat is waar ook. Maar ja, is het al een traditie na twee keer? En toen zei hij gisteren, ja, één keer is spontaan. Tweede keer, ook leuk. Maar dan voelt het toch wel als dat het een traditie is. Dus het vond ik wel leuk eigenlijk dat hij dat zei. En ik dacht, ja, het betekent ook dat je waarde hecht aan dit moment samen. Dus ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Zijn er in de afgelopen jaren nieuwe tradities ontstaan? En na hoeveel jaar was dat dan? En noem je het ook een traditie? En misschien heb je wel een voorbeeld ervan. Net als die zomerbarbecue met mijn vrienden. NPO Luister-app erbij. Laat het me weten. Draai ik nu Praise You, Fatboy Slim.

0: Wat een hitkanon, deze gast. Zo benieuwd wat hij allemaal nog meer gaat uitbrengen. Samber hoorde je met Homeworker hier op NPO Radio.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ik vroeg je net, wanneer kun je nou spreken van een traditie? Nou, bij mij is er een traditie ontstaan dat ik altijd de film Jesus Christ Superstar kijk met Goede Vrijdag. En we balen ook echt als het niet lukt. Weet je wel, dan denken we, ah shit. Dat is echt iets wat er gewoon ontstaat. Dat doe je één keer, het jaar dan nog een keer en dan is het er. Net als mijn zomerbarbecue gisteren met mijn vrienden. Maar ik vroeg, wanneer is het nou traditie en zijn er bij jou ook van die nieuwe tradities ontstaan? Mireille appt, sinds het overlijden van mijn moeder gaan mijn man en ik naar Limburg op vakantie. En elk jaar lunchen we op vertrekdag bij hetzelfde restaurantje in Limburg en dan rijden we door naar ons verblijf. In die week gaan we dan ook traditiegetrouw dineren in een klein kasteeltje. Dat doen we echt onze traditie. Binnenkort gaan we er weer voor. Ja, dat is toch superleuk om te horen. Ja, en ik heb ook André aan de lijn. Goedemorgen, André.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt een traditie met iets naar je middelbare schoolfiets van vroeger. Leg eens uit.
2: Ja, klopt. En het is een traditie in de dop, heel eerlijk gezegd. Want we gaan het dit jaar voor de tweede keer beleven. En voor mij wordt het de allereerste keer, omdat ik vorig jaar niet kon. Dus ik heb iets waar ik enorm naar uitzie. Dat is een fietstocht. Dat ga ik doen met 6 broers en 3 zussen. En die fietstocht die deden we van ons dorpje Woltersum. Dat is een klein dorpje, dat ligt tussen Groningen en Appingedam. En dan reizen we met de fiets 15 kilometer lang naar Appingedam om naar school te gaan.
0: Want dat was jullie route van vroeger?
2: Ja, klopt. En dat deed je zonder elektrische ondersteuning toen de tijd.
0: Ja. En hoe lang deed je daarover destijds?
2: Nou joh, het was in het begin eigenlijk altijd al moeilijk voor wie voorop zou moeten fietsen. Want het was altijd door wind, weer en regen.
0: Wie pakt de wind?
2: Ja, wie pakt de wind? Dus we deden het in etappes, zeg maar. Hè? Dus het werd afgedeeld in 3 etappes.
0: En dat deed je met je broers en zussen?
2: Nou ja, wij zijn natuurlijk generaties die op elkaar volgen. Hè? Dus iedereen had zijn eigen generatie en dus ook zijn eigen belevingen. Die gaan we dus op 29 augustus gaan we die weer doorleven. En dat lijkt me erg leuk om...
0: Samen met 6 broers en 3 zussen?
2: Ja, klopt. Wow. Ik had er 7, maar er is er eentje ontvallen helaas.
0: Ach, ja. Dus jullie gaan die verhalen maken terwijl je weer op de fiets zit naar die oude school?
2: Ja, zeker. Ja, een enorme beleving. Het is ontstaan uit een idee van mijn oudste broer. Die is 75, maar dat is echt een inspiratiebron. Die had dit idee op touw gezet en dat is vorig jaar echt een succes geworden.
0: Dat is dus, het vaak. Als het gewoon echt een succes is, dan heb je gewoon zin om het weer te doen, toch?
2: Exact. En het gefotologeerd. Dus ik heb er enorm veel zin in. Ik zie er naar uit.
0: Leuk zeg. Nou, ik wens je heel veel plezier. Nou ja, en om een voorbeeld nog te geven. Mijn familie Verhees organiseert al 30 jaar familietriathlon. Iedere tweede zondag of derde zondag van augustus. Dus wie weet doe je het nog 30 keer, André.
2: Ja, nou, hartstikke leuk.
0: Heel veel plezier.
2: Leuk om uit te zien. Ja, dank.

0: suffer free. Sukkerhit Raccoon hier op NPO Radio 2. Ik heb het weer voor je. Flink wat zon vandaag, afgewisseld met wat wolken. Het wordt weer een stuk warmer dan gisteren. Met 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Ja, het houdt ook niet op vanzelf, toch, Sydney? Goedemorgen. Oh, wacht, moet jij wel opzetten. Wil je wat zeggen, Sydney?
1: Ja.
0: Oh, hi, daar ben je. Ja, hij zat onder het schuifsel.
1: Inderdaad. Ja, nee, het wordt weer een warm dagje, hè? Precies. Het nieuws, ja, in een natuurgebied bij Os in Brabant is brand uitgebroken. En daarbij komt ook veel rook vrij. De brandweer is met meerdere wagens daar aanwezig om die natuurbrand weer te blussen. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. In Uden is gisteravond iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Eén agent raakte daarbij ook gewond. Bij Volkol zagen agenten die gestolen auto rijden met een caravan erachter. En dat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging die auto er vandoor. En in Uden reed hij dus in op een politiewagen. De auto werd 3 kilometer verderop weer teruggevonden. De inzittenden waren daarna spoorloos. Het is nog niet duidelijk of ze ook alweer zijn teruggevonden daarna. En een grote verrassing voor twee broers die aan het nachtvissen waren bij Cape Cod in het noordoosten van Amerika. Ze hadden ineens een tijgerhaai van 1,5 meter lang aan hun vishaak hangen. Die vissers wisten niet wat ze meemaakten, zegt een van de broers tegen Good Morning America.
2: I saw those, you know, those horizontal those lines, you know, indicating that it was a tiger shark, which was super cool. You know, immediately I started yelling at my brother. I was like, you know, it's a tiger shark. And he was in disbelief.
1: Tijgerhaaien komen normaal niet zo noordelijk in de oceaan voor, maar door het opwarmende zeewater trekken ze steeds vaker noordwaarts.
0: Dankjewel, Sydney. Zometeen kan je meedoen met even googelen. Oh, ik hoor mijn naam. Wat leuk. Even Google vertalen. Ik heb weer een liedje voor je klaar liggen die jij naar het Engels mag vertalen.

0: Dua Lipa hier op NPO Radio 2. Zometeen spelen we even Google vertalen. En ik heb hier alvast de eerste opgave voor je. Luister goed, want je hoort nu een Nederlandse zin. Maar het is eigenlijk een Engels liedje. En welk is dat dan?
1: Als de werkdag erop zit. Oh, meiden die willen plezier maken. Oh, meiden willen gewoon plezier maken.
0: Nou, wat was het? NPO Luister.

0: How Do You Do Roxette hier op NPO Radio 2.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Dat is wat we gaan doen. Ik heb 3 liedjes voor je klaarstaan, maar die zijn naar het Nederlands vertaald door Google. Dus aan jou de taak, welke liedjes zijn dit? En ik ga het spelen met Wally, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij zit lekker in Schijndel, mooie plek in Brabant. Zit je lekker te vissen?
3: Ja.
0: Wat goed.
3: In het zonnetje, heerlijk.
0: En je hebt een radiootje bij je?
3: Ja, zeker.
0: Het is niet op je telefoon, maar echt gewoon een draagbaar radio.
3: Een klein radiootje, een zakradiootje ik al bij.
4: Super, oh leuk.
0: Hey, en heb je al beet?
3: Nee, nog niet.
0: Oh,
3: maar wanneer is, dat kan nog komen, hè?
0: Nou, dat mag ik hopen, want hoe lang ga je daar ongeveer zitten?
3: Tot een uur of 10, 11 denk ik. Ja. Zo. Ja. Maar het komt goed.
0: Komt
3: het is
0: goed.
3: Lekker in het zonnetje en heerlijk.
0: Nou, fantastisch. Prima omstandigheid, denk ik, om een spel mee te spelen. We gaan Google vertalen doen. Ook alle 3 opgaven hebben met elkaar te maken. En dit is de eerste.
1: Als de werkdag erop zit. Oh, meiden, die willen plezier maken. Oh, meiden willen gewoon plezier maken.
0: Ja, zo is het maar net. Maar welke liedje was dat?
3: Dat was van Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun.
0: Ja, goed zo. Uitstekend. Oké, dan gaan we door naar de tweede. En luister goed, want hier komt je opgave.
1: Meisje uit de chic buurt, ze leeft al haar hele leven in haar witte wereld, zolang iemand met een beetje pit dat kan. En nu zoekt ze een man uit de stad en dat ben ik.
0: Oh, die is wel moeilijk, zeg.
3: Ja, echt wel.
0: Wil je het nog een keer horen?
3: Ja.
0: Ja, vind ik wel. Ik vind wel dat je deze nog een keer verdient. Daar gaat hij. Luister goed.
1: Meisje uit de chic buurt, ze leeft al haar hele leven in haar witte wereld, zolang iemand met een beetje pit dat kan. En nu zoekt ze een man uit de stad en dat ben ik.
3: Oh, nee, die weet ik niet.
0: Ik laat je horen welke het was.
3: Uptown Girl.
0: Maar... Hey, we maken nog steeds kans op de geurganger, hè? Want dan moet je de volgende wel goed hebben. Dus laten we kijken of je die goed hebt. Komt-ie.
1: Er zijn 9 miljoen fietsen in Peking. Dat is een feit.
3: 9 miljoen bicycles.
0: Ja. Dat is hem inderdaad. 9 miljoen bicycles.
3: Ja, van hoe heet ze ook alweer?
0: Katie Melua.
3: Ja, Katie Melua.
0: Katie Melua, je hoort het op verschillende manieren inderdaad. En het had dus allemaal met fietsen te maken.
3: Ja.
0: Girls Just Wanna Have Fun, Uptown Girl en 9 Million Bicycles. En dat heeft allemaal te maken met de laatste dag van de Tour de France van
3: Mama. Ja.
0: Heb je daar iets van gekeken toevallig?
3: Gisteren nog, geweldig.
0: Ja, leuk hè? Goed toch? Ja, dan ben ik helemaal met je eens. Hey, welke van de 3 mag ik helemaal voor je draaien? Wil je dan Cyndi Lauper, Billy Joel of de 9 miljoen fietsen?
3: Dan maar 9 miljoen fietsen voor de Tour de France.
0: Ja, nou, wat een goed idee zeg. En we horen niet zoveel meer van Katie Melua. Wordt wel eens tijd.
3: Nee, het is maar tam.
0: Ja, het is precies maar tam. Nou, kom op, Katie. Hey, en vissen daar, Wally, hè? Ik hoop dat je zo meteen beet hebt.
3: Prima.

muziek van Novastar, Today Yesterday. En die brengt je helemaal terug naar Ruud de Soleil. Wat een mooie week was dat. En daar is ook een playlist van gemaakt op Spotify. Die begint met deze Today Yesterday. En alle liedjes komen daar voorbij die Ruud tijdens de ochtend- en de middagshow heeft gedraaid. En ik krijg nog meer post uit Schijndel. Want Marcel stuurt, zo grappig, ik ben aan het lopen en ik zie een visser die aan het bellen is. En dat kan niet anders zijn dan dat Wally is. Gelukkig voor hem zitten er hier in Schijndel geen tijgerhaaien. Nou, Marcel en Wally, allebei uit Schijndel, als je me er ziet, zwaai even naar elkaar dan. Hoi!

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo. Een nieuw hoofdstuk op de Weusstraat.
1: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
2: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
0: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
0: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: En we gaan naar het nieuws. En daarvoor is aangeschoven Sidney Dijk. Goedemorgen.
3: Hey Annemie, goedemorgen.
4: In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. De branden braken vrijdag uit en verspreidden zich snel. Zo komt het vuur heel dicht bij de plaats Summerland en moesten deze inwoners hun huis verlaten.
5: Yeah, so I went to bed pretty early and then next thing you know, it was like 3 a.m. and my neighbor was banging on my door saying like, hey, we gotta get out of here.
6: So I've lived in the same house for 40 years and the potential of losing it and losing my neighbor's houses was very much part of the equation, right? It's almost one of those out-of-body things, like, is this really happening to me?
4: 10.000 anderen moesten ook hun huis uit. Bijna 100 vierkante kilometer natuur staat in brand in Canada. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari met ICE. Omstanders filmden dat toen. De eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er toen was gebeurd bleken niet te kloppen. In Colombia zijn 2 aanslagen gepleegd op de eerste dag van de nieuwe ultrarechtse president de la Espriella. 1 persoon kwam daarbij om het leven. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation aan de snelweg. Dat was vlakbij de plek waar die president gisteren werd beëdigd. Die zei toen dat die gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft 2 groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld van de aanslagen in Colombia. Het PSV is de Eredivisie gestart met puntenverlies. In eigen huis stond het lang 2-1 tegen Fortuna Sittard. Maar gisteren in de blessuretijd maakten de Limburgers uiteindelijk de gelijkmaker.
7: Nu de bal voor, hard voor. En dan de poging en die gaat erin. Wauw, die gaat er zeker in. Michou brengt Fortuna op 2-2 in Eindhoven. Wat een stunt zeg. Fortuna Sittard. En gaat PSV dan punten verliezen in de openingswedstrijd van dit seizoen tegen Fortuna? Ja. Blijkbaar wel.
4: Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En ook Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer dan, flink wat zon vandaag, afgewisseld wel met wat wolken. Het wordt ook weer een stuk warmer dan gisteren, met 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
2: Dankjewel, Sydney. En zometeen heb ik ideale tips om je zondag lekker mee voor te zetten.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
10: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
11: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
12: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
12: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
4: Wat is dit heftig.
3: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
4: Waar zijn we beland? Ik draai door.
3: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
5: De T van...

0: De jeugd van tegenwoordig met sterrenstof hier in de vroege ochtend van 2.
1: Tijd voor tips.
0: Ah, 7:15 vind ik nog steeds wel vroeg hoor, op zondag dan. En om, de zondag gaat toch een beetje over dat uitslapen, over een beetje vertragen, relaxen. Daarvoor heb ik wat tips verzameld. Want Tannas die neemt altijd een soort tips met je door. En hey, wij zijn de broers niet, hè? Wij duiken daar ook gewoon even in. En ik heb even wat tips voor je meegenomen. Laat ik allereerst even een...
1: kijktip.
0: Een kijktip met je doornemen. Want op NPO Start is een nieuwe serie te zien. En die heet Bovensloters. Er staat bij snoeiharde crime comedy. En die speelt zich af in Brabant. Waar een jonge antropologe, namelijk de actrice Nayoung John, per ongeluk verwikkeld geraakt in een dood van een maffiabaas. En dat is heel spannend, want Margot Ross speelt er ook in. En die ken je misschien wel van Toren C. Nou, dan weet je sowieso dat er ook comedy bij betrokken is. En dan gaan ze een beetje duiken in de Brabantse onderwereld. Dus te zien op NPO Start. Dan heb ik ook nog eventjes een...
1: Luistertip.
0: Een luistertip. Ja, ik heb een podcast ontdekt. Ik vind het hilarisch. Het heet De Provinfluencers. En als je echt even niks aan je hoofd wil hebben, dan moet je dat doen. Het is de podcast van Plien en Bianca. En hoe zij de waan van de dag met elkaar bespreken is heel lachwekkend. Ze doen dus alsof ze in de provincie wonen. En ze praten als vriendinnen met elkaar. En je herkent waarschijnlijk jezelf ook wel met een vriendin, als je een beetje gek zit te doen, dat je dan zo praat. Luister even een stukje mee.
2: Ik ben starstruck van jouw blues.
3: Mijn blues?
2: Ja. Je kraagje zit wel dubbel helemaal in je nekkie.
3: Goed dat je het zegt.
2: Ja,
3: ik zal vertellen, ik was deze blouse kwijt. Ik dacht van, ik had toch ooit zo'n roze blouse? En nu heb ik hem gevonden.
2: Hij is maar hij hangt in jouw kast. En als jij een keer niet kijkt, dan is hij in mijn oksel mee.
3: Mag jij hem hebben?
2: Ja, in mijn holle kast.
3: Ik kan nu ook zeggen, je mag hem hebben.
2: Zeg het maar. Mag hem hebben.
3: Ik moet wel een beetje rechtop blijven zitten, anders knap ik uit de blouse.
2: We kunnen ruilen. Dat we ruilen van blouse.
3: Oh.
2: Dat jij deze krijgt en ik die. Nee, die voor jou mist een knoop. Laat maar.
3: Maar jij kan goed naaien.
2: Ja. Ja. Nou, we kunnen co-ouderschap over de blouse.
3: Dat kan
2: doen.
3: Sowieso.
2: Dat gaan we een keertje wisselen. Leuk.
0: Ja, het is echt heel droog. En dat past heel goed bij het weekend of bij je vakantie.
1: Dagje uit tip.
0: Ja, dan heb ik ook nog een dagje uit tip. Vandaag is de laatste dag van de visserijfeesten in Breskens. Je moet er even een stukje voor rijden als je niet in de buurt woont. Want sinds 1953 is dat dus een traditie. Er is muziek, kermis, braderie. Dus je kunt lekker urenlang struim plezier hebben voor alle leeftijden. En om de dag af te sluiten is er in de vismijn een bal. Waar we de voetjes lekker van de vloer gaan. En ik dacht op het laatst ook nog even...
1: Waarom ook niet?
0: Ja,
1: tip.
0: Gewoon even een cola Clippo. Heet dat Clippo? Clippo Cola. On the side. Of ben je meer van de split? Yvette, wat is jouw lievelingsijsje?
4: Nou, ik vind een ijsje met chocolade wel lekker.
0: Oh, zo'n dikke Magnum.
4: Bijvoorbeeld.
0: Met veel calorie. Heb je met pistache tegenwoordig? Oké, reclamecodecommissie gaat zich melden. Te veel reclame voor ijs. Nou, lekker toch ook.

0: Thursday.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow solo ging, toen zat ze bij Tuesday Night Music Club. En dat is een jamgenootschap uit L.A. En daar hadden ze al een album mee opgenomen. En ja, de platenmaatschappij wilde dat heel graag uitbrengen. Maar Sheryl Crow stond er niet achter. Ze vond het zo slecht klinken. En ze heeft echt gesmeekt van breng het alsjeblieft niet uit. Ik ga zelf muziek maken. En ja, wat je net hoorde was het resultaat. En zo zie je maar, houd vol aan je eigen idee. Dan komt het altijd goed.
1: NPO. NPO. Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2. Topsong.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

0: Wat een fijne topsong van deze week. Feline samen met Melle en Remember Us. Het is 20:30, dus ik neem het weer even met je door. Veel zon. Het wordt vanmiddag 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En hier is Sydney Dijkers met de hoofdpunten van de NOS.
1: Ja, goedemorgen Annelie. Iran heeft nieuwe vergaande eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en ook de oorlogsschade volledig vergoedt. Met die nieuwe voorwaarden lijkt de zeestraat voorlopig gesloten te blijven. In een natuurgebied bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur weer onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In Schinveld, in het zuiden van Limburg, is vannacht iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer moest ook naar het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving afgezet. Een onderzoek nog wat er is gebeurd in Schinveld. En komende woensdag is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Om dat verschijnsel veilig te bekijken heb je een eclipsbril nodig. Maar ja, wie er nu nog een wil scoren staat voor een uitdaging. De brillen zijn op veel plekken al helemaal uitverkocht. Kinderen in Groningen hebben daar geen last van, want zij maken er gewoon zelf eentje.
2: Eerst moet je, zoals ik hier zie, een ontwerp maken. Daarna moet je de oortjes en de bril passen. En daarna gaan ze het uitsnijden van plastic en dan is het klaar.
1: Ja, en die eclipsbril is dus ook echt nodig. Want als je zonder zo'n brilletje naar de zon kijkt, kan er iets misgaan. Dat kunnen deze kinderen je ook wel zelf vertellen.
2: Dan kan je je ogen rood worden of je kan blind worden.
3: Dan gaan je ogen pijn doen en dan kan je niks meer zien dan.
1: Ja, dus je moet er wel echt eentje hebben. Nou ja, als je er geen zelf hebt, dan kan je ook naar de zon kijken via een schoenendoos, zag ik. Je maakt dan een gaatje in de ene helft van de schoen.

0: de doos, dus zeg maar de ene zijde. En dan vervolgens richt je die naar de zon. En dan kan je op de andere zijde dan zeg maar de zon zien.
1: Ja, nou jij gaat zo meteen knutselen na je dienst, of niet?
0: Ja, precies. Ik ben voor woensdag helemaal klaar.
1: Dat is goed, ja. Dankjewel Sydney.
0: Alsjeblieft.
1: Zometeen spelen we het geheel. En dan heb ik een vraag voor je, want ik ga straks 5 vragen aan je stellen. Maar hier alvast de eerste. Hoe heet gepofte mais? Hoe heet gepofte mais?
2: Annelien Verhees.
1: En dan krijg je er nog 4 van mij. En dat vormt dus samen een geheel. Eens even kijken of jij een beetje scherp bent op deze zondagochtend. Nu heb ik een hele fijne klassieker.

0: geen zondagochtendmuziek is. Weet ik ook niet meer. Shanna Spiro en Material Lover. Als je nu lekker zit te luisteren, ja, dan ben je midden in het geheel beland. Dat is een spel waarbij je 5 vragen gaat krijgen. En aan jou de taak om die goed te beantwoorden. En alle antwoorden samen vormen een geheel. Maar ik heb al iemand te pakken. Bram, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Weet je wel dat als jij straks de fout in zou gaan, dat iemand anders het gewoon in één keer over kan nemen?
1: Ja, dat weet ik. Dat
0: oei,
1: weet ik.
0: Oei, oei, 0800-1122. Hou die maar even op de snelstand, dat je die kan bellen als Bram eruit ligt. Maar Bram, we gaan het goed doen, toch?
1: We gaan ons best doen,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, natuurlijk. Je woont in Zuid-Limburg, in Mechelen. Mooie plek. Ik ga nog naar Epe op vakantie. Is dat bij jou
1: kijk,
0: in de buurt?
1: Dat is het buurdorpje, hè?
0: Buurdorpje. Nou, stuur maar even nog tips via NPO Luister waar ik zeker naartoe moet.
1: Ja, zeker.
0: En je gaat zo boodschappen doen. Weet je al wat je gaat eten of beslis je dat ter plekke?
1: Nee, voor vandaag baseer ik voor ter plekke. Ja, de rest van de week heb ik wel al gereed liggen, maar...
0: Dat hoor ik vaak, hè? Dat de boodschappen voor de week, die doe je dan. En dan het weekend zien we wel.
1: Ja, mijn partner die is aan de vierdaagse, wandelvierdaagse mee aan het doen. Dus die heb ik vanmorgen om 6:30 gebracht naar Bergen ter Blij. Dus een half uurtje rijden. En dan gaat ze wandelen en die haal ik straks op. En dan beslis ik eigenlijk wat ik ga maken en of ze, hoe dat dan gaat. Dus.
0: En hoeveel dagen moet ze nog?
1: Nee, dit is vandaag is de laatste.
0: Oh,
1: laatste keer
0: dus je krijgt een feestmaal zometeen.
1: Ja, maar goed. Als het uitloopt wel, hè. Want
0: ja,
1: ze ging
0: één.
1: Vandaag op karakter lopen, dus.
0: En dan ook nog die heuvels bij jullie daar. Succes ermee.
1: Ja,
0: oké, we gaan het geheel spelen. Ik moet even naar mijn standaard vragen. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed ga je het doen?
1: Ja, dat is een goeie. Zullen we het eens op 3 doen?
0: Ja, 3 nou. Het geheel. Oké, dat betekent dat we gaan starten. En de allereerste vraag is dus, hoe noem je gepofte mais?
1: Ja, popcorn.
0: Welk apparaat gebruik je om naar een film te kijken als je thuis bent?
1: De tv.
0: Heel goed. Hoe noem je de allereerste theatervoorstelling die vaak feestelijk wordt gevierd, inclusief sterren op een rode loper?
1: Dat is een première.
0: Wat is het tegenovergestelde van licht?
1: Zwaar.
0: Wat is het tegenovergestelde van...
1: Sorry. Nee.
0: Hoe noem je het apparaat waarmee je vroeger foto's maakte op een rolletje?
1: Een fotocamera.
0: Wat is het geheel? We hebben het dus over popcorn, televisie, première, donker en camera.
1: Film?
0: Ja! Maak het even extra spannend voor je.
1: Oh, lekker.
0: Het was inderdaad film. Hartstikke goed. En staat er ook nog een naast dat lekkere wat je gaat koken voor je vriendin ook nog een filmpje ter ontspanning op het programma, of niet?
1: Ja, dan kijken we gewoon even Netflix, even wat op dat moment de mood is om te kijken natuurlijk.
0: Nou, hartstikke goed. En wat ook fijn is, je wint er een thee van Tannes theepakket mee.
1: Yay.
0: Dus dat...
1: Super.
0: Dat zorgt voor de extra ontspanning en dat ze lekker met de voetjes omhoog een kopje thee kan drinken. En bedankt voor het meespelen, Bram.
1: Hey, graag gedaan. En fijn weekend.
0: Kom door met die tips voor Epe.
1: Ik ga het doen, ga ik zo meteen doen voor je.

0: Radio, Radio 2, overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Little Eyes. Fleetwood Mac hier in de ochtend van NPO Radio 2. En de inspiratie voor deze track kwam van zangeres Keisha Bunningen. Ze vond iemand zo ontzettend leuk. Maar die man, ach, die begreep de hint allemaal niet. En ze zei, druk gewoon op die knop. Oftewel, push the button. Dit is Sugar Babes op

Push the button hier op NPO Radio 2. Zometeen is het weer tijd voor Jeroen van Inkel met Rinkel de Kinkel. En mijn vakantie begint nu. Want Kees die stuurt via NPO Luister. Ik zeg alvast vanavond bij Leo. Zit je waarschijnlijk ook, maar dat is dus niet zo. Ik ga zometeen, en dat vind ik zo lekker, mijn automatische mailantwoord aanzetten. Voor 3 weken. Dus over 5 minuten klap ik flats de laptop dicht. En volgende week zit hier Henry Schut. Dit was de T van Tannes.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oh, ze staan te boeken als een van de beste bands aller tijden. Op muzikaal niveau, hoge prestatie. Toto komt eraan. Het is 9 uur geworden. Tijd voor het NOS Journaal. Sydney Dijkers, goedemorgen.
4: Goedemorgen Jeroen. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege grote natuurbranden. Inmiddels staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer daar in brand. Tienduizenden inwoners van plaatsen rond een groot meer in Brits-Columbia zijn geëvacueerd. Deze vrouw moest ook haar huis uit bij Vernon en kon net aan de vlammen ontkomen.
5: The smoke that I saw. The cops had it blocked off and they weren't gonna let me go in. And I said, my house is right up there, my animals are up there, I have to get them out.
4: Uiteindelijk moest ze haar katten ook meenemen. Zij zijn het enige dat ze nog heeft. Haar huis is verwoest. De Canadese brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen, maar de branden breiden zich nog altijd uit. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand daar. Het toestel stortte vrijdag al neer, maar hulpverleners konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de 2 te bevestigen. In Uden is iemand met een gestolen auto gisteravond ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten die auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, werd de caravan losgekoppeld en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij vervolgens in op de politiewagen. De inzittenden zijn nog spoorloos. En in Amsterdam is gisteren de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Vanuit alle uithoeken van de wereld zag verslaggever Jeroen Gortworst.
6: Why did you come all the way over here from South Korea?
7: Just for this actually. You know, there is Pride in South Korea, but it's not as big as this. So I really wanted to feel the World Pride myself.
8: Was het niet voor alle haters, dan hadden de Prides nooit plaatsgevonden. Dus in feite, we hebben deze Pride hebben we aan hun te danken.
4: De World Pride werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, veel zon vandaag, met ook al wat wolken. Het wordt vanmiddag 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
2: Ster.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: voldaan glimlacht. Ik koester de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: BNN Para.
4: Zomer op je radio. In Radio 2.
5: Bijna niet te geloven, 32 graden kan het worden. Lieve luisteraars van Rinkel de Kinkel. Op dit moment 20, bovenop de Radio 2 zendmast en zeer lichte bewolking. Zo direct zet het weer open. Het Rinkel de Kinkel geluidenarchief horen wij. De geluiden die mensen, jij dus ook, thuis maken.
6: Hallo!

Toto, Stop Loving You. Met zang van Joseph Williams. Geweldig goede zanger. En Joseph Williams is natuurlijk de zoon van John Williams. Die onder andere dit schreef. En vele andere bekende stukken voor films. Meteen wist hij een bepaalde sfeer op te roepen. En zijn zoon doet dat ook trouwens op dit geweldige uitkomen van Toto. Dames en heren, jongens en meisjes, zondag 9 augustus doen we mee met de show via de NPO Luisterapp Digitale Doorgeefluik. En mocht je op vakantie zijn, laat het even weten. En laat dan vooral even weten wat de locatie is waar je naar deze show luistert. Dat vinden we leuk. Gisteren hadden we al verschillende windrichtingen van all over the world. Dat is een fijn idee dat de show ook internationaal georiënteerd is. En straks gaat het geluidarchief weer open. Je inzending daarvoor is natuurlijk van harte welkom. Laat horen hoe jouw zondagochtend klinkt. En vergeet het vooral niet daarna even goed te beschrijven in de app. Zodat we ook weten wat het geluid is. Want anders moeten we dan raden en roepen we altijd meestal gekke dingen. Dus dat verdient niet de aanbeveling. Nieuws over Taylor Swift. Ze heeft haar muziek uit een TikTok-video van Donald Trump laten verwijderen. In de video staat haar samen met Melania te kijken naar het gezellig vuurwerk. En dan is het

0: daar is natuurlijk totaal niet van gediend. Haar nummer August, is dat, er stond zelfs bij dat Taylor blij was, vast blij zou zijn, dat het nummer te horen was. Nou, dat is dus zeker niet zo. Het is dan ook inmiddels teruggetrokken. Het is toch opvallend, hè, dat Trump die signalen verder helemaal niet ontvangt. Als mens, als empathisch mens zijn. Hij heeft totaal geen empathie wat dat betreft. Hij heeft nog steeds niet door dat hij vaak uitgekotst wordt door de artiesten. En vandaag gaat de bal weer rollen op het voetbalveld. Onder andere Ajax, Feyenoord en FC Twente die komen in actie. Gisteren moest PSV aan de bak tegen Fortuna Sittard. En het ging niet echt heel erg lekker. Het 2-2. Misschien wel een beetje meegekregen. Heb je de trainer van PSV, Peter Bos. Na afloop kreeg hij op de persconferentie de vraag wat hij wel goed vond gaan. En moet je even horen wat er toen gebeurde. Ze vroegen dus, wat Peter vond jij dat er goed ging in de wedstrijd?
1: Help eens.
0: Dat is al een inzending voor het geluidenarchief. Peter Bos, die even geen tekst heeft. Hoeft hij er niet daarna zelf te zeggen, want dat horen we wel. Je hoort gewoon de krekels in zijn hoofd. Wat een ding. Nou, wel gezellig dat je luistert. Welkom. En je weet waarom je luistert, hè?
2: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Ja, dat.
2: Omdat je dingen wil helen. Omdat je inzichten wil krijgen.
0: Nou, alle die dingen natuurlijk.
2: Dat je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.

0: misschien zat je al te denken. Hey, wacht even. Ik hoor altijd een andere versie op Radio 2. Ja, dat klopt. Meestal draaien we die versie van Faith No More. En dit is het origineel, vrienden. Ik bedoel, als we dan ergens voor kiezen, als je een nummer draait, vind ik eigenlijk, moet je altijd het origineel draaien. Niets ten nadele van Faith No More. Dat was voor hun ook een grap, hè. Ze deden dat nummer tijdens live optredens als een soort grap naar hun fans, want normaal... maakt Faith No More compleet andere muziek. Die heb ik nog uit de Stenders en Van Inkel, omdat het zo lekker met die gitaren was, hoor, joh. En dan is, ik zal maar zeggen, easy. Zo'n schril contrast, maar daarom deden ze het natuurlijk ook. Dus ik dacht, ik doe even de originele, geschreven door Lionel Richie en te berde gebracht door The Commodores. Veel appjes komen binnen via digitale doorgeefluik. Judith, die appt, we luisteren in de auto onderweg naar huis naar jouw show vandaag. Na 2 weken in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Oostenrijk en Frankrijk is het nu klaar met de pret. Gelukkig kunnen we onderweg nog een beetje genieten van Rinkel de Kinkel. Nou, Judith, vind ik fijn om te horen. Ik hoop dat jullie toch veel vakantie, veel plezier gehad tijdens vakantie. En opgeladen zijn voor de komende periode. Jos is er ook bij. Die zegt, wij luisteren in het zonnetje voor de camper in Praag. Oh, Praag. We kunnen bij Praag ook een speldje in de kaart prikken. Waar we dadelijk een stadswandeling gaan maken. Schrijft Jos. Jos, hartstikke bedankt voor deze info. Ik vind het wel leuk om te horen van waar je luistert. En dat je het even aan ons doorgeeft. Zondagochtend. Goedemorgen. Het is er weer tijd voor om dat onderdeel te doen. Het geluidenarchief. Ja, het geluidenarchief gaat weer open. Neem via digitale doorgeefluik, de app, een geluid op en beschrijf wat het is. We hebben nog eventueel een voorbeeld voor je natuurlijk. Dit stuurde Sammy vorige week.
1: Hallo. Onze Duitse buurjongen die in zijn snorkel praat vanuit zijn tent op de camping.
0: Ja, dat was een hoogtepunt. Deze heb ik zelden gehoord. Onze Duitse buurjongen die door een snorkel praat. Dat vind je niet snel. Nog bedankt, Sammy. Heel veel plezier beleefd aan jouw geluid. De Duke, die stuurde toen dit in.
2: Het geluid van een rolgordijn. Wat zo'n heerlijk geluid is als je 's avonds naar bed gaat na een fijne dag. Maar ook, oh zo fijn geluid is, bij het krieken van een nieuwe dag.
0: Ja, het rolgordijn is je beste vriend, zullen we zeggen. Duke, dank je wel nog daarvoor. Voeg ook jouw geluid toe aan het geluidarchief. En we kijken reikhalsend uit naar wat jij ons, creatief als je bent, stuurt.

0: vuur opnieuw oplaait. Want het is natuurlijk erg droog. In Arnhem is vannacht een explosief afgegaan bij een huis. De ramen zijn daar aan diggelen. Volgens een expert is zwaar illegaal vuurwerk gebruikt. Wie het heeft afgestoken is niet bekend, want er is ook nog niemand opgepakt. In Colombia zijn een dag na de beëdiging van de ultrarechtse president Della Espria twee aanslagen gepleegd. In het noorden van het land werd een agent gedood bij een aanval op een politiebureau. En in het zuidwesten ontplofte een autobom. Daarbij vielen meerdere gewonden. De nieuwe president heeft beloofd de criminele bendes in zijn land hard aan te pakken. En het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft opnieuw een reeks UFO-documenten vrijgegeven. Het gaat om foto's en video's van dingen die in de lucht zijn gezien die niet direct konden worden verklaard. De documenten en beelden waren altijd geheim, maar zijn op verzoek van president Trump online gezet en waren ook te zien op de Amerikaanse tv. Bij Fox werden ze ook weer bekeken.
1: Fox News alert, the UFO vault just cracked open again. The fifth drop from the Department of War. 41 files and they're juicy. Like this, 2021. Over the Gulf of Oman, a special ops warplane catches something on its infrared sensor. You can see it, that little white dot darting back and forth. The report calls them cold orbs, 4 feet across.
0: Ja, kleine stipjes, maar ja, wat dat dus echt moet voorstellen is niet duidelijk. Het kan volgens experts echt van alles zijn. Het is inmiddels de vijfde keer dat er foto's en video's online zijn gezet omdat Trump dat wilde. Critici die noemen die UFO-onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen.
2: Ik heb van de week Disclosure Day van Spielberg zitten kijken.
0: Ja, zeker.
2: Hebben jullie die ook gezien?
0: Zeker, inderdaad. Ja, echt weer een Spielberg-film.
2: Echt een Spielberg, ja. Maar ik ben er eigenlijk niet veel wijzer van geworden.
0: Dus dat is ook een beetje een vaag verhaal, hè?
2: Vaag, ja. Vaag. Eigenlijk net als dit.
0: Maar
2: een stipje.
0: Wel mooi.
2: Ja, het is fucking interessant natuurlijk om dat te volgen. Ja.
0: Het weer veel zon met ook wel wat wolken, hoor. Het wordt vanmiddag 27 graden in het noorden tot uiteindelijk 32 in het zuiden.
3: De jaren 80. Hij was erbij.
4: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: De jaren 90.
6: Hij was erbij.
7: Guys over Baghdad have been aluminum.
8: 2026.
9: The United States military began major combat operations in Iran.
10: 2026.
11: Hij is erbij.
12: Nog altijd.
13: Altijd.
14: Altijd.
15: Our clock is still going strong. Jeroen van Inkel.
2: Oeh, rinkel-kinkel geluidarchief staat weer open. Voor jou. En voor jou. En voor jou. En voor jou. Stuur jouw geluid. Iemand die dat ook heeft opgestuurd, een geluid, heet Anouk.

Huey Lewis and the News. Dus er zit, staat voor een vervlogen tijd. Een tijd die nooit meer terugkomt. Een tijd die ooit was. En waar heel veel mensen mooie herinneringen aan hebben. De jaren 80. En ook wel 90. Daar was hij natuurlijk ook nog. Het trieste nieuws. Huey is, is dermate doof geworden. Dat hij kan eigenlijk niet meer optreden. Hij kan niet meer zingen en ook naar muziek luisteren. Überhaupt naar muziek luisteren is voor hem heel moeilijk. Zo doof is die tegenwoordig. En hij brengt zijn tijd vooral door met zijn familie. Contact met mensen gewoon dan voor zover mogelijk. Het lezen van boeken en dat soort dingen. Ja, dat is wel jammer. Ik moet toch even aan denken mijn koptelefoon iets minder hard te zetten. Hè? Als je inderdaad je gehoor kwijt bent op een gegeven moment in deze business, dat is natuurlijk best wel lullig. Yeah.

0: Jolly Good Company. Ik hoop ook dat jij ons zo ziet. Dat wij Jolly Good Company zijn in jouw ochtend. We vinden het hartstikke gezellig om hier te zitten. Altijd op deze zondag 9 augustus ook. Eens even kijken. Ja, lokaal dus nog een mistbank. Vanmiddag flink wat zon bij 27 in het noorden tot lokaal 32 graden. Ik heb net een biografie gelezen over de man die Super Mario Brothers heeft ontwikkeld, bedacht. Biografie over die man die Super Mario Brothers heeft ontwikkeld. Wist je dat toen hij klein was, dat ze hem allemaal uitlachten? Iedereen zat hem uit te lachen. Als hij schildpadden kapot sloeg met een hamer. Het is weer tijd voor...
1: Het rinkelde kinkel... Geluidenarchief.
0: Hey, laten we even luisteren naar wat Ashwin ons stuurt vandaag.
2: De richting aanwijzen van de auto en hij gaat naar rechts.
0: Dank je voor deze gedetailleerde informatie, Ashwin. En inderdaad, sommige richtingaanwijzers die klikken zo, die klikken. Dat heeft met het relais te maken. Waarschijnlijk is het niet zo'n hele moderne auto, Ashwin, vermoed ik. En Dionne stuurt dit...
3: Het zeppen van een mug in de slaapkamer.
0: Hey, met zo'n elektronisch ding. Ah, wauw. Die klonk heel vet. Die kan zo in de nieuwe Star Wars film, wat mij betreft. Nog even één keer, die hond. Ja, hoppa. Dat is gewoon Luke Skywalker in gevecht met Darth Vader ook. Mooi geluid, hartelijk dank. En deze krijgen we nog binnen van Kenneth.
4: Het openen en sluiten van mijn kruidenpotje. Waarna ik daarna lekker ga bloemschikken. Oftewel, hier gaan zo direct mijn gedroogde hennetop in.
0: Oké. We wensen je daar alle plezier van de wereld mee. Beste Kenneth, blijf je geluiden sturen. Digitale doorgeefluik. Nou, wij zullen ze dan laten horen op de radio. Ik heb hem al eerder gedraaid. Ik ben er wild van. Keith Urban.

het is weer zo'n DJ die een bingo heeft. Een schot in de roos. Dat is die Jonas Blue. Dat is een Engelse DJ. Hij heeft samenwerking opgezocht met Malief. Braziliaan is dat. En dat resultaat resulteert in dat prachtig mooie muziekstuk. Inderdaad, die exotische Braziliaanse sfeer. Waanzinnig uitstraalt. Dat geweldige carnaval. Waar iedereen met ontblote bovenlijven en met veel glitters en zo het feest van de leven, van het leven aan het vieren is. Het is mooi, een sfeertje, een gezellig sfeertje. Het is lekker om op te dansen. Je hoorde The Edge of Desire. Hey, goedemorgen. Ik hoop dat het goed gaat. En inderdaad, als je daar de display kijkt, dit is Radio 2. Het radiostation waar sinds deze week de nieuwe ochtendshow loopt met Daniel Lippens en Roelof de Vries.

0: this day is done. De Lage Landen. Vol in de zon. Ik zit hier op mijn oude betrouwbare webcams te kijken. Centraal Station in Amsterdam, de achterkant. Daar liggen het rangeerterrein, ligt volledig in de zon. De Erasmusbrug die staat even stil, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar ik vertrouw erop dat ook de zon schijnt. En we hebben natuurlijk het strand in Zandvoort. Prachtig mooi Zandvoort, veel mooier dan Scheveningen. En daar schijnt ook de zon. En dan hebben we nog een bouwcamera. Enig idee, Mark, welke de rechter is aan de onderkant? Nou, ik vraag het altijd aan Jesse, maar die, die stelt zich. Ja, het is Zutphen, volgens mij. Maakt niet uit. Dat is de omgeving Zutphen. Laten we het daar halen. Nou, Groningen, de Europaweg Groningen. Natuurlijk, ja, dat was volledig duidelijk. Daar ook allemaal zon. Het was een zonnige dag, vrienden. Lokaal zelfs 32 graden. Oho. En in de studio zijn we aan het zweten met...
1: Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief.
0: Ja, er wordt natuurlijk druk gewerkt om de geluiden te verwerken en klaar te zetten. Zo hebben we iets van Mathieu.
2: Het vullen van de hondenvoerbakjes.
0: Ja, dat hoor je heel duidelijk. En op de achtergrond hoor je onze uitzending. Dat vinden we ook altijd grappig als dat te horen is. Dit kwam binnen van Colin.
3: Het geluid van twee hele irritante Vlaamse gaaien die met elkaar communiceren.
0: Oh ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Margot stuurt een geluid vanuit Frankrijk.
4: Dit is het geluid van een Frans terras.
0: Wat is het? Stress?
5: Een Frans terras.
0: Oh, een Frans terras. Ah.
5: Ik denk dat er kwam net een auto voorbij.
0: Ja, er kwam net een metro en een auto en een vrachtwagen voorbij. Hey, dankjewel Margot hiervoor. En bij deze sluiten we het geluidenarchief voor deze uitzending. Dank voor de bijdrages. Dit is Ed Sheeran op Radio 2.

0: schudt er gewoon uit zijn mouw, hè, die Ed Sheeran. Ene nummer naar het andere nummer. Hé, hey, straks in Rinkel de Kinkel met dubbele tong. Prijzen winnen in de show.
1: Ontmoet ons straks weer als we terugkomen met Rinkel de Kinkel.
2: Radio 2. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: 70 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Oeh, ook hij is legendarisch in de danswereld. Robert Miles. Je hoort hem zo direct bij Children. 3 minuten over 10. Sydney, goedemorgen.
10: Goedemorgen Jeroen. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Door de hitte moet het werk bijvoorbeeld worden stilgelegd. Bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.
11: De eerste keer hebben we deze zomer code rood meegemaakt. Toen hebben we voor al onze infra-activiteiten van BAM in Nederland gezegd, we werken niet. Maar het kan ook gebeuren met een code oranje. Dat hebben we net voor het zomerreces ook gehad. Een groot activiteit op de A12, een hele weekend volgepland. We hebben dat weekend afgelast en dat gaan we in september weer uiteindelijk opnieuw plannen. Met best veel impact.
10: Ja, en vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar helemaal niet goed werken. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten met ICE-agenten in januari. Voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud scheepswrak gevonden. Het gaat om een Romeins schip. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Het zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvatten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek naar gedaan. En PSV is gisteravond het nieuwe Eredivisie-seizoen minder goed begonnen dan ze waarschijnlijk hadden gehoopt. De landskampioen van de afgelopen 3 seizoenen leed puntenverlies door een 2-2 gelijkspel tegen Fortuna. Trainer Peter Bos baalt ervan.
12: Ik vind dat we met name de eerste helft niet goed verdedigd hebben. En dat we ook in balbezit niet goed gespeeld hebben. Je hebt gezien dat we daar verdedigend een aantal malen zelf grote fouten maakten. Ja.
10: Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En ook Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, veel zon vandaag en ook een stuk warmer. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen dan is het weer iets minder warm.
13: Ster.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
6: Moet ik nou de rode of de blauwe nemen?
7: You take the blue pill.
6: Ja.
7: The story ends.
6: Okay.
7: You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
8: Rinkel de Kinkel.
9: Haha.
10: BNN Vara.
9: Hey, goedemorgen.

lieve vrienden van de radio. Geen taal zo mooi als de instrumentaal. En dat had Robert Miles ook door. Hij had de Best of Both Worlds, kwam uit Italië en uit Zwitserland.

0: goede daden zijn schakels die samen een ketting van liefde vormen. Oeh, die zit diep, hè. Die gaat diep. Ja, Moeder Teresa heeft dat ooit gezegd. Ze heette eigenlijk Agnes Boyacciu. Maar dat werkte niet zo goed in de marketing, zullen we zeggen. Dus Moeder Teresa genoemd. Ah, ja, ja, ja. Lekker hoor, zondagochtend de radio aan. Doe lekker mee met de show. En mocht je op vakantie zijn, laat even weten waar je luistert naar de show. Op welke locatie. Vinden we leuk om even te checken. We hebben al diverse locaties. En Spanje is op de een of andere manier, populair. Ik kom straks nog even op terug. En als je de weg op moet richting onze oosterburen, hou er rekening mee dat het druk kan worden. Normaal gesproken mogen vrachtwagens op zondag niet rijden in Duitsland. Maar die regel die wordt in een deel van het land ingetrokken. Door de droogte is het natuurlijk lastig goederen te vervoeren over water. En dus mag het de komende weken gewoon over de weg gaan. Ik zou ook willen voorstellen, drones, is dat misschien een idee? Zou ook nog kunnen. Hoewel de meeste drones natuurlijk ingezet zijn in Oekraïne om Poetin te verslaan. Dus misschien dat er helemaal geen drones meer zijn. Dat zou kunnen. En het is vandaag de laatste dag van de Tour de France bij de vrouwen. De Nederlandse Demi Vollering die heeft gisteren de gele trui weten te pakken. Het staat er ook fantastisch hoor, moet ik wel zeggen. En ze staat dus aan het kop van het algemeen klassement. Dat heeft wel veel kracht gekost.
1: Het deed heel, heel veel zeer, maar soms is heel, heel erg veel pijn. Heel erg veel moeite doen voor die droom waar je van droomt. Is het zo waard.
0: Oh, je hoort het, wat een sportvrouw, joh. In hart en nieren. En vandaag dus de laatste etappe. Demi heeft maar 8 seconden voorsprong, dus het wordt rete spannend. Dit is de Rinkel de Kinkel Show, dames en heren. Met straks aandacht aan Bart de Graaf met een fragment. Maar wat gaan we eerst doen eigenlijk?
2: Dan gaan we eerst even landen.
0: Ja.
2: Even elkaar leren kennen.
0: Oh ja, is goed, ja.
2: Vinden in de tipi.
0: Ja.
2: En vanaf het moment dat we de truffels eten, ben je ongeveer 6 uur op reis.
0: Oh, truffels? 6 uur op reis? Het zal wel.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Er is maar één NPO Radio 2.

Oh, dat is wel een raar einde. Dit eigenlijk. Ja, het is heel apart. Nou, oké. Okay. Dat was The Wanderer van Status Quo. Gebeurt iets raars met de compu, maar nou, we fixen dat wel in de mix. Want The Wanderer had een, dat noemen ze dan in vakkeringen, Belgische fade-out. Dat houdt in ineens weg. Nou, leuke plaat om te horen. Op dit moment in tijd en dimensie 10:22 is het. Oh. Voel je het ook?

0: Nou, dat is niet aardig.
1: Totaal niet lief voor mij. Zondag, 9 augustus, 57 jaar geleden... dat in Disneyland Park in Anaheim de attractie Haunted Mansion... wordt geopend. 57 jaar geleden. Dat is een mooi historisch feit. En, lieve vrienden van de radio... ieder weekend brengen wij een ode aan de man die Omroep BNN oprichtte.
2: TV history as it has never been written anywhere.
3: En dan gaan wij even anywhere.
4: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
5: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
2: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
1: Hij heeft twee seizoenen gemaakt van de Stalk Show. Wat deed Bart erin? Daarin stalkte hij een BN'er een dag lang. Overal waar de bekende Nederlander heen ging. Dat was Bart ook. En dat deed hij dus ook een keer bij Carlo Boshart. Toen ze aan het eind van de dag bij Carlo thuis waren... wilde Bart nog heel graag een heel persoonlijk cadeau van Carlo hebben.
6: Een stukje haar of een oude onderbroek of een...
7: Loop met me mee naar de onderbroekenkast. Gedragen door Carlo Boshart.
6: Ja.
7: Nou, dan ben je ziek, hoor. Als je dat neemt.
6: Ja, dat neem ik.
7: Ja. Wat ga je ermee doen?
6: Bewaren.
7: Ja?
6: Ja.
7: Neem je het werkelijk?
6: Ja, ik neem het. We gaan. We hebben het. Kom maar, we kunnen.
1: Een gedragen onderbroek van Carlo. Je zit het niet en hij nam het nog mee, ook onze held. Mocht je een suggestie hebben voor een leuk Bart de Graaf fragment... 0800-1122 of digitale doorgeeflijn om het aan te vragen. En dan gooien wij het gewoon in de show.
8: Hoera!

allemaal. Tenminste, ja, ik ken het wel in ieder geval. Dat je de hele nacht bent wezen stappen. En dat je mama wakker zit in de huiskamer op het moment dat je thuis komt. De hele nacht ben je lekker wezen zwalken en doorzakken met vrienden. Een beetje lam geworden, naar huis gelopen, die lange wandeling naar huis. En dan kom je thuis en dan denk je, ah, lekker slapen. En dan zit je moeder wakker op jou te wachten, waar je toch geweest was. Zorgen gemaakt, de hele nacht. Sorry mama, is dan een tekst wat je zou kunnen gebruiken, zoals Jet hier deed. Oh, heb je al naar buiten gekeken?

0: 24 graden. Bovenop de radio 2 centmast, onbewolkt. Flink wat zon bij 27 graden in het noorden, lokaal 32 in Limburg. Dat is de verwachting voor vandaag. Eventjes feliciteren, Herman van der Zand is jarig vandaag. Herman, hartelijk gefeliciteerd, 52 jaar. Leuke gozer, ook een radioliefhebber. En actrice Gillian Anderson is jarig, 58 jaar. Zij heeft heel veel dingen gedaan, maar meest bekend is natuurlijk Scully uit die X-Files. Oh, dat is altijd wel geinig. Ik heb daar wel eens. Ze hebben ook wel eens iets gemaakt voor de Rinkel de Kinkel Show. Even kijken of ik het. Hier staat bovenaan. Hier hebben ze samen ingesproken, Scully en Mulder.
1: This is an official warning to the public. Do not switch off Radio 2 and just let the music take you on a wonderful voyage. The program is called Rinkel de Kinkel. And right now you will hear another great song.
0: Ja, dat was natuurlijk AI, hè? Dat begrijp je wel, maar ja, het was wel mooi.
2: Met dubbele tong.
3: Met de brullen.
2: Dubbele tong.
0: Ja, dat komt eraan. En daarvoor moet je even goed luisteren naar het volgende bericht. Behoorlijk druk op de Europese autowegen. Dat komt door het vakantieverkeer. Gisteren stond er nog bij Gotthard Tunnel richting Zwitserland 2 uur file. Maar ook in delen van Frankrijk, Italië en Spanje is het vooral stilstaan. En dat zal de komende dagen wel zo blijven, want er komt ook weer veel verkeer naar huis natuurlijk. Daar moeten we ook rekening mee houden. En wat ik ga doen, ik ga de vork openzetten. Zo heet dat, de telefoon op de mengtafel. En als je weet welke twee woorden ik zo direct aan je laat horen, meteen bellen 0800-1122. 0800-1122. Luister goed, zet de oren open. Het gaat om deze twee woorden.
2: Stilstaan.
0: Tang, tang, tang, tang. Ja, en traditiegetrouw. Ik herhaal hem nog even één keer.
2: Stilstaan.
0: Bam, bam, bam, bam. 0800-1122. Als je nu belt, kom je direct in de uitzending. Wij handelen het altijd meteen lekker snel af. Geen gezeur van eindeloos wachten en luisteren en zo. Dus als je het weet, dan kun je het zeggen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Met wie?
4: Hey, Gerrit.
0: Gerrit. Gerrit, hoe is het?
4: Ja, prima.
0: Ja? Lekkere ochtend, Gerrit.
4: Ja, ik ben er lekker vroeg opgestaan, ja.
0: Ja, lekker man.
4: Ja.
0: En welke twee woorden werden daar gezegd, dacht jij?
4: File en siesta.
0: File en wat zeg je, siesta?
4: Ja.
0: Even luisteren.
2: Stilstaan.
0: Nee, niet goed. Sorry, Gerrit.
4: Ja, dat is jammer, joh.
0: Jammer. En dankjewel voor het bellen. En een gezellige ochtend verder, want je bent goed begonnen. Vroeg op

0: gaan naar de volgende. Ik zeg goedemorgen met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, met Marleen.
0: Marleen, hi.
1: Hallo.
0: Welke twee woorden hoorde je daar?
1: File en stilstaan.
0: Ho, ho, ho, ho. Nog even een keer luisteren voor Pitch and Tempo, Kicks and Satisfaction.
2: Stilstaan.
0: Ja hoor. Marleen, we gaan voor jou een gelukkige vrouw maken.
1: Heel fijn.
0: Want je krijgt zo direct het meest gewilde mode-accessoire aller tijden. Maar nog even voor we dat doen, een belangrijke vraag. Wat is het belangrijkste wat jij gedaan hebt tussen nu en het wakker worden van morgen vroeg?
1: Instappen in de auto.
0: Wat? Stoel je niet? Nog één keer?
1: Instappen in de auto. We zijn op weg naar Groningen.
0: Oh ja, oké, dat is inderdaad heel belangrijk. Want als je ernaast blijft rennen, dan wordt het een vermoeiende aangelegenheid natuurlijk.
1: Dat is
0: erg lang. En je krijgt van ons een cadeautje. Als je de tekst kent, mag je meegillen. Je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel. Ja. Wereldverbinding dit. Duidelijk dat het niet helemaal goed tot stand is gekomen. Maar alleen, rij voorzichtig. Tot zo snel mogelijk. Nee, toen. We gaan naar Mars. We landen 20.000 keer op de maan. Maar een telefoonverbinding blijft altijd lastig. Gelukkig is daar altijd Alana Miles om onze oren te verwennen.

Come on, come on. Yeah, come on, come on. Ja, dit was dus de originele versie van A Little Less Conversation. Junkie XL is daar natuurlijk helemaal op losgegaan. Op een hele mooie manier, trouwens. En deze Junkie XL, Tom Holkenberg, moet ik even vanaf zijn, maakt tegenwoordig veel muziek, want je hoort hoe mooi dat is, joh.

0: hij doet echt grote Hollywood films. Je had het nog even uitgezocht, hè? Mark, welke films doet hij allemaal de muziek voor? Heeft hij de muziek gedaan?
1: Hij ook Godzilla.
0: Of Godzilla, of... ja.
1: Ja, volgens mij heeft hij het gedaan.
0: Godzilla is wel... Hele heftige muziek is dat.
1: Ja.
0: Natuurlijk met veel knallen en drama zoals dit hier. Ja. Dit komt uit de film Alita Angel, volgens mij. Ja. Nog meer titels gevonden, toevallig?
1: Rebel Moon, Sonic.
0: Sonic. Oh.
1: Ja, hij is... echt heel druk daarmee.
0: Heel druk. Ja. Grote complimenten, Tom. Ik weet niet of je luistert. Hij luistert wel eens, maar... hoor eens wat mooi dit is. Ach. Het fleurt je zondagochtend een beetje op. 16 minuten voor 11. Hey, hallo. Ben je al wakker? Oh, ja.

0: weer wat speldjes gaan prikken in onze wereldkaart. Want we krijgen veel berichten van over de hele wereld van onze luistervrienden en vriendinnen. Waar ze luisteren. Hey Petra. Petra zit in de Duitse Alpen. William is in de Costa Brava. Onderweg naar Barcelona. Hallo William. Jesse is nog in Nederland, maar onderweg naar Denemarken. Dat zal onze Jesse zijn, denk ik. Die zou naar Helsinki gaan, had ik... Stefan is aan het tuinieren in Australië. En allemaal, allemaal. Welkom in de radioshow. Fijn dat jullie het even met ons gedeeld hebben. Laten we even bellen met Marleen. Zij gaat iets bijzonders doen. Even checken wat ze gaat doen.
1: Hallo, met Marleen.
0: Marleen, Jeroen Vrinkel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Marleen, vertel eens, waar zijn jullie onderweg naartoe?
1: Wij zijn onderweg naar Zuid-Frankrijk. We hebben eerst stop bij Orléans en dan gaan we door naar bij Carcassonne in de buurt.
0: Wat gaan jullie precies doen daar?
1: Gaan we eerst lekker in Zuid-Frankrijk genieten. En woensdag 12 augustus rijden we door naar Spanje.
0: Ja.
1: En dan gaan we daar de zonsverduistering kijken.
0: Ja, waarom gaan jullie dat in Spanje bekijken?
1: Nou, omdat daar de volledige 100% zonsverduistering te zien is.
0: Ja, en jullie willen zo graag dat meemaken dat jullie met het hele gezin daar naartoe rijden.
1: Ja, inderdaad.
0: Wauw.
1: Dat was mijn man, het idee van mijn man.
0: Ja, en de kinderen vinden het ook tof? Of hebben die de iPads mee met Nijntje en weet ik veel wat?
1: Die zitten op dit moment spelletje te doen op de achterbank.
0: Oh, dat is ook heel verantwoord.
1: Black Stories.
0: Oh, ook goed, ook goed. Ja. Hey, veel plezier en rij voorzichtig.
1: Dankjewel, komt goed. Hey, fijne uitzending ook, hè?
0: Ja, zo moet je wel de zonsverduistering bekijken. En dan misschien ook nog leuke muziek op je oren terwijl je kijkt. Maansverduistering is hier, dames en heren.

sterren vinden het belangrijk dat ze niet alleen in het westen scoren, maar ook in het verre oosten. Big in Japan, hoe de Alpha viel.

0: One of These Nights. Wat hebben ze toch mooie muziek gemaakt, die Eagles. Lekker op de zondagochtend, dames en heren. Want dat is het. En straks in Rinkel de Kinkel, de Idi Top 10 Quiz. Weer een officiële zonnebril mee winnen. En nieuws over Annico van Santen. Ja, mensen.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel.
2: On NPO Radio 2.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Ik kom...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Als je heel stil bent, kun je de vogeltjes horen fluiten buiten.
7: Maar niet voor lang, want we moeten natuurlijk even kijken wat er op dit moment in tijd allemaal in de wereld gebeurt. Dit is het NOS-journaal. Sidney Dijkers, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jeroen. In het westen van Canada zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer staat daar in brand. En het vuur verspreidt zich razendsnel, ziet ook deze Canadese verslaggever die in het gebied is dat in brand staat.
9: The fire was first detected at 5:30 p.m. on Friday. Quickly grew out of control. People had to react quickly as the flames tore through trees and advanced towards the community.
8: In de provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen. Veel huizen zijn al verwoest door de vlammen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte verder gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van die ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zit. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot heeft het niet overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon er moeilijk bij komen. En Demi Vollering start vandaag in de gele leiderstrui in de slotetappe van de Tour de France Femme. Van en naar Nice is die rit. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe greep ze gisteren de leiding in het algemeen klassement. Vollering heeft vandaag 8 seconden voorsprong op de nummer 2, de Poolse Kasia Niewiadoma. De etappe van vandaag is 99 kilometer en heeft 4 beklimmingen. En dat kan Demi goed hebben, zegt wielerjournalist Marijn de Vries.
10: Ja, daar is ze heel goed in. Dat heeft ze al het hele jaar laten zien. Ze is ook echt wel ontzettend goed seizoen bezig. Maar Kasia Niewiadoma, haar uitdager dus, die is daar ook ontzettend goed in. Dus het spel is absoluut nog niet gespeeld. Die beklimming waar ze overheen moeten, de Col d'Huez, die biedt allerlei aanknopingspunten om hinderlagen te leggen. Dus ja, het wordt genoeg ontzettend spannend hoe dat uiteindelijk af gaat lopen.
8: Demi Vollering won de Tour de France voor vrouwen 3 jaar geleden al een keer. Het weer flink wat zon. Het wordt vanmiddag 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt, maar later weer zon. En dan iets minder warm met maximaal 28 graden.
7: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Wat gebeurt er op de wegen?
11: Dag Jeroen. Nou, er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Die staat eigenlijk elke dag. Voor de grens een 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux heb je 20 minuten extra reistijd. En in Zeeland is de N59 tussen Zierikzee en Sirooskerken in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

baby, dit is even lekker wat geworden, vind je niet? Ja, we denken na over de muziek, wat we waar draaien, überhaupt wat we draaien. En dit was echt zo'n lekkere zondagochtendkeuze. Ja, wat mij betreft wel hoor. Echt lachen. Zondag 9 augustus, vrienden, doe mee met de show. Heb je al luisteren, heb digitale doorgegeven, like, mocht je op vakantie zijn, laat even weten waar je naar de

0: you very much. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. Het wordt een zonovergoten zondag. Maar let op. In delen van ons land kan plaatselijk een schaduw langstrekken. Wat zegt hij nou? Een schaduw? Een schaduw? We hebben geen schaduw. We willen alleen maar zon hebben. Zonnestralen. De hele dag. Overal. We willen geen schaduw. Sorry, ik kan er niks aan doen. In delen van ons land kan dat namelijk plaatsvinden. Wat is er aan de hand? Een zeppelin is net vertrokken vanuit Essen. Een zeppelin. En die vliegt over Arnhem richting Kootwijk. Daarna naar Utrecht, vervolgens weer richting Duitse grens. Het gaat om een schip volgeladen met meetapparatuur om de luchtkwaliteit te meten. Hij vliegt op slechts 300 meter hoogte, dus hij is niet te missen. Hij is 75 meter lang, dus je gaat hem zien als hij overkomt. Bijzonder apparaat, die zeppelin. Je moet altijd aan die film De Hindenburg denken. Maar deze heeft een andere lading van binnen. Die is minder brandbaar. Moet je niet hebben natuurlijk. Dan kan hij zijn eigen rook gaan meten, zeg maar. Ja, daar is hij natuurlijk niet voor in de wereld geholpen. Deze zeppelin. En de World Pride, vrienden, in Amsterdam zit erop. Gisteravond was het slotconcert. Dat gebeurde op het Museumplein. Daarvoor liepen duizenden mensen de Pride March. Een optocht waar je gewoon kan zijn wie je wil zijn. En de reden dat er zoveel mensen mee willen lopen is...
1: Nou, omdat ik het heel belangrijk vind om te laten zien wie we zijn. Dat je mag zijn wie je bent. En hoe mooi is dat om te doen met de mensen van wie je houdt.
0: Volgens deze bezoeker is het ook een beetje een kleurrijke middelvinger naar alle haters.
2: Was het niet voor alle haters, dan hadden de Prides nooit plaatsgevonden. Dus in feite, we hebben deze Pride hebben aan hun te danken.
0: Heel interessante gedachtegang. En eigenlijk heel mooi als je ook zo kunt denken. Baby, baby. NPO Radio 2, zie met Cyril. Hallo.

0: grote ster in de show niet geloven. Mr. Paul McCartney, gewoon himself. De Ozo gewoon gebleven. Ex-Beatle met Ma Brave Face. En als je een brave face zoekt, dan kom je al vrij snel bij hem terecht. Want onschuldiger wordt het niet qua gezicht. En misschien nog een leuke toevoeging aan de Zeppelin. Krijgen appjes binnen waar hij nou precies vliegt. Hij vliegt nu net naast Ede. Ik heb hem hier staan, Otterlo. Klopt dat, Mark? Want...
1: Ja, bij Harskamp in de buurt.
0: Ja, Harskamp.
1: Tussen Barneveld en Ede, of net daarnaast.
0: Ja, hoe kunnen we dat zien? Je kan namelijk via Flightradar kan je zijn letters invullen. Zijn identificatieletters, DLZFN. En als je dat doet via de zoekfunctie, dan kom je op een gegeven moment bij hem terecht. En hij is een mooi ballonnetje op de kaart. Ja, hij vliegt natuurlijk heel langzaam, zo'n Zeppelin natuurlijk.
1: Ja, het gaat volgens mijn radar 65 kilometer per uur.
0: Oh, dus dat is nog. Nou, oké. Ik krijg nu een ad. Een advertentie.
1: Oh ja.
0: Ik heb de niet betaalde versie, dan krijg je dat. Oké. Okay. En ik wil nog even een jonge held in het zonnetje zetten. Ladies and people. Het is echt wel een bijzonder verhaal. 15 jaar. In Oud-Beierland is dat gebeurd. En hij zat dus gistermiddag met iemand in de auto. En diegene die achter het stuur werd, die werd onwel. En deze jongen, 15 jaar, twijfelde geen seconde. En hij pakt dus het stuur over. En hij weet de auto tot stilstand te brengen in de berm. Hij reed wel een aanhanger aan, maar dat was allemaal niet zo heel erg. Op die manier heeft hij kunnen stoppen en heel veel erger kunnen voorkomen. Hoe het nu met de bestuurder gaat, dat is niet helemaal duidelijk. 15-jarige held is ongedeerd gebleven. Maar de bestuurder was 22 jaar en die werd onwel. En dan vraag je natuurlijk af, jeetje, 22 jaar onwel worden. Dat is toch wel, ja, dat is raar. Dat is een beetje, je zou denken, drugs, hè?
1: Ja, maar dat is speculeren. Daar moet je voorzichtig mee zijn.
0: Ja, maar ik zeg dan toch bijvoorbeeld even tegen ieder...

0: Oeh, flink wat zon vandaag. 27 graden noorden tot lokaal 32 in Limburg. Even een beetje interactie op de radio, gezellig. Oh.
1: De IRI Top 10 Quiz. De IRI Top 10 Quiz.
0: Ja, deze week stond onder andere de Wesp in de IRI Top 10. De lijst met meest irritante zaken of mensen. De Wesp, hij rukt weer op. In augustus is het bouwen van een nest dan klaar. Hebben we onze wetenschappers uitgezocht. En de koningin is weg. En dus gaan de wespen dan op zoek naar onze zoetigheid op tafel. Je bent gewaarschuwd. Dat is deze maand dat het gebeurt. En deze week heeft Jeroen van der Boom voor wat onrust gezorgd in de wereld van de toppers. En daar gaat de quizvraag van vandaag over. Let goed op, Jeroen zei in de podcast dat René Vroeger en Gerard Joling ergens de komende jaren misschien de deur open moeten gaan zetten voor wat verjonging. Oh, daar gaan we weer. Want ze worden oud.
2: Iedereen kan wel aanvoelen natuurlijk dat daar de komende jaren gekeken wordt van hoe gaan we het de komende 5 jaar doen. Zij zijn echt gewoon een stuk ouder, dus ik snap heus wel iets dat zij met de gedachte lopen van hoe lang ga je die nog doen.
0: Dat was het statement van Jeroen. En ja, de quizvraag die we eraan koppelen is: wie is er naast Jeroen, René en Gerard op dit moment het vierde lid van de toppers? Het vierde lid van de toppers. 0800-1122 is het nummer van onze lijn. Staat doorgepatcht naar de mengtafel als je belt. Dan kom je meteen bij ons op in de uitzending. Dan mag je het antwoord geven. Wie is er naast Jeroen, René en Gerard op dit moment het vierde lid van de toppers? Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Otto.
0: Nog één keer?
3: Otto.
0: Oké, ik versta het niet, maar het maakt niet uit. Wat is het antwoord?
3: Jan Smit.
0: Jan Smit. Dat is heel goed. Oh, daar gaan we weer. Want ze worden oud.
2: Iedereen kan wel aanvoelen natuurlijk dat daar de komende jaren gekeken wordt van hoe gaan we het de komende 5 jaar doen. Zij zijn echt gewoon een stuk ouder, dus ik snap heus wel iets dat zij met de gedachte lopen van hoe lang ga je die nog doen.
0: Dat was het statement van Jeroen. En ja, de quizvraag die we eraan koppelen is: wie is er naast Jeroen, René en Gerard op dit moment het vierde lid van de toppers? Het vierde lid van de toppers. 0800-1122 is het nummer van onze lijn. Staat doorgepatcht naar de mengtafel als je belt. Dan kom je meteen bij ons op in de uitzending. Dan mag je het antwoord geven. Wie is er naast Jeroen, René en Gerard op dit moment het vierde lid van de toppers? Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Otto.
0: Nog één keer?
3: Otto.
0: Oké, ik versta het niet, maar het maakt niet uit. Wat is het antwoord?
3: Jan Smit.
0: Jan Smit. Dat is heel goed. Woehoe! Hartstikke goed.

0: antwoord geven. Wie is er naast Jeroen, René en Gerard op dit moment het vierde lid van de toppers? Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Otto.
0: Nog één keer?
1: Otto.
0: Oké, okay, ik versta niet, maar het maakt niet uit. Wat is het antwoord?
1: Jan Smit.
0: Jan Smit. Dat is heel goed. Woehoe! Hartstikke goed. Je bent onderweg zo te horen, maar waar ga je naartoe?
1: Ja, ik ga naar mijn werk.
0: Naar je werk? Oh, op zondag? Wauw.
1: Ja, de horeca, ja.
0: Horeca, ah, oké. Okay. Ja, vind je het nog steeds leuk?
1: Ik vind het nog steeds leuk, ja,
0: Wat doe je precies in de horeca?
1: Ik ben sommelier, dus ik werk met de
0: wijnen. Oh, ik heb jou wel eens eerder aan de telefoon gehad, volgens mij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, sommelier. Hartstikke goed. Hey, nou, ik wens je een fijne middag. En als je weet wat je krijgt, mag je meegillen. Je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
1: Catcher.
0: Ja, zo doen we dat. En ik wens je een fijne werkdag. Geniet van alle alcohol. Jij moet toch weer uitspoelen. Ja,

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Well, thank you very much. Ik voel me persoonlijk aangesproken. You move like an animal. Nou, niet de dag nadat ik 6 kilometer gerend heb. Beste dames van Cat's Eye. Nummer geschreven door Ed Sheeran. Ja, ja, Animal. Het is een meidengroep met 6 leden. Deze week was nog in het nieuws dat Sophia, die in de groep zit, het iets rustiger aan gaat doen vanwege haar mentale gezondheid en welzijn. De meiden hebben druk, moeten veel optreden, er zit veel spanning op. Eerder dit jaar gaf Manon ook al aan, ook een dame uit de wind, dat ze even een stapje terug doet. En op 11 september komen ze trouwens naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar dus wel in een iets andere bezetting. Moet even afwachten. Maar we wensen natuurlijk alle sterkte in dat vervelende situatie dat je last hebt van je mind. En dan hebben we Paramount Skydance. Dat is dat gigantisch grote bedrijf, althans dat gaat het worden. Die maken films. Die willen een contract tekenen waarin staat dat ze 30 bioscoopfilms per jaar gaan uitbrengen. En dat doen ze niet zonder reden. Ze willen Warner Bros. Overnemen. Dat wordt dan zeg maar de meest machtige company alle tijden, dat Skydance. Maar veel Amerikaanse bioscopen die vrezen dat dan het bedrijf te groot wordt en de concurrentie wegvalt. En door nu te zeggen dat ze 30 films per jaar gaan uitbrengen, dat zeggen ze nu, hè. Dit moet allemaal even kijken of ze in de toekomst ook hun woord houden. Dan hopen ze dat de bioscopen de overname wel zien zitten. Maar voor de markt en de mensen die het maken en films een warm hart toedragen, is het meestal niet zo goed nieuws als één bedrijf basis van alles. En gefeliciteerd Annico van Santa Annico. Ja, ze is klaar voor haar nieuwe tv-klus. Zij kan alles. Morgen begint ze aan Triviant. Na 19 jaar komt de quiz weer terug op tv. Triviant, je hoort het goed. En voor Annico ook een nieuwe stap, want we kennen haar natuurlijk vooral van...
1: Ja, en de politie en het Openbaar Ministerie zijn ook dringend op zoek naar deze man. Er is een beloning van €7500.
0: Ja, dat is echt... Dat zijn we gewend van haar. Maar ze heeft nu zin in een nieuwe stap, in deze nieuwe stap. Want het is een hartstikke leuke quiz, zegt ze.
1: Weet je wat het leuke van Triviant is? Is dat je altijd iets weet. Omdat het echt gaat van entertainment tot geschiedenis en aardrijkskunde. Dus je hoeft niet 100 jaar op school te hebben gezeten.
0: En dat scheelt natuurlijk vanaf morgenavond. Dus op televisie om 9:30 op NPO1. Annico van Zand. Even wat romantiek met Joe Cocker en Jennifer Warnes. Oh, weet je toch? Oh, mooi dit.

zijn. Zo moet het gaan. Iets te wensen hebben. Altijd dromen blijven houden. Dat je ergens naartoe kunt streven. Altijd proberen nog iets anders te bereiken. I wish I had. I wish I had. Skilo. I wish I had a great jingle sung by Jocelyn Brown. Okay, wow. Hi, Jocelyn. Dat is de show waar je naar luistert. Ik zeg hartelijk goedemorgen. Lekker even onderdompelen in de beste muziek die we kunnen vinden voor jou.

Ik zie in gedachten, zie ik haar zitten op de bank terwijl ze haar miljoenen aan het tellen is. Met haar leuke handjes. Dat was Sia. De hele dag. Ja, je bent lekker vrij de hele dag, vergeet het niet. Het is zondag. Zondag. En straks op NPO Radio 2, Evelien. Ze is ook bruin. Dus dan weet je dat, zodat ik hier op de zender rinkel. De Kinkel is er voor.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Die Zeppelin, die nemen we mee de middag in. Als je hem ziet, laat het weten in de NPO Luister-app. Nu het NOS-journaal met Cindy Dijkers. Goedemiddag.
16: Goedemiddag Evelien. De hitte en droogte hebben een grote negatieve impact op de economie. De Triodos Bank schat dat de hele economische groei in de EU dit jaar teniet wordt gedaan. Bijvoorbeeld omdat werk stilgelegd moet worden als het te heet is. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, zeggen ze. Voor een deel omdat Nederland nog niet gewend is aan hete zomers van nu. Maar er is ook nog meer nodig, zegt Triodos.
17: Dus je kan echt wel wennen, maar er zit een grens aan. En wat uiteindelijk niet helpt, is als je maar denkt dat het een lange termijn probleem is. Terwijl we dat elke dag nu zien. En ik vind het toch wel heel merkwaardig dat ook door politici wordt gedaan alsof klimaatschade is iets voor de toekomst. Terwijl ik denk dat je daar nu juist beleid op zou moeten maken.
16: Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen mensen daar helemaal niet goed werken. In Den Haag zijn gisteravond twee mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond, de nacht ervoor. Bij die overval raakten de twee bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de twee overvallers te verjagen. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag die controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. En nu countrymuziek steeds populairder wordt, waait er ook nog een fenomeen over uit de VS dat daarbij past: het line dansen.
1: Ja!
16: In Amsterdam speelt Riley uit Texas daar handig op in. Ze geeft sinds een jaar line dance les en die zijn tot nu toe elke keer helemaal uitverkocht. Deelnemers zijn dan ook dol enthousiast.
3: De muziek vinden we heel erg leuk, de stijl vinden we leuk. En wij zijn paardenmeisjes, dus ja, dat line dansen dat zit er toch wel een klein beetje in.
18: Mijn vriendin heeft, hebben we afgesproken, eens in de zoveel tijd een leuke date met elkaar te plannen. En zij is hiermee gekomen.
19: Hier is country not done, hè? Was not done. Maar nou in één keer wordt het heel populair, dus dat is superleuk. Eindelijk.
16: Ja, line dancing wordt traditioneel natuurlijk op country muziek gedanst, zoals in deze les. Maar ja, het kan ook op andere stijlen. En dat spreekt volgens dansdocent Riley jonge mensen dan meer aan.
1: Ja, Chapel Roan is het ook fantastisch. Ik zie het jou ook wel doen trouwens, Sydney.
16: Ja? Ja, dan moet ik wel
1: nou,
16: even
1: nee.
16: Een lesje nemen,
1: okay,
16: hoor.
1: Eerlijk.
16: Ja. Even een lesje nemen als ze niet meer uitverkocht zijn. Het weer vanmiddag veel zon en tropisch warm bij 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen ook droog met zon, maar dan wel weer iets minder warm.
1: Dankjewel, Sydney. Dan Edwin Gerritsen van de ANWB. Daar is verkeersinformatie op deze zondagmiddag.
20: Zeker, Evelien. De N59 in Zeeland is in beide richtingen dicht tussen Serooskerk en Zierikzee. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
1: Dat was het.
20: Dat is het.
1: Oké, dank je.
21: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
23: It's funny, because it's true.
22: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
24: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
25: Welkom bij de verfzaak.
24: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
26: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
27: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
28: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
25: Welkom bij de verfzaak.
24: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
29: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
30: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
31: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
30: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
32: Evelien.
33: Karel en CRV.
34: Zomer op je radio. Radio 2.
35: Okay, guys, we're back. Did you miss us? Because we missed you.

0: Havana.
1: Waarschijnlijk kom je er niet dagelijks in Havana, maar even wat toeristische tips. Er is daar een John Lennon Park met een standbeeldje van John Lennon. Ook interessant om te bekijken. En het is helemaal bijzonder omdat Fidel Castro, die daar toch flink wat jaren de scepter heeft gezwaaid, de muziek van de Beatles jarenlang heeft verboden daar. En toch is dat park er weer. Sinds 2000 kan je daar naartoe. Einde toeristische tips. Havana, Camila Cabello hoorde je. Ja, en daarvoor nog The Cure met Boys Don't Cry, gemaakt in 1979. En ik dacht bij mezelf, zijn er nu meer mannen aan het huilen anno 2026? En laten ze dat ook gewoon weten? Nou, ik heb even een klein en representatief onderzoek gedaan hier bij Radio 2. De enige man die ik gesproken heb is Sydney Dijkers. Die zei ja, ik heb vandaag nog een klein traantje weggepinkt om het nieuws. Dat is dus 1 keer tegen 3 keer ik. Maar dat is wel verdeeld over de hele week. Ik heb namelijk 1 keer gehuild bij de slotaflevering van mijn lievelingsserie The Bear. 1 keer van geluk en 1 keer bij Mr. Bojangles, die ik even helemaal tot me liet komen tijdens een reis in de auto. Dus eigenlijk was het wel een hele mooie week. En dit is de zondag. Het is vandaag 9 augustus en op deze dag in 1945 wordt na Hiroshima een tweede atoombom gegooid op Nagasaki. Een gitzwarte dag in de wereldgeschiedenis. En dat is misschien zelfs nog wel een understatement. Vandaag in 1986 geeft Queen haar laatste concert met Freddie Mercury in Knebworth.
2: Hallo! This is what you wanted, this is what you're gonna get! Yeah. Is everybody okay? Having a nice day? Yeah! Yeah, not too bad, huh? Now you gotta put up with us.
1: Vandaag in 2007 erkent het NOC-NSF officieel beachsoccer als sport. Nou, dat was natuurlijk al een sport, want het werd al gespeeld. Maar er kwam even een krul doorheen van het NOC-NSF. In het kort even de regels. 2 teams van 5 spelers, waarvan 4 veldspelers, 1 keeper. En die moeten dan proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. En de bal mag met ieder deel van het lichaam gespeeld worden. Komma, behalve de armen en de handen. Nou, dat is een tipie voor vandaag als je onderweg bent naar het strand bijvoorbeeld. De enige uitdaging is dan waarschijnlijk om het er ook nog een beetje smooth

Onwijs leuk dat Maud Akkerman steeds meer op de voorgrond komt van Sommieu. Zij is een echte alleskunner. Backing vocals doet ze, ze speelt trompet, ze speelt viool en heeft dus ook een hele belangrijke rol in Dark Before the Dawn. Ik heb haar een keer geïnterviewd, samen met Camille was dat ook. En dan zit je tegenover een leuke, jonge, voor je gevoel doorsnee vrouw, die heel enthousiast vertelt over muziek en haar liefde voor muziek. En op het podium transformeert zij echt tot een enorm sexy beast, vind ik in ieder geval. Die echt het podium oont. Geweldig om te zien. Even heel wat anders. Misschien ken je de band The Raconteurs wel. Nou, als je die niet kent, dan zeg ik White Stripes en Jack White. Want Jack White, dat is dan weer de man die ook in The Raconteurs zit. En hij staat wel een beetje bekend als een wat muziekkritische meneer. Dus toen hij voor het eerst Adele hoorde zingen, dacht hij, wat een Amy Winehouse rip-off. En dat heeft hij ook gewoon hardop gezegd. En toch is er iets gebeurd dat de Raconteurs en Adele samen muziek zijn gaan maken. Dit is namelijk ooit een B-kant geworden van de Raconteurs. En hey, ik ga even het omgekeerde zeggen. Deze plaat is zoveel beter geworden met Adele. En oké, Jack White die heeft dat ook wel toegegeven. Hè? Want anders had zij natuurlijk nooit meegezongen op deze plaat. Dit is Many Shades of Black.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2. Ja.

0: de researchredactie van dit programma. En ik zijn in een enorme fuik gekomen nadat wij ons afvroegen: zou je een glas kunnen vullen met je tranen? En wat er toen allemaal gebeurde, Antoinette, leg uit.
1: Een hele goede middag. Ja, wat. Nee, ja, het is wel echt een ding. Blijkbaar heeft het ook een naam, het opvangen van je tranen.
0: Ja?
1: Ja, dat heet lachrimatori, ongeveer. Ik weet niet of dit de goede uitspraak is.
0: Wat grappig dat daar dan het woord lach in zit.
1: Precies.
0: Ja, je kan natuurlijk ook huilen van geluk of van het lachen.
1: Oh, we gaan nu nog dieper het
0: ja, zie je er
1: in.
0: Oh,
1: je hebt dus dat tranen van blijdschap en verdriet, die hebben ook een andere structuur als je onder een microfoon... Ja, oké. Okay. Anyway.
0: Ja, oké. Okay, ja, we begonnen met het glas.
1: Het
0: kan
1: glas.
0: Je het vullen?
1: Zeker kan je dat vullen. Echter, één druppeltje is ongeveer 0,01 milliliter. Dus dat zijn wel 100 milliliter glazen. Dat zijn redelijk kleine glazen.
0: Yeah.
1: Zou je 10.000 tranen moeten laten om één glas te kunnen vullen?
0: Ja.
1: Dat is wel echt flink huilen.
0: Ja, ik ben wel emotioneel incontinent, maar niet zo.
1: Nee, ik kon dus ook niet zo goed vinden hoeveel je per sessie ongeveer huilt.
0: Nou, dat gaan we dan nog een keer opzoeken. Maar jij stuitte wel op allerlei andere dingen.
1: Ja, de geschiedenis van dus traanflesjes. Dus het is daadwerkelijk...
0: Het opvangen van tranen.
1: Ja, dit is een ding. In de Romeinse tijd hadden ze dus echt flesjes om je tranen op te vangen. En die legde je daarna op het graf. Als ongeveer, ik weet niet of dit de goede uitspraak is.
0: Wat grappig dat daar dan het woord lach in zit.
1: Precies.
0: Ja, je kan natuurlijk ook huilen van geluk of van het lachen.
1: Oh, we gaan nu nog dieper het
0: ja, zie je er
1: ook. Je hebt dus dat tranen van blijdschap en verdriet, die hebben ook een andere structuur als je onder een microfoon... Ja, oké. Okay. Anyway.
0: Ja, oké. Okay, ja, we begonnen met het glas.
1: Het
0: kan
1: glas.
0: Je het vullen?
1: Zeker kan je dat vullen. Echter, één druppeltje is ongeveer 0,01 milliliter. Dus dat zijn wel 100 milliliter glazen. Dat zijn redelijk kleine glazen.
0: Ja?
1: Zou je 10...

0: zou je 10.000 tranen moeten laten om één glas te kunnen vullen.
1: Ja.
0: Dat is wel echt flink huilen.
1: Ja, ik ben wel emotioneel incontinent, maar niet zo.
0: Nee, ik kon dus ook niet zo goed vinden hoeveel je per sessie ongeveer huilt.
1: Nou, dat gaan we dan nog een keer opzoeken. Maar jij stuitte wel op allerlei andere dingen.
0: Ja, de geschiedenis van dus traanflesjes. Dus het is dat
1: het
0: werkelijk...
1: opvangen van tranen.
0: Ja, dit is een ding. In de Romeinse tijd hadden ze dus echt flesjes om je tranen op te vangen. En die legden je daarna op het graf als soort van respect. Van, kijk, zoveel heb ik om jou moeten wenen. En in de Victoriaanse tijd, als ze dan moesten rouwen om een geliefde, dan deden ze dat ook in een flesje. En dan zodra dat dan verdampt was, dan was je rouwperiode voorbij.
1: Dat vind ik ook wel echt iets heel moois hebben.
0: Toch?
1: Ja. Save Your Tears. Wat dat allemaal los heeft gemaakt in The Weeknd. Wij gaan dansen op echt... Ja, ik vind dit zo'n fijne plaat. Eddie Grant is dit. En die Electric Avenue.

0: what he means.
1: In de categorie spreekwoorden en gezegden. Als ze er niet is, Van de Dijk en daarvoor. Ja, het kan allemaal op Radio 2. Eddy Grant en Electric Avenue. Ja, die man is een beetje geestig, grappig en heel serieus met zijn muziek bezig, terwijl hij eigenlijk nooit meer muziek maakt. Dat is de strekking van het verhaal toen we even in zijn biografie zijn gedoken. Dit is NPO Radio 2 en ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen aan de hand van liedjes die je al kent. Yeah.

Hoorde je hem? De overeenkomst. Wij gingen terug in de tijd met allemaal liedjes waarin back gezongen werd. Bijvoorbeeld Turn Back Time van Cher, Back to Black. Amy Winehouse, die hoort nu nog steeds, hè? Back in Black van AC/DC. En de Jackson 5, die herkende je ook. En ik noemde ze gewoon even random, hè. Vond ik gewoon leuk om te kijken of jij scherp bent dat ik ze random noem. Ja, en dan is er een nieuw liedje. En dat heet We Go Back. En dat is een samenwerking tussen niemand minder dan Keith Urban en Michael McDonald. Ze hebben het een jaar of 6 geleden eigenlijk al geschreven. En als je het gaat horen, dan denk je, oh ja, dit is er zo eentje in de categorie yacht rock. En op een of andere manier is iedereen helemaal gestoord van yacht rock. Sinds het de naam yacht rock heeft. Want dat is ook gewoon ineens ergens uit de lucht komen vallen. En Keith Urban, die was dit nummer aan het schrijven. En hij dacht bij zichzelf, refreintje, refreintje. Wie hoor ik daar? Ja, de man die niet yacht rock heeft uitgevonden, maar het wel op zijn voorhoofd heeft staan, Michael McDonald. En nu, 6 jaar later, ga je hem horen hier op de radio. Het is een fijn zomersliedje. En ja, je kan er ook een bootje bij bedenken en dat je aan het dobberen bent op het water.

0: Oké, het was 1987, dus mijn Engels was nog niet zo heel goed. Dus ik dacht dat San Pedro de jongen was waar ze over droomde. Maar het ging natuurlijk over La Isla Bonita. Waar Madonna waarschijnlijk zelf nooit is geweest. Want San Pedro is ook gewoon een plaatsje in de buurt van Los Angeles of een wijk. En daar heeft ze San Pedro naar vernoemd. Mogen het dan ook echt zo zijn? Denk ik. Ja. Ons vakantiebandje mag weer wat voller worden, want het is vakantietijd. En iedere keer vraag ik jou naar een goede plaat die wel iets te maken heeft met de vakantie. En er zijn zelfs mensen die op vakantie gaan naar Spanje om aanstaande woensdag, dus dat is 12 augustus, de volledige zonsverduistering te gaan bekijken. Want die vindt in Spanje helemaal plaats en hier in Nederland voor 88%. Maar wat er daarna gaat gebeuren is ook nog heel bijzonder. Want in diezelfde nacht, dus aansluitend van 12 op 13 augustus, is ook de piek van de Perseiden meteorenzwerm. En dat betekent dat je heel veel kans hebt opvallende sterren om die te zien en dan een mooie wens te doen. En toen dachten wij, wij gaan ons vakantiebandje vullen met het heelal.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En jij mag zeggen welke je wil horen als je nu zit te luisteren. De zendtijd is voor jou, dus dat je dat even weet. En dat is ook gratis. Wat suggesties kunnen we wel doen?
1: Ja, dat helpt een beetje, ja, om je brein
0: precies, ja,
1: in de hogere sferen te krijgen.
0: Jij mag eerst.
1: Stars in the Eyes van Just Jack.
0: Ja, sterrenstof.
1: Ja.
0: Jeugd van tegenwoordig. Nou, is wel meteen een hele leuke ook, vind ik. Blame it on the boogie.
1: Ja.
0: Ja. Blame it on the sunshine.
1: Ja. Eigenlijk
0: moonlight. Good time. Ja. Okay. Dat is ook. Nou, ik denk dat je nu wel op gang bent, toch?
1: Ja, dus eigenlijk alles.
0: Ja, wat met zon, sterren, heelal, verduistering. Ik totally eclipse of the heart.
1: Oh, die is. Oeh. Oh, waarom heb je die nou gezegd?
0: Hoopt hij op die?
1: Eigenlijk wel.
0: Oké, nou, we zien wel wat er binnenkomt.
1: Hij mag ingestuurd worden, ja.
0: Ja, hij mag zeker ingestuurd worden. En uiteindelijk kom je in een hoge hoed en kiezen wij er eentje uit. De NPO-luister-app die staat echt wagenwijd voor jou open. En ik draai hier Siel op NPO Radio 2.

0: Giel, wat staat met Crazy? Er komen onwijs veel liedjes binnen voor de vraag naar de zonsverduistering en de meteorietenregen die er aankomt. Eigenlijk het heelal in het algemeen voor op ons vakantiebandje. Als jij een goede suggestie hebt, laat het dan vooral weten in de NPO Luister-app. En dan ga je hem horen na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
0: Wordt nog moeilijk kiezen hoor, zometeen dat liedje over het heelal. Maar we komen er wel uit. Eerst ga je luisteren naar het NOS-journaal van 12 uur met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
14: Goedemiddag Evelien. In Enkhuizen is een man van 19 om het leven gekomen na een steekincident. Het gebeurde afgelopen donderdag al. Er was toen een grote vechtpartij uitgebroken waar uiteindelijk ook werd gestoken. Meerdere personen raakten gewond, waaronder de man van 19. En hij heeft het dus niet overleefd. Twee mannen van 50 en 20 jaar uit Enkhuizen zijn opgepakt. Het is niet duidelijk of zij de slachtoffers kenden. In het westen van Canada zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige natuurbranden. Het is er al erg lang uitzonderlijk droog en daardoor verspreidt het vuur zich snel. Zo'n 100 vierkante kilometer staat inmiddels in brand. Deze inwoners van de plaats Summerlin moesten ook hun huis uit.
15: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad. So we couldn't stay.
16: So we have to be as quick as possible. Just packing essential stuff for our baby and just clothes for ourselves. That's it. We didn't have much time.
14: Een brandweerman omschreef de branden als een bom die ontplofte. Bomen van 30 meter hoog staan in brand met vlammen die daar nog meters hoog bovenuit komen. De haven van de Oekraïnse stad Odessa is flink beschadigd geraakt bij een aanval van Rusland. Volgens president Zelensky zijn er ook 8 mensen gewond geraakt. Rusland viel stroominstallaties aan, door een groot deel van de inwoners van Odessa 's nachts zonder elektriciteit kwam te zitten. En er vliegt momenteel een grote zeppelin boven delen van Nederland. Hij vloog net over de westkant van de Veluwe bij Kootwijk. In die zeppelin zit meetapparatuur waarmee onderzoekers de kwaliteit van de lucht meten. En deze meteoroloog legt uit waarom dat precies met een zeppelin gebeurt.
17: Voornamelijk omdat hij gewoon lekker langzaam kan vliegen, zodat je met heel veel detail kan meten. Ja. En aan de andere kant, het is ook veel groener dan met een vliegtuig.
18: Nou ja, hij vliegt echt pal boven ons nu. Ik hou even mijn microfoon omhoog, luister. Hoor je hem?
14: Ja, als je dus goed luistert, dan hoor je hem wel. Met het onderzoek moet in de toekomst onder meer duidelijker worden op welke dagen er veel smog in de lucht hangt.
0: Ja, hij gaat 65 km per uur ongeveer, begreep ik. En als je hem ziet, maak dan even een foto en stuur die even naar de NPO luisteren. Want ik ben echt wel even benieuwd naar het stuk.
14: Precies.
0: En, altijd bijzonder.
14: En zo'n 300 meter hoog, dus hij is niet te missen.
0: Nee, en anders schaduw wel.
14: Ja. Het weer zonnig en 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg momenteel. Morgen eerst bewolkt, later wel meer zon en dan wordt het weer ietsje frisser. 20 tot 28 graden dan.
0: Dankjewel, Sydney.
10: Ster. Omdat we op elkaar kunnen leunen.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
19: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker.
21: KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: en een zegen tegelijk, denk ik, als je dat bent. Mr. Know-it-all, Teddy Swims hoorde je, NPO Radio 2. Met daarvoor nog Prince en 1999. Even een boodschappenlijstje af te werken, hoor. Want ik vroeg niet alleen naar een lekker liedje, maar ik vroeg ook of je de Zeppelin hebt gezien. Ik heb zelden zoveel foto's van een Zeppelin gezien in de NPO Luister-app. Hij vliegt natuurlijk ook niet dagelijks over, hè. Maar we hebben foto's uit Arnhem, Kootwijk, nog een keer Kootwijk, nog een keer Kootwijk, Harskamp, Spijk, Ede. Ja, het is echt fantastisch om te zien. En het is toch ook wel iets heel bijzonders. Het gebeurt niet meer zo vaak dat er een Zeppelin vliegt. Maar goed, nu moeten we er misschien wel weer aan gaan wennen, wat ook leuk is. Iets dat nooit went zijn zonsverduisteringen, maansverduisteringen, het heelal, de sterren. Als je er te lang over nadenkt, dan begrijp je er uiteindelijk helemaal niks meer van. Maar wat is het lekker om over te praten met Sonja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, je hebt ook nog de zon in je naam. Dat is ook fijn, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hoe is je zondag?
1: Tot nu toe heerlijk relaxed, rustig opgestaan, lekker gebruncht en nu met een kopje koffie in de tuin.
0: Wat lekker. Ja, zo om 12:15 kan dat natuurlijk ook nog prima. Heel veel mensen associëren koffie met de ochtend, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, koffie kan van mij de hele dag.
0: En wat ga je vandaag nog doen?
1: Dat is de kermis bij ons in het dorp. Dus we gaan vanmiddag even kijken op de dorpkermis. En dat zal wel gepaard gaan met een lekker drankje.
0: Gezellig, gezellig. En hou je ook nog van de attracties of kijk je er alleen naar?
1: Hoewel van de attracties, maar in het dorp is de kermis wat klein. Dus die slaken over de keer.
0: Oké, dus de rups die is alleen voor kinderen en niet voor Sonja vandaag?
1: Vandaag wel, inderdaad.
0: Oké, nou dat is mooi. We hebben het gehad zojuist over de aankomende zonsverduistering. Ga je die ook nog bekijken van de week?
1: Dat hoop ik wel. Ik hoop dat we hem kunnen zien woensdagavond.
0: Ja, heb jij al nagedacht over waar je dan wil gaan kijken? Want ik heb al vrienden in Wijk aan Zee gebeld. Want dan zie je dus de ondergaande zonsverduistering. Dat leek me ook wel wat.
1: Ja, nou, wij wonen in het zuiden van het land, dus helemaal naar de kust rijden gaat het niet worden.
0: Nee.
1: Maar ik heb al wel bedacht, aan de rand van het dorp kijk je mooi uit over de landerijen. En ik denk dat we daar wel een goed zicht hebben op de zonsondergang.
0: Ja, dat denk ik ook, met die zonsverduistering erbij. En dan 's nachts nog vallende sterren. Nou, het kan allemaal niet op.
1: Kijk.
0: Welke plaat heb je erbij bedacht?
1: Nou, ik dacht aan Black Hole Sun van Soundgarden.
0: Wat een goed idee.
1: Ja.
0: Ik ga hem voor je draaien.
1: Super, dankjewel.
0: Nou, en proost op de kermis, hè?
1: Dank je. Fijne
0: dag. Dag Sonja, hoi hoi.
1: Hoi hoi.

0: Dat was je Beddingfield en dan written op NPO Radio 2... en daarvoor Black Hole Sun van Soundgarden. Ik kreeg een appje van de benedenburen, Antoinette.
1: Ja.
0: We moeten even uitleggen, wij zitten in... Nou ja, wij noemen het het radiohuis, dat is eigenlijk een beetje... En wij zitten met alle radiostations bovenop elkaar gestapeld... als in een flatgebouw en wij zitten het hoogst met Radio 2.
1: Wij zijn nu die vervelende bovenburen. Waar we dus het appje van kregen... Het plafond trilt helemaal van die unwritten bij jullie.
0: Sorry, lieve benedenburen, moest even.
1: Maar hij sluit wel af met own it.
0: Heel goed, nou dat hebben we gedaan hier. Het is vrij druk in de NPO Luister-app, want mensen die willen nu van ons weten waar de Zeppelin precies vliegt. Dat weten wij niet exact, al was een van de laatste appjes dat het boven de Veluwe is op dit moment. En als je het echt wil weten, hij heeft ook, zit ook op de flight radar. Maar dat is een beetje voor de echte nerds onder ons. Als ik op de fiets stap en ik doe dat met muziek en ik moet even een beetje inkomen,

Losing My Religion was dat van R.E.M. En gelukkig maakt Michael Stipe nog muziek. En dat doet hij niet onverdienstelijk. Hij doet dat voor een soundtrack van een hele leuke serie. Even laten horen.

Ik moet wel zeggen dat ik echt wel tegen mijn man zei van... hey, is dat niet Michael Stipe? Toen wij naar de serie, want nou komt de tip... Rooster zaten te kijken. Het is echt een toffe serie en leuke soundtrack, dat ook. Ik zou zeggen, ga maar een keer bekijken in een onbewaakt moment. Dit is Annie Lennox.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

0: wat iedereen wenst. Nooit vergeten worden, Remember Us, de topsong van deze week. Feline en Melle op NPO Radio 2. Muziek is helend, dat zeggen we super vaak hier op de radio. Maar we hebben er ook echt bewijs van. Want oud-militair Danny Klomp, die heeft een verhaal. Na zijn uitzending kwam hij terug met PTSS. En hij kon zijn draai helemaal niet meer vinden in het leven hier in Nederland. Totdat hij ging draaien achter een draaitafel. Goedemiddag, DJ Dan Kloks of Danny.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, hoe kwam jij erachter dat jij je draai kon vinden achter de draaitafel?
1: Ja, eigenlijk op het moment dat ik achter de draaitafel stond.
0: Ja.
1: Ik zag een keer een setje van een hele bekende DJ. En ik dacht, ja, die heeft eigenlijk het hele overzicht over het publiek. En de DJ-boot is zijn domein. Ja, en toen dacht ik van, hé, dat is misschien wel iets voor mij. Want ik kon niet meer echt in die prikkels en veel mensen. En toen dacht ik van, nou, misschien is dat een weg terug.
0: Ja.
1: En dat bleek ook zo te zijn.
0: Want je zette de koptelefoon op en je zette een plaat op. En wat gebeurde er toen?
1: Ja, toen voelde ik gewoon de positieve energie stromen. Het ervaren ervan. Ik kreeg er weer energie van. En ik dacht, wauw, dit is gaaf. En ik merkte eigenlijk dat ik niet meer in de sores zat, hè, in mijn hoofd. Dus ik ging uit mijn hoofd in de beat. Hè, dat is ook het slogan bij ons. Dat heeft me doen inzien dat ik lotgenoten ermee kon gaan helpen.
0: Wauw.
1: Dus, en zodoende is eigenlijk het idee van Make It One Day Foundation ontstaan.
0: Want wat voor foundation is dat?
1: Ja, wij bieden gratis professionele DJ-opleidingen aan veteranen, militairen en alle andere geuniformeerde beroepen die fysiek en of mentaal gewond geraakt zijn. Dat doen we in 8 weken. Dus dan halen we ze uit hun hoofd en dan stoppen ze in de muziek, zeg maar. Dus ja, en dat is natuurlijk nog veel meer dan dat, dan alleen maar draaien.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja.
1: Ja, ja, want het is echt gewoon in de verbinding, lotgenotencontact.
0: Ja.
1: Gewoon echt een eenheid creëer je eigenlijk samen weer.
0: En is het dan ook zo dat je, want je gaat natuurlijk vertellen hoe je even kan afsluiten, hoe je uit je hoofd kan gaan. Maar is het dan ook dat je met elkaar gesprekken hebt, bijvoorbeeld over de tijd van je uitzending, terwijl je die platen aan het draaien bent, of gaat dat los van elkaar?
1: Nee, dat ontstaat zeg maar vooraf of tussendoor, tussen de lessen door. Hè. Dan is daar wel ruimte voor. Alleen we gaan natuurlijk niet, daar ligt niet de focus dat we constant op onze trauma's ingaan.
0: Nee.
1: Dat kan ook anderen weer triggeren. Dus daar wordt overal rekening mee gehouden. Maar we kunnen wel verhalen aan elkaar kwijt. En dat gebeurt ook onderling. En dat is gewoon super.
0: Ja.
1: Want, ja, aan een half woord heb je genoeg, hè, met elkaar.
0: Nou, weet jij voor jezelf dat het heel goed gewerkt heeft? En dan ben je er waarschijnlijk ook niet helemaal zeker van dat het bij iemand anders ook weer werkt. Maar ik vraag me wel af wat er met jou gebeurt als jij iemand ziet opknappen die een plaat opzet.
1: Ja, je zet letterlijk iemand weer in beweging. Hè? Iemand die zit vaak thuis en is uit zijn netwerk getrokken. Die leer je en iets nieuws aan. Nou, eigenlijk heeft hij of zij letterlijk de controle in handen. Hè? Dus aan de knoppen zitten en hij of zij bepaalt wat ze uitzenden. Maar ze ervaren ook die mood swing. Hè? Dus, dat ze down kunnen zijn, maar in één keer heel erg energiek en blij worden. Omdat ze gewoon, ja, er wordt van alle kanten is er beweging. Zowel fysiek als mentaal, zeg maar. Ja, en als je ziet hoe de cursisten, zeg maar, die de opleiding doorgaan en hoe ze groeien. Ja, dat is gewoon echt super. Want je geeft ze handpaten om eigenlijk weer een beetje verder te kunnen in het leven. Ja. En ze tellen weer mee. Dus, en we gaan ook optreden. Dus dat doen we met de DJ-compagnie, hebben we opgezet. Dus daar zitten alle klassen in die we hebben opgeleid. En met die optredens halen zij donaties op. En met die donaties kunnen we nieuwe klas lotgenoten opleiden. En zodoende bieden wij die opleiding ook gratis aan, zeg maar.
0: En die nieuwe klas die komt er ook weer aan, hè? Dus als er mensen zijn die zich op willen geven, hoe kunnen ze dat dan doen?
1: 15 september beginnen we weer met een nieuwe klas. Ze kunnen zich opgeven via de website. Dat is makeitonedayfoundation.com. Of via Instagram of TikTok of Facebook een bericht besturen. Dan komen we in contact.
0: Fantastisch. Danny, je doet mooi werk, jongen.
1: Dankjewel, Evelien.
0: Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. En ik ga ook die knop weer even indrukken en een plaat draaien.
1: Samen sterker, precies.
0: Zo is het. Okay. Dag Danny, top. En veel succes. Hoi hoi.
1: Yes, dankjewel. Hoi.

Bob Marley en de Wailers met Stir It Up op NPO Radio 2. Ik moet je natuurlijk ook nog even op de hoogte houden van de whereabouts van de Zeppelin. Die is tussen Apeldoorn en Barneveld aan het

0: Ik vind dit de allerleukste van Chef Special. Amigo. Gijs, goedemiddag.
1: Evelien, goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het met jou? Ik heb het idee dat ik jou heel lang niet heb gezien.
1: Is dat zo?
0: Ja, sinds Kas, denk ik.
1: Ik denk dat wij elkaar na concertatie niet weer gezien hebben, denk ik. De laatste keer dat ik jou zag, had je een glas rosé in je hand met ijs, denk ik. Ja.
0: Ja, zo ken je mij toch het beste.
1: Ja, gaat het wel goed? Want ik heb het idee dat je nu niks ziet.
0: Nee, ik ben het programma aan het maken. Maar ik ben natuurlijk wel op weg naar mijn rosé'tje met ijs.
1: Heerlijk, het is lekker buiten, zeg.
0: Ja, heb jij lekker genoten van de ochtend?
1: Ik heb geluncht dan wel ontbeten op het terras, dus ik mag niet klagen.
0: Nee, dat snap ik. Jij bent vanmiddag op de radio, Gijs.
1: Zeker, ja. En we gaan een gloednieuw item lanceren.
0: Oh, wat dan?
1: Ja, want ik kom uit de provincie en daar plaatsen ze dialect. En ik hou van vinyl, dat doen ze op de platenspeler. Dus vanmiddag voor het eerst de plattenspeler. En hoe dat werkt, dat hoor je straks na tweeën.
0: Oh, ik kan niet wachten, Nou ja, dat lijkt me een uitstekend idee om dat te gaan doen. Ik hou ook onwijs van dialect. Vind ik zo mooi.
1: Ja,
0: echt waar.
1: Dan zou ik gaan luisteren straks.
0: Ga ik doen. Ik ga nog wel even een paar platen draaien.
1: Oké, dan ga ik er lekker voor
0: zitten. Zometeen Pink en nu de Jayhawks met Take Me With You.

0: Thank you for listening. Until next time. Lots of...
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
8: Zo, exact 2 uur. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Wordt gelezen in korte broek door Cindy Dijkers. Cindy, goedemiddag.
9: Ja, 30 graden, hè?
8: En terecht.
9: Precies. Goedemiddag, Gijs. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Daarmee probeert het land de Europese sancties te ontwijken. Dat schip dat zakt langzaam weg onder water bij Oman. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe olie. Op beelden is een kilometers lange olievlek nu te zien. De tanker werd 2 maanden geleden getroffen door 1 of meerdere explosies en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten schildpadden en walvissen voor. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie, waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Nieuwsuur ging langs deze boer die uitlegt dat zijn koeien bijvoorbeeld minder melk produceren als het warm is.
10: Eind juni, dus toen het echt extreem warm was in Nederland. Met name ook toen de nachten ook niet eens afkoelden. Ja, toen was toch de productiedaling richting de 20%. Eigenlijk hetzelfde effect bij mensen. Mensen eten ook vaak minder als het warm is. En door minder eten komt er minder energie in binnen. Dus je werkt ook minder hard. Dat is eigenlijk hetzelfde wat bij mensen als bij koeien gebeurt. Helaas voor mij, portemonnee.
9: Ook andere sectoren hebben last van de hitte. De transportsector bijvoorbeeld door de lage waterstand. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden dan ook echt worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, vertelt deze verslaggever van CNN.
11: Video will only be released on their own terms, according to this new agency policy, and only if they believe that it's in their own interest. Body camera policy experts say that could mean releasing certain videos that might reflect well on the agency, while keeping other videos secret.
9: Ze besluiten dus zelf wat het publiek te zien krijgt en wat niet. De roep om bodycams werd steeds luider na schietincidenten in januari, waarbij mensen om het leven kwamen. En voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud scheepswrak van de Romeinen gevonden. Er zijn ook honderden amforen gevonden op de zeebodem. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvatten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. Het weer zonnig en 27 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Vanavond ook nog lang zonnig en korte broeken weer.
12: Ja, dat zeggen. Fout. Ja, precies.
9: Later 15 uiteindelijk. Morgen eerst bewolkt, later weer zon. En dan ook gewoon warm hoor. 20 tot 28 graden.
12: Ik heb hem ook aan hoor.
9: Heel goed.
12: De korte broek. Tot zo, Sydney. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Heb jij ook een korte broek aan?
13: En ook, ja, ook een onderbroek.
12: Oh, ja, dat vind ik prettig om te weten. Dankjewel daarvoor, Edwin. Ja.
13: Graag.
12: En staat er ook ergens vast?
13: Ja, er staat ongeveer 20 kilometer file. Het valt allemaal wel mee. Wel veel vertraging in Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 5 minuten door werkzaamheden. In Zeeland op de N62 Belgische grens richting Borselen. Daar is de vertraging een kwartier. Dat heeft te maken met problemen in de Westerschelbotunnel. Er staat een auto met weg.
12: Als je het weet, hoor je het hoor, die onderbroek. Edwin,
13: ja, het knelt wat.
12: Dat zo, hè, de toon is gezet. De zonnige zondagmiddag van NPO Radio 2 gaat door met Bryan Adams en een superster die zijn werkzame leven begon als bakker. En ondertussen gaan zijn platen als zoete broodjes over de toonbank. Wie het is, hoor je zo.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
16: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
15: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
17: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Natuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
20: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Hallo, met Gijs.
23: BNN Para. Zomer op je radio.
24: Ach, dames en heren, Gijs op de bak. Dat is toch verrukkelijk. Ah, ah, ah.

tot ruim 30 in het binnenland. En zondag, zoals een zondag hoort te zijn, wordt dan gezegd. En misschien zometeen nog even wat boodschappen doen. Een courgette en een stukje kip voor op de barbecue. Of misschien zit je al onder het parasolletje of onder het zonnescherm en hoef je helemaal niks meer vandaag. Dat klinkt toch heerlijk. Of je bent gewoon aan het werk, net als ik. En ook dat is met dit weer geen straf. Voor je het weet is het zondagavond. En dan blijft er dus ook nog heerlijk lang een zomerse zondagavond. En je hebt Radio 2 aanstaan, dus dan zit je sowieso goed met een nieuwe aflevering van Hallo met Gijs. En als je denkt, waar is Daniel Lippens dan gebleven? Nou, die ligt al in bed. Want hij presenteert tegenwoordig de ochtendshow, dus hij moet vroeg de bedstee in. En dat doet hij dan ook. Ik heb wel zijn Zap-service mogen lenen. Die gaan we zo spelen. En ik zei het net al bij Evelien, ik ga iets gloednieuws met je proberen. Want als je mij wel eens vaker hoort hier op de radio, dan weet je misschien dat ik het leuk vind om wat van vinyl te draaien. Van de platenspeler. En daarna steek ik niet onder stoel of banken dat ik uit het Twentse Enter kom. Waar nog keurig Enters gesproken wordt. En dat ga ik dan vanmiddag combineren in de plattenspeler. Daar hebben we heel lang over nagedacht. Heel lang over gebrainstormd. Het heeft ook heel veel geld gekost. Maar vanmiddag gaat het gebeuren. En ondertussen is het al lekker druk in de NPO Luister-app. Veel luistervrienden zien die Zeppelin waar Evelien het ook al over had. Ik vind het wat dat betreft best wel jammer dat ik nu niet in het oosten ben. Want daar schijnt die ergens te zweven. Ik had die graag gezien dan wel gespot. Mocht jij hem zien, stuur even een foto van dat ding. In de NPO Luister-app heb ik toch een klein beetje het idee dat ik er een beetje bij in de buurt ben. En over die platte spelen gesproken. En over plat gesproken. Nou, is ineens Daniel Lowe is hier. Skik.

uit 1983. Every Breath You Take van The Police. Maar het opnemen van die plaat, ja, dat ging iets minder mooi. Sterker nog, daar moest The Police bijna aan te pas komen. Drummer Stewart Copeland die had namelijk ruzie met de rest van de band. Weigerde met hun mee te spelen toen ze dit nummer opnamen. En hij kwam daarom met een redelijk bijzonder voorstel. Hij wilde elk onderdeel van zijn drumstel apart opnemen. De bassdrum apart, de snaredrum apart, de hi-hat apart, zodat het lekker veel werk was. En de perfectionist in hem alles kon bijschaven, maar vooral toch ook zodat hij zo min mogelijk met die rest van de band in één ruimte hoefde te zijn. Maar ondanks dat werd het toch een van hun grootste hits. Ja, en je hoorde hem op NPO Radio 2. Waar we samen met de luistervrienden die Zeppelin een beetje aan het volgen zijn. Tineke App bijvoorbeeld, een NPO luisterapp, die zegt: groet u Twente, ik zie niks in de lucht in Vriezeveen. Maar Jan en Ron die zijn slim, die sturen een kaartje waar de Zeppelin live te volgen is. Hij zou zo'n beetje bij Reden vliegen, rechtsboven Arnhem. Nou, mocht iemand hem zien, ik krijg graag een foto van dat ding. En dat is ook wel mooi.

2016 heel veel heb gedraaid, maar je sindsdien eigenlijk nooit meer hoort. En ook van de artiesten hebben we eigenlijk destijds nooit meer, of sindsdien nooit meer wat gehoord, moet ik zeggen. Ze luisteren naar de naam Francis and the Lights. Of eigenlijk luistert hij daarna, want het is een man alleen. Francis Farewell Starlight. En hij had 10 jaar geleden een hit met May I Have This Dance. Het is een plaat met een beetje een minimalistische en dromerige sfeer. Het is een plaat waar ik op de een of andere manier altijd een beetje melancholisch van word. En je hoort hem dus vrijwel nooit meer op de radio en dat vind ik doodzonde. Dus moet jij eens raden wat ik nu ga draaien. Ed Sheeran.

0: Het is een dure zomer voor Ed Sheeran. Weet ik niet of hij daar heel veel last van gaat hebben, maar hij heeft dus een klassieke Aston Martin bij de garage staan. Die wil hij graag helemaal laten ombouwen naar een elektrische auto. Maar ja, dan moet hij natuurlijk wel in de tussentijd verzekerd zijn. En dat was niet zo. En nu heeft hij een prent gekregen. En dat vindt hij vervelend, dus hij heeft zijn excuses aangeboden. En eindgoed al goed, dat is toch mooi. Het is 1 over half 3, het NPO Radio 2 weerbericht is zonnig. 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond ook nog lang zonnig en uiteindelijk koelt het af tot een graad of 15. Morgen begint bewolkt, later weer zon, 20 tot 28 graden dan. NOS-journaal krijg je wel Sydney Dijker. Sydney, weet jij toevallig waar die Zeppelin is? Want ik krijg allemaal foto's van luistervrienden in de
1: app. Ja, even een Zeppelin-update. Nou, die Zeppelin die is boven Nederland vliegt, die is nu weer op weg richting de Duitse grens. Dus je hebt nog maar weinig kans om hem nog eventjes te zien. Dus mensen richting de Duitse grens even goed opletten. Hij vliegt inmiddels ten oosten van Didam. Hij is dus weer op weg richting de vloekhaven van Essen.
0: Als je bijvoorbeeld Martijn en Sanne in de NPO luistert, die staan ermee op de foto. Die lopen bij Radio Kootwijk en die zien hem in de verte vliegen. En Linda stuurt een foto in de buurt van de Reden. Kan hem zien vanuit Velp.
1: Ja, mooi. Ja, zo vaak zie je ze niet, hè. Met die Zeppelin wordt trouwens de luchtkwaliteit gemeten, als je je afvraagt wat doen ze daar nou mee. En daarmee kunnen mogelijk dan weer weermodellen verbeterd worden. Of de luchtkwaliteit zelf natuurlijk. De natuurbrand die sinds donderdag in het zuiden van Spanje woedt, is nog altijd niet onder controle daar. Inmiddels is zo'n 8000 hectare natuur getroffen. Die brand die rukt inmiddels op richting Sevilla. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Spanje heeft ook gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde die controles vrijdag aan als reactie op controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. En elk jaar weer een nieuwe plek op vakantie. Nou, niet voor Ali uit Den Haag. Hij gaat al 47 jaar naar dezelfde camping. Ze zien hem elke zomer weer aankomen op de Maaldrift in Wassenaar.
2: Ja, sta je dan nog hier op die klote camping? Ja, want het is eigenlijk, ja, moet niet te hard zeggen, maar een oude lullencamping geworden. Maar ja, ik ben zelf ook al 72, dus...
1: Ja, hij komt nu inmiddels zo vaak op die oude lullencamping, zoals hij het noemt, dat hij ook een eigen straatnaambordje heeft op de camping.
0: Is toch mooi. Sydney, ga jij vaak naar dezelfde camping of hetzelfde hotel?
1: Vroeger, maar nu elk jaar weer even wat anders.
0: Ach, oké. Okay. Ja. Met je korte broek.
1: Ja.
0: Sydney, dank je wel.
1: Dag. Ze zijn geëvacueerd. Spanje heeft ook gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde die controles vrijdag aan als reactie op controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. En elk jaar weer een nieuwe plek op vakantie. Nou, niet voor Ali uit Den Haag. Hij gaat al 47 jaar naar dezelfde camping. Ze zien hem elke zomer weer aankomen op de Maaldrift in Wassenaar.
2: Ja, sta je dan nog hier op die klote camping? Ja, want het is eigenlijk, ja, moet niet te hard zeggen, maar een oude lullencamping geworden. Maar ja, ik ben zelf ook al 72, dus...
1: Ja, hij komt nu inmiddels zo vaak op die oude lullencamping, zoals hij het noemt, dat hij ook een eigen straatnaambordje heeft op de camping.
0: Is toch mooi. Sydney, ga jij vaak naar dezelfde camping of hetzelfde hotel?
1: Vroeger, maar nu elk jaar weer even wat anders.
0: Ach, oké. Okay. Ja. Met je korte broek.
1: Ja.
0: Sydney, dank je wel.
1: Dag.
0: Zondag, zometeen rechtstreeks uit de jaren 80. Simple Minds ga

0: geboren is. Maar ja, ik ben zelf ook al 72, dus...
1: Ja, hij komt nu inmiddels zo vaak op die oude lullencamping, zoals hij het noemt, dat hij ook een eigen straatnaambordje heeft op de camping.
2: Dat is toch mooi. Cindy, ga jij vaak naar dezelfde camping of hetzelfde hotel?
1: Vroeger, maar nu elk jaar weer even wat anders.
2: Ach, oké. Okay. Ja. Met je korte broek.
1: Ja.
2: Cindy, dank je wel.

0: The Simple Minds and Alive and Kicking. Tasman Archer daarvoor, Sleeping Satellite.
1: De Zip Service.
0: We gaan hem straks weer spelen, de Zip Service. Vijf fragmenten razendsnel achter elkaar van hele bekende platen. In rap tempo achter elkaar gezet. En weet jij ze dus allemaal te noemen? Dan ga je er vandoor met fantastische prijzen. Maar weet je de één of twee te herkennen? Ook dan blijf je niet met lege handen achter. Want weet je de één te herkennen, dan krijg je één prijs. Als je de twee weet te herkennen, dan krijg je twee prijs. En zo gaan we door. Tot als je ze alle vijf weet, dan krijg je vijf prijs. En dat zijn vijf bijzondere artikelen. Vijf bijzondere stukjes die jij in je kast wil hebben staan. Met heel veel pijn en moeite in om dat allemaal bij elkaar gescharreld te hebben. Pak hem erbij, de NPO Luister-app, en stuur het woord Zeppen maar. Het zijn eigenlijk twee, hè? Zeppen maar deze kant op. Ga je zo dadelijk meedoen aan de Zep-service en maak je kans op die paar mooie prijzen. Ga ik ondertussen de nieuwe snelle voor je draaien. En naast dat een lekker, vlot, fijn plaatje is, zit er dus ook een hele vette videoclip bij. Lars Bos, zoals ze sneller eigenlijk heet, die zei al, we waren vroeg thuis na de opname van de videoclip, want het is een zogenaamde one-taker. De camera die gaat aan het begin van de plaat, en als de plaat klaar is, dan gaat die weer uit. Geen knipjes, niks opnieuw doen, gewoon in één keer die videoclip schieten. En dat is bijzonder knap, want in de clip ze zit sneller op een gegeven moment in een rijdende auto. Tenminste, zo lijkt het. Hij doet zijn jasje aan, hij doet zijn jasje weer uit, hij gooit zijn microfoon weg. En dat allemaal voor een heel groot scherm, waardoor het lijkt alsof hij dus continu ergens anders is, maar het is eigenlijk steeds dezelfde plek. En het wordt dus in één keer gefilmd. Het is het checken waard. En net als zijn nieuwe plaat, de nieuwe snelle, heet...

0: Dancing in the Moonlight. En daarvoor die nieuwe snelle. Die blijft lekker, hè? Plaats de licht. Plus de Zap Service. Hoogste tijd voor de Zap Service op NPO Radio 2. Spelling met Christian. Christian, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Christian, hoe zit je er precies bij? Zit je buiten? Zit je binnen? Heb je wat te drinken? Dat soort dingen.
1: Ik zit binnen.
0: Je zit binnen?
1: Ja.
0: Want is het slecht weer bij jou, Christian?
1: Nee, dat niet. Maar het is buiten een beetje te warm.
0: Ja, dat is ook zo. Dus jij denkt, ik ga lekker binnen zitten met niks aan behalve de radio.
1: Zeker.
0: Heel goed, Christian. Nou, dan weet ik een beetje hoe je erbij zit. We gaan de Zap-server spelen. Het is heel simpel, hè. 5 platen in een sneltreinvaart achter elkaar gezet. Probeer ze allemaal te onthouden of schrijf ze een beetje mee. En dan na afloop zoveel mogelijk weten te noemen. Voor elke plaat die jij weet te herkennen, win je een prijs.
1: Nee, is goed.
0: Nou, ga er lekker voor zitten, Christian.

0: Nou, Christian, je zit lekker binnen, maar wat weet je te onthouden?
1: Irreversible Touching van Genesis.
0: Ja, heel goed.
1: Zonder jou van Paul de Leeuw en Simone Kensma.
0: Ja, goed zeg, volle bak.
1: Jolie van Dolly Parton.
0: Ja, keurig.
1: Take Me to the Church.
0: Ja, ja, ja, reken hem al goed. Hozier, zeker.
1: Die laatste ben ik hier schuldig blijven.
0: Nou, dat geeft helemaal niks. Degene die je hebt gemist was Oasis, Wonderwall. Maar je hebt er vier punten aan. Betekent dat we jou een geurhanger voor in de auto in de vorm van een slipper gaan sturen. Want ja, het is lekker weer. Jij krijgt een reisflacon in mintkleur. Een BNN Vara verrassingspakket met allemaal rode linkse prijzen. En nummer 4, een roze telefoonkoord met schelpjes.
1: Ja, dankjewel, Gees.
0: Nou, dat wordt een hele fijne zomer, Christian. Welke van de 5 mag ik gaan draaien voor je?
1: Genesis.
0: Genesis? Kijk toch eens even, daar gaan we.

0: is NPO Radio 2.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Zo! Exact 3 uur, de zondagmiddag van NPO Radio 2. Met nu Sydney Dijkers met het NOS-journaal van 3. Sydney, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Gijs. De Zeppelin die over Nederland vloog, is weer in Duitsland. Hij vloog over de Veluwe vanmiddag en weer terug. En veel mensen namen daar een kijkje.
7: Ja, voor de kinderen, die vinden dat leuk.
8: Ik ben op vakantie in Leersum en ik wou de Zeppelin wel een keer zien. Nou, ik heb nog nooit eerder een Zeppelin gezien.
9: Ja, hij was heel groot, alleen het kamertje waar ze in zitten was echt best wel klein.
10: Ik vond het ook wel heel leuk en dat zie je niet elke dag.
5: Weet jullie ook wat ze aan het doen zijn?
9: Ja, volgens mij waren ze bezig met iets van een onderzoek.
6: Ja, want de Zeppelin had apparatuur aan boord om de luchtkwaliteit te meten. Duitse en Nederlandse onderzoekers hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. De man van 26 die gisteren werd opgepakt voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt daarvoor passende zorg, meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft, niet alleen van die 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar in Rotterdam en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachten en de slachtoffers kenden elkaar niet. Israël heeft het vredesplan dat president Trump voor Gaza had gepresenteerd verworpen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël niet zal terugtrekken totdat Hamas al hun wapens heeft ingeleverd. In het plan van Trump stond dat ook al genoemd. Wapens zouden wel onder Palestijnse controle blijven van de overgangsregering die gevormd moet worden. Maar Israël is daarop tegen. En de droogte heeft niet voor iedereen nadelen. Wijnboeren in ons land zijn er juist erg blij mee. Want de druiven groeien uitstekend met het warme zomerweer. Zo ook in Wognum in Noord-Holland.
11: Voor de hele wijnbouw in Nederland is het natuurlijk een prachtig jaar door al het mooie weer. Het is heel constant en je hoeft bijna geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het is echt een jaar zoals dat in Frankrijk en Italië is.
6: Hoe goed de druiven uiteindelijk zijn geworden, dat merken we volgend jaar pas. Want na de oogst moeten de druiven nog zeker een half jaar tot 9 maanden rijpen op het vat. Het wijnboeren en korte broeken weer. Zonnig en 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond ook nog lang zonnig en uiteindelijk dan een graad of 15. Morgen eerst bewolkt, maar later weer zon. Dan iets frisser, 20 tot 28 graden.
5: Exact 24 uur geleden vroeg ik jou wat je ging doen, Sydney Dijkers. Want zeker. Je bent nu vrij.
6: Ja.
5: Je hebt al een korte broek aan.
6: Ja.
5: Wat gaat er gebeuren?
6: We gaan het water op.
5: We gaan het water
6: een
5: op.
6: Een stukje zwemmen.
5: Potverdikke, ga je het water op om te zwemmen?
6: Ja, op de boot. En dan zwemmen.
5: Lekker zeg. Nou, maak er een fijne middag.
6: Dankjewel.
5: Edwin Gerritsen met korte broek en onderbroek. Ja. Waar staat dat vast?
12: Zeker. Gijs, op de niet te veel plaatsen. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. En er is een ongeluk gebeurd op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Echtop en Tiel is de vertraging 10 minuten.
5: Edwin, dankjewel. 3 over 3, zometeen van 2012 terug naar 1969. 57 jaar terug in de tijd. Met een plaat die het nog altijd goed doet. Hoor je zo.
13: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
14: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
13: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
21: Hallo, met Gijs.

kun je horen. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Mumford & Sons ervoor, I Will Wait. Vrolijk zondag, dit is Hallo met Gijs. Ik neem je aan de hand mee naar 4 uur. Met straks, daar ben ik best een beetje zenuwachtig voor. Voor het eerst de plattenspeler. Die gaan wij aanslingeren op zondagmiddag. Eerst ga ik een plaat draaien van een man waar ik, ik durf toch wel zeggen, groot fan van ben. Zijn naam is Jeroen Adriaan Cornelis Kok. En je zou hem beter kunnen kennen als Jack Jarrett. Afgelopen maart kwam zijn nieuwe album uit. De titel Velvet Hour. Ik was bij zijn clubtour. Hij stond onder andere in Hedon in Zwolle. Daar speelde hij het hele album. En op dat album staat ook deze plaat. Hij veroverde een jaar geleden de titel NPO Radio 2 Topsong mee. En hij blijft lekker hoor. Jack Jarrett, dit is Guilty Pleasure.

0: Wel een mooi verhaal. Helemaal aan het begin van de carrière van de Four Non Blondes wonen de zangeres en de bassiste samen in een huurappartementje. En op een avond zat Linda, die zat wat te spelen op haar gitaar en teksten te zingen. En Christa lag al in bed, hoorde haar door de muur heen zingen. En ze vonden het nummer zo fantastisch dat ze uit bed kwamen, in pyjama mee gingen spelen en de rest is geschiedenis. En toen kwamen ze ook nog met WhatsApp.
1: De platterspeler.
0: Ja, kijk. Hier heb ik al de hele week zin in, want Nederland kent vele mooie accenten en dialecten en die zetten we graag even extra in de schijnwerpers hier in Hallo met Gijs op NPO Radio 2. Daarom spelen we vanaf vandaag op zondag een nieuw spel. Ik laat je zo een stukje tekst horen uit een Engelstalig liedje, vertaald in het Nederlands, maar wel uitgesproken door iemand in het dialect. Vandaag in het Drents. De komende weken crossen we heel Nederland door, dus alle windstreken komen een keer voorbij. En er ligt dus vandaag een dialect op de platenspeler. Vandaag de platenspeler. En de vraag aan jou is, weet jij uit welk Engelstalig liedje deze tekst komt?
2: Liefde is voor ons niks Frans. Ik ken de regels en ik ook.
0: Ja, ja. En dat moet je dus eigenlijk zien terug te vertalen naar het Nederlands, voor zover dat nodig is, en dan weer naar het Engels. Laat hij me nog één keer horen.
2: Liefde is voor ons niks Frans. Ik ken de regels en ik ook.
0: Ja! Uit welke plaat komt die tekst? Geef je antwoord door. En dat mag via de NPO Luisterapp. Draai ik ondertussen in excess voor je.

0: In Excess, Need You Tonight. Ook nog Lady Gaga en Alejandro. En we kennen Lady Gaga natuurlijk een beetje van dat extravagante, het extreme. Maar eigenlijk zit er onder al die veren en al die glitters een hele ingetogen persoonlijkheid. Want in een interview vertelt ze dan ook wat haar eigenlijke bedoelingen zijn met haar muziek.
1: Truly my purpose on this earth is to make people happy through and heal people through music. That's what I am to do. To create fantasies that allow people to not just escape, but to see that there is the potential for magic in life.
0: Ach, dat is toch mooi. En als wij dat dan weer mogen draaien, dan komt het allemaal mooi samen, zeg. Het NPO Radio 2 weerbericht is zonnig. 27 graden in het noorden, 32 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 15 vannacht. Morgen begint bewolkt, later weer zon. 20 tot 28 graden dan.
2: Liefde is voor ons niks vreemds. Ik ken de regels en ik ook.
0: Ja, dat ligt op de platte speler. Maar uit welke plaat komt dat stukje dialect? Wat dan weer naar het Engels vertaald moet worden? Nou ja, je snapt. Als je een idee hebt, pak hem erbij. De NPO Luisterapp. Ik heb al erg veel goede antwoorden voorbij zien komen. Ook een paar fouten. Denk met me mee. Ga ik die plaat ook straks draaien? Eerst Blind Melon. Dit is No Rap.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

0: van Davine Michel. Heet Would I Be Friends With Me? Blind Melon en No Rain daarvoor.
1: De Platterspeler.
0: Dat is nieuw op de zondagmiddag van NPO Radio 2. De Platterspeler. We pakken een grote hit en die laten we inspreken door iemand in het plat. Dat zou het Twents kunnen zijn, het Gronings. Vandaag is het de eer aan het Twents. Ga je de opgave nog een keer laten horen?
2: Liefde is voor ons niks vreemds. Ik ken de regels en ik ook.
0: En zo is het toch ook. Maar ja, welke plaat is dat? Welke plaat ligt op de Platterspeler? Ik zag een paar antwoorden binnenkomen die het niet helemaal zijn. En Jari dacht bijvoorbeeld Love is a Stranger, Eurythmics. Mooi gedacht, Jari, is het niet. Michelle kwam nog met Love is a Battlefield. Is het ook niet. Luistervriend die het wel denkt te weten is Bas. Bas, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Jij bent je aan het klaarmaken, zie ik hier staan.
3: Ja, zeker.
0: En waar ben jij je voor aan het klaarmaken, Bas?
3: Ik ga zo met vrienden naar een festival in Amsterdam.
0: Ah, en wat is daar te doen?
3: Dat is Loveland vandaag. Het is een groot house, een techno-festival.
0: Ah, dus dat is door het geluid gaan straks?
3: Ik hoop het wel, ja.
0: Heel goed. En hoe maak jij je dan klaar, Bas? Ben je dan nu je haar aan het doen? Of,
3: nou, ja, ik ben net mijn outfit aan het samenstellen.
0: Oh, ja.
3: En foto's dan van naar mijn vriendin aan het sturen van wat ik...

0: Wat wel en wat niet kan.
1: Die moet het keuren eigenlijk?
0: Ja, zeker, zeker. Zij moet alles keuren. Ja.
1: Zo werkt het dan. En trek je het dan aan en maak je dan een foto? Of leg je het op het bed en moet hij...
0: Nee. Dus ik trek het aan en dan zet ik mijn telefoon op zo'n selfie-timer. En ook met een timer erop.
1: Echt met de zelfontspanner, ja?
0: Ja. En dan heb ik 5 seconden om een foto te maken. En die gaan dan allemaal direct naar mijn vriendin toe.
1: Is wel dedication, Bas, dat je dus allemaal één voor één aantrekt.
0: Zeker.
1: En zijn jullie er al uit wat het gaat worden?
0: Nou, nee. Want toen hoorde ik de vraag op de radio. En toen moest ik snel switchen. Ja. Dus ja, ik moest even prioriteiten stellen.
1: Oh, heel goed. Ja. Je hebt de juiste keuze gemaakt, Bas. Ik heb jouw audio-appje er even bij gepakt. Want jij stuurde dit onze kant op. Weird.

0: maken jouw zondag nog iets mooier, want we gaan een BNNVARA prijzenpakket jouw kant op sturen.
1: Yes.
0: Ik weet niet of dat super. Al op tijd binnen is om mee te nemen naar Loveland, maar ik denk dat het ook zonder gezellig wordt daar.
1: Nou, super. Heel leuk.
0: En ik ga jou een lekkere zondagmiddag wensen.
1: Dankjewel.
0: Maak er een feestje van, Bas. Dankjewel.
1: Yep.

talentus, jong is en nu al een wereldhit op haar naam staan. Shanna Spyro en Material Lover. Daarvoor de plaat die op de platte speler lag. Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Benieuwd of tevreden? Volgende week een nieuwe editie.

0: Vooralsnog is dit alles. Doe maar op 2. Maar zometeen na 4 is hij at your service. Tim op het boek.
1: At your service.
0: Tijd voor Tim zometeen.
1: Ja, zeker.
0: Tijd van Klaas. Ga je wat leuks doen?
1: Tijd voor Houten Klaas vandaag, want ik ga proberen te dansen.
0: Oh, dat dan. NPOradio2.nl/live.
1: Yes. Maak het allemaal mee.
0: Ik ga er eens even goed voor liggen.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: retour.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. En na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kinahan wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het zijn een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zo, de werkmeiter is weer eventjes gestoomd. Zometeen tijd voor Inval Klaas met muziek van onder andere Aha.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.

Oké, guys en girls. Berichtje uit Uvelte hier. Het is tijd om je brandnetelzaad te verzamelen.

0: Sinterklaas op deze zonnige zondag. Een hele goede middag. Mijn naam is Tim. Tim op het broek. Tot 6 uur ben ik bij je met hele fijne muziek. Het schattenspel gaan we straks spelen. En Antoinette is er ook. Dag Antoinette.
1: Hallo.
0: Hallo. Je helpt me een beetje door het programma heen, hoop ik.
1: Ja, tot nu toe gaat het wel goed,
0: nou,
1: toch?
0: Gelukkig wel. Ja, ik vind het wel. Zeg, heb jij een tweede thuis eigenlijk? Niet tweede huis, want dat wordt misschien wel veel gevraagd.
1: Ja,
0: ondanks dat je bij de NPO werkt. Maar nee, heb je een tweede huis?
1: Thuis,
0: ja.
1: Als in ouderlijk huis of zo?
0: Nee, maar gewoon waar je echt ook thuis voelt. Kijk, ik weet niet waar je woont, maar de woonplaats waar je woont, dat is echt je thuis als het goed is. Ja. Dat hoop ik tenminste voor je. Maar dan is er misschien altijd nog ergens anders iets waarvan je denkt, ja, daar kan ik naar terug. En dan ben ik ook weer thuis.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Ja?
1: Dat is dus bij mijn opa en oma.
0: Oh, wat leuk, waar ergens?
1: In Hillegom, dus Hillegom. In de Bollestreek.
0: Ja, ik ken het, ja.
1: En als ik daar kom, zeg maar, ik weet nu, ik ruik gewoon nu al de soep van mijn opa. Die dan al klaar staat en waar ik altijd net iets meer balletjes van mag eten.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, ik herken het heel erg. Ik was gisteren in Maastricht. En ik heb jarenlang in Maastricht gewoond. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg. Ik heb iets van 10, 12 jaar in Maastricht gewoond. En ik liep daar door die stad. En het raakte mij gewoon weer. Ik dacht, maar hier ben ik gewoon thuis. Ik ben naar alle kroegen geweest waar ik vroeger ook naartoe ging. Ik heb alle mensen ontmoet die ik daar ook altijd sprak.
1: Je komt ze ook gewoon weer tegen.
0: Ik kom ze weer tegen. Gewoon, ja. Het is helemaal lang geleden. Bla, bla, bla. Het is zo fijn om gewoon een tweede thuis te hebben, waar je altijd gewoon even naar terug kunt keren. En ik vraag mij af, heb jij dat ook? Laat het even weten met de NPO Luisterapp. Dat kan een stad in Nederland zijn, mag ook het buitenland zijn, maar gewoon je tweede thuis. Waar is dat? Zijn de Counting Crows op 2 en Mr. Jones. Ja.

0: uit Toy Story 564 of zo. I knew it, I knew you, Taylor Swift. We hebben je Radio 2. Ik vroeg net, wat is eigenlijk jouw tweede thuis? Want ik was afgelopen weekend lekker in Maastricht, gisteren dus. En nou ja, dat is gewoon echt mijn tweede thuis. Ik vond me daar zo welkom. Voor jouw antwoord is dat Hillegom.
1: Ja.
0: Omdat je daar meer soepballen krijgt in je soep dan normaal.
1: Van je opa. Van mijn opa.
0: Ja, lief. En we krijgen allemaal leuke berichten binnen. Dank daarvoor. Esje zegt bijvoorbeeld, Renesse is al 52 jaar mijn tweede huis. Nu onderweg naar onze nieuwe boot. En dat dan wordt weer mijn derde thuis.
1: Oh, wat heerlijk. En Jody zegt, hi Tim, mijn tweede thuis is Laaien. Waar ik ongeveer 16 jaar heb gewoond. Als ik met de trein Laaien binnenrijd, voelt dat direct als thuiskomen. Evenals het Leids praten, de mensen, de hele stad. Ik woon sinds 2011 in Groningen, maar het is heel fijn om een tweede thuis in Nederland te hebben.
0: Hoe kan jij zo goed Laaiens praten?
1: Ik heb een paar jaar op de markt in Laaien gewerkt.
0: Oh, echt waar? Wat verkocht je dan?
1: Biofriet.
0: Hoe ging dat?
1: Sorry. Ja, gewoon, wil je met mayo of zonder?
0: Oh, zo. Oh ja, ja, nee, ja. Je gaat niet te schreeuwen natuurlijk. Hè.
1: Nee, ik hoef niet te schreeuwen. Het is gewoon patatje met. Ja, is goed hoor.
0: Ja, Anja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw tweede thuis?
2: Helos, Oostenrijk.
0: Oh?
2: Landhaus Staudacher.
0: Ja, en waarom? Hoe is dat zo gekomen?
2: Wij zijn daar 15 jaar geleden via een collega van mijn man aan dat adres gekomen.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dat is zo'n fantastisch adres. Super lieve mensen, hartstikke goed pensioen. En de omgeving is waanzinnig mooi. En ja, we komen er nu al ruim 15 jaar, 2 à 3 keer per jaar.
0: Wauw.
2: En ja, als je uit de auto stapt, daar is net dat je thuis komt.
0: Ja, en stel je nou eens voor, hè, we gaan er niet vanuit, maar stel je nou eens voor, volgend jaar gaat het gewoon niet 3 keer. Hoe voel je je dan?
2: Nou, 2 keer neem ik ook genoeg, hoor.
0: Heel goed antwoord. Maar je bent eigenlijk wel lekker verslaafd aan dat plaatje. Gerlof Sillertal in Oostenrijk.
2: Absoluut.
0: Dankjewel, ja. Anja, voor je delen. Luister naar NPO Radio 2 met straks een hele toffe band met Jet Rebel er nog in destijds. Ja.

0: Rebel nog op toetsen bij deze band. Valerius and She Doesn't Know. Soms is het goed om een klein beetje te relativeren in deze gekke wereld. En daarom kijken we even terug naar wat er vorig jaar zo rond deze tijd gebeurde. Dingen die je misschien al lang weer vergeten bent, maar toen wel heel belangrijk waren. En dan checken we ook meteen van, hoe gaat het nu eigenlijk? Nou, in de Israëlische stad Tel Aviv zijn mensen op deze datum, 9 augustus, was een zaterdag vorig jaar, de straat op gegaan om te protesteren tegen het door de regering aangenomen plan om Gazastad, de grootste stad in de Gazastrook, te bezetten. Nou, verschillende media spreken van 10.000 de demonstranten. Volgens de organisatie zou het zelfs om 100.000 mensen gaan. De demonstranten, onder wie ook familieleden van gijzelaars van Hamas, die eisen een einde aan de oorlog in Gaza. Nou, ik vraag het je maar eventjes, Antoinette, hoe de huidige status is, maar eigenlijk weten we het allemaal wel.
1: Ja, is niet best.
0: Nee, punt. Nee. Nee, dat wordt alleen maar erger, gewoon vreselijk. In het Haus der Geschichte in Stuttgart kunnen bezoekers naakt rondlopen. Hartstikke leuk. Het museum heeft een tentoonstelling over zwemmen en organiseert ook 2 avonden waarop het de bedoeling is dat alle gasten dan uit de kleren gaan. Het Geschiedenismuseum wil laten zien dat de opvattingen van de maatschappij over bloot zijn veranderd. Ze zeggen erover: het zwembad weerspiegelt onze samenleving en verschillende levenstijden en opvattingen ontmoeten elkaar daar. Soms meer en soms minder harmonieus. En ja, mogen mensen nog steeds naakt rondlopen in dat museum?
1: Nou, dit was echt 2 avonden waar extreem veel animo voor was.
0: Tuurlijk.
1: Echter zijn kleren dragen nu wel weer verplicht in het museum.
0: Nou, echt waar. Dus niet zomaar naar binnen met een nakte zwans naar binnen lopen. En dan gaat het
1: vaak.
0: Oké, goed zo. En 10 keer zoveel meer vacaturefraude. Dat was ook vorig jaar aan de hand. Je krijgt een appje met een mooi aanbod voor een baan. En uiteindelijk kan je dit duizenden euro's kosten.
2: Die denkt een stroohalm te pakken te hebben om uit die financiële malaise te komen, die mogelijk extra vatbaar is voor deze vorm van fraude.
0: Ja, het advies was toen: betaal nooit voor werk waar je geld voor zou moeten krijgen.
1: Ja, en het nare is, dit is natuurlijk alleen maar erger geworden. Er is steeds meer AI die het nog sneller en nog makkelijker mensen kan wijsmaken dat iets zo is. Dus check fraudehelpdesk.nl.
0: Hartstikke goed. Dat is wat er vorig jaar gebeurde. We hebben helemaal bijgepraat over 9 augustus 2025.

0: face.
1: Sommieu en Have a Little Faith en de violisten. Maud Akkermans en de drummer Olivier Lucas van Sommieu, die verwachten samen een kind. Hierdoor gaat wel helaas Maud niet bij die aanstaande Europese tournee zijn. Die is op de vooravond. Hè. Binnenkort gaan ze naar de UK bijvoorbeeld. Ze zal er niet zijn, maar de band heeft gezegd, nou, we zullen haar missen op het podium, maar er kon geen betere reden zijn dan deze. En zo is het. Michael Jackson, dit is Billie Jean.

0: muziek in. Tijd voor Klaas. Dat doen we altijd hier op deze zondag. Nieuwe muziek, daar geloven we in. Dat vinden we fijn. En ik ben al een tijdje helemaal onder de indruk van Roxanne Hazes. Haar nieuwe werk vind ik echt fantastisch. Je mocht een tijd geleden bij haar show zijn in het Concertgebouw. Toen heeft ze allemaal nieuwe muziek gespeeld. Wat later dit jaar gaat uitkomen. Ik heb al eens eerder gezegd. Zij zegt de Lana Del Rey uit Mokum. Maar ja, die vibe heeft ze heel erg. En het is heel theatraal. Het is verhalend. Het is filmisch. Ja, ik ben er dol op. En straks wil ik je iets laten horen. Echo zonder naam. Dat is een nummer dat een tijdje geleden al is uitgekomen. Maar ik vind het prachtig. Wel grappig, want ze heeft ook een podcast met haar broer, André. Mm-hmm. André junior. En de had ze erover dat ze... Er is één André Hazes-imitator waar ze echt gewoon bang van wordt. Gewoon omdat het zo één op één lijkt.
1: Oh.
0: Maar dat lijkt me ook echt heftig gewoon. Dat je als dochter denkt, ja, echt bijna je pa gewoon ziet. Dat je niet van de originele te onderscheiden is.
1: Oh, hij zal je voicemail maar inspreken.
0: Ja, bijvoorbeeld. Oh nee, dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Maar ik vind het wel bijzonder, André Hazes-imitatoren. Die heb je natuurlijk, hè, overal in Nederland.
1: Oh, maar wacht even, want in Las Vegas kan dus Elvis je trouwen. Vanaf welk jaar kan een Hazes-imitator je dan trouwen in Nederland?
0: Oh, dat mag inmiddels wel, toch?
1: Toch?
0: En hoe zou dat dan gaan?
1: En dan wel gewoon vragen, geloof je in haar?
0: Oh, geloof je in haar? Of hem?
1: Ja.
0: Van hen?
1: Ja.
0: Of een, ja, oh, wat goed zeg. En dan na dit liedje. Dat Roxanne dan in één keer dan...
1: Oh.
0: Toch?
1: Zo, ik krijg echt kippenvel.
0: Echo zonder naam. Dit is Roxanne Hazes.

0: toch net?
1: Ja.
0: Ik ben een beetje zenuwachtig.
1: Hoezo?
0: Nou.
2: We gaan zo meteen spelen.
3: Het schattenspel.
2: En dat is een nieuw spel voor mij.
1: Ja.
2: Ja.
1: Leuk,
2: ik heb wel eens gehoord, maar ik vind het een echt ongelooflijk leuk spel.
1: Ja.
2: Wat je echt gewoon met je dierbaren kan spelen. Met je broer, met je zus, met je partner, met je beste vriend of vriendin.
1: Ja.
2: Maar kun jij even uitleggen hoe dat ook alweer in zijn gang gaat, het schatspel?
1: Het is eigenlijk een heel simpel inschattingsspel.
2: Aha.
1: Met onmogelijk moeilijke vragen.
2: Ja, oké. Okay. Je verkoopt het goed. Ja.
1: Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Je speelt een leuk spelletje met z'n tweeën. Dus zit je naast iemand en zit je in de auto met elkaar. Oh, de auto is wel lastig.
2: Nou, kan wel. Dan moet iemand anders de telefoon vasthouden. Maar het zou kunnen natuurlijk.
1: Waar, ja. In de auto zit je naast iemand op de bank. Heb even schat. Kunnen jullie zo een spelletje spelen? En het mooie is, als je samen woont, komt die schat sowieso jouw kant op.
2: Dat is het coole eraan. Dat ja. is echt gelukkig. En de schat is zeer smakelijk, heb ik me laten vertellen.
1: Zeker.
2: Dus vind je het leuk om mee te doen? App dan gewoon even naar de studio. Het woord schat en doe mee! Zijn nou schat to the heart? Dat stond ik echt. Schat to the heart? Nee, Bon Jovi mag niet meedoen, helaas. Maar voor de rest wel.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Uw Allure buitenlak, een gratis lakset.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: En dit weekend ook extra goedkoop? Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: en Rani. Tijd voor Klaas zonder Klaas. Tijd voor Tim. Dat is het. Deze zondagmiddag. Zon overgoten op NPO Radio 2. Met straks het schattenspel gaan we dan spelen. Het zijn dan drie inschattingsvragen die ik ga stellen. En degene die het beste geschat heeft, die wint uiteindelijk ook de schat. Lijkt het je leuk om mee te doen? App dan gewoon het woord schat naar de NPO luisteren. Maar dat komt helemaal goed. Kleine discussie hier net in de studio. Het is namelijk, tenminste dat dacht ik, helemaal cool om Toto weer leuk te vinden.
1: Oh.
0: Ja, maar jij gelooft dat niet. Maar het is echt, ik heb het heel lang ook echt een beetje voor me gehouden in mijn vriendengroep.
1: Echt?
0: Nou ja, er hing altijd een beetje een gekke sfeer rond.
1: Het is
0: om
1: toch geen Nickelback?
0: Nee, nou, dat was het dus wel. Dat is grappig dat je Nickelback aanhaalt. Want zij zijn kapotgeschreven door een muziekblad Rolling Stone. Een groot Amerikaans muziekblad. En bij Toto gebeurde dat hetzelfde in de jaren 80.
1: Oh.
0: Men vond het niet cool. Men vond het gewoon te bedacht, te glad. Te, nou ja. En uiteindelijk is het dus, zeg maar, de algemene publieke opinie geweest. Ja, Toto, dat is een beetje een foute band.
1: Het is juist vet goed in elkaar.
0: Nou, het is prachtige muziek. Dat heb ik altijd zo gevonden. Maar ik heb heel lang ook gezegd, ja, ik vind Toto leuk. En dan werd ik heel raar aangekeken.
1: Hallo, ik ben Tim en ik vind Toto leuk.
0: Ja, het handje omhoog steken, inderdaad. Maar nu is het zo dat Afrika is echt omarmd door alle hipsters. Weet je wel, die vinden het helemaal geweldig. Dat nummer is weer in allerlei hitlijsten terechtgekomen. Dus nu kun je weer zeggen, Toto is cool. Maar toen zei jij...
1: Moi. Nee, sorry. Nee, ik wist helemaal niet dat Toto helemaal niet cool was.
0: Nee.
1: Ja, dat heb ik gewoon gemist. Dus,
0: het is ook de manier waarop je het uitspreekt natuurlijk, hè?
1: Toto.
0: Nee. Ja.
1: Hoe spreek je het dan uit?
0: Een beetje mijn Limburgse roots een beetje voor de gek aan het houden.
1: Die van jou of die van mij?
0: Ja, jij komt ook uit Limburg. Ja. Bij jou hoor je het er alleen niet meer. Maar goed.
1: Als ik Toto zeg.
0: Toto. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, je moet zeggen... Mag ik het even stoer doen?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, gaat ie, hè? Toto!
1: Oh.
0: En dan begint het dan zo. Ja, dat is, ja.
1: Doe nog eens.
0: Oké. Toto en Pamela.
1: Dit klinkt als Van Inkel.
0: Oké. Eigenlijk moet je het nu doen, Bas.

0: ik altijd dat Leo Blokhuis onderweg is op dit moment. Omdat hij de radio aanzet en dat hij dat dan niet hoort.
1: Oh.
0: Dan is hij weer trots op me. Leon Bridges en Better Man, hoorde je?
2: Het schattenspel.
0: Het is tijd voor het schattenspel. We hier gaan spelen op NPO Radio 2. Broer, zus, ouder, kind, vriend, vriendin van alle leeftijden. Het maakt allemaal niet uit. Je krijgt 3 vragen en wie het beste kan inschatten, krijgt een schat. En vandaag gaan we dat doen met uiteraard 2 kandidaten. Maar wat voor kandidaten eigenlijk?
1: Nou ja, kijk maar op lijn A. Hallo, Linette.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Linette, wie is jouw schat?
3: Nou, mijn schat is al 25 jaar Erik.
0: Oh? En 25 jaar wat van elkaar?
3: Partners.
0: Partners.
1: Nu hoop ik ook dat Erik wel op die andere lijn hangt.
0: Even kijken hoor. Erik, ben je er ook?
4: Ja, Erik en op de andere lijn.
0: Kijk, heel goed.
1: Gelukkig.
0: En Erik, kun je verifiëren wat Linette zegt? Klopt dat?
4: Volgens mij alweer richting de 25,5 gaat het. Dat klopt aardig.
0: Wie van jullie twee heeft de data helemaal in zijn hoofd zitten?
4: Allebei.
3: We hebben het op onze arm getatoeëerd.
0: Nee, serieus?
3: Ja.
0: Wat grappig.
3: In Romeinse cijfers.
0: Wauw, wat vet.
1: Wow.
0: Veel leuker dan... Want jullie zijn niet getrouwd, toch?
3: Nee.
0: Nee. Veel leuker dan een ring. Alleen, dit gaat er wel moeilijker af.
3: Nou ja, we gaan gewoon niet uit elkaar.
0: Heel goed. Oh. Zo moet je erin staan. Je hebt helemaal gelijk ook. Zeg, ben je er klaar voor? Ik ga zo meteen de 10 vragen. Oh nee. God.
1: Je moet eerst weten wie de jongste is.
0: Precies. Wie is de jongste van jullie twee?
3: Ik ben de jongste.
0: Oké. Dan mag jij kop of munt zeggen.
3: Nou, kop. Doe maar.
0: Oké.
1: Zal ik al meteen...
0: Antoinette gaat nu iets omhoog flippen.
1: Op mijn laptop. Het is kop.
0: Een kop, dus dan mag Linette beginnen.
1: Dan mag Linette beginnen.
0: Dan gaan we.
2: Wat een spel.
0: Dan gaan we. De allereerste vraag. Muggen zijn nogal vervelende beestjes, tenminste, dat vind ik. Tot hoeveel eitjes kan een vrouwtjesmug leggen per jaar?
3: 5 miljoen.
0: Zo.
1: Oké. En we don't judge. We listen, we don't judge.
0: Precies, dat is ook zo. Linette zegt 5 miljoen.
1: Erik, is dat meer of minder, denk je?
4: Ik denk minder.
0: Je denkt minder. Nou, dan heb je dat heel goed gedacht. Want hoeveel zijn het er in totaal, Antoinette?
1: Per keer kunnen ze tot 300 eitjes leggen.
0: 305 miljoen, ja. Gek.
3: Ja.
1: Don't judge.
0: Nee, we listen. Ja. Gelijk ook. Okay. Vraag nummer 2. En die is dan voor Erik. Ja. Guinness World Records bevat de meest vreemde wereldrecords, hè, dat weet je. Zo ook die van meeste gummibeertjes gegeten met een cocktailprikker in 1 minuut. De vraag is... Hoeveel gummybeertjes werden er opgegeten in 1 minuut?
4: Oh, die dingen blijven amper aan een cocktailprikker hangen. Ik denk een stuk of 25.
0: Oh? Nou, Linette, meer of minder?
3: Zeker meer.
0: Zeker meer? Dat is hartstikke goed.
3: Ja.
0: Er zijn er in totaal 48. Hoe zit dat ook alweer? Jij hebt het uitgezocht, Antoinette.
1: Nou ja, de Amerikaan Matthew die wilde al zijn hele leven een wereldrecord op zijn naam hebben staan. En dat heeft hij dus gedaan door hele kleine cocktailprikkertjes in gummybeertjes te proppen. En dat lukte 48 keer in een minuut.
0: Oh ja. Man. Oké, wat is de stand eigenlijk?
1: Ja, het is nu 1-1, dus het is super spannend.
0: Oké, allesbeslissende vraag. Linette, jij mag beginnen met de volgende vraag die ik ga stellen. Je hoort zo meteen een fragment van een liedje en ik wil eigenlijk van jou weten uit welk jaar komt dat nummer.

0: Elton John en Dua Lipa en Cold Heart hoorde je. Maar ja, welk jaar, Linette?
1: 2018.
0: 2018?
2: Jonger of ouder, Erik?
3: Yes, ik heb werkelijk geen idee. Ik zeg jonger.
0: Jij zegt jonger. Wat is het jaar eigenlijk, Linette?
1: Hey, dat ga je niet vertellen.
0: Ja, oké. Het was 2021, hè?
2: 2021.
0: Oh! Ja! En dat betekent, wie heeft gewonnen, Antoinette?
2: Erik!
0: Ja! Gefeliciteerd, jij krijgt de schat toegestuurd. Maar het leuke is, het gaat naar jouw huis, waar toevallig Linette ook woont. Dus je zou in principe gewoon die schat kunnen delen als je dat wil.
3: Ja, we zijn niet getrouwd in gemeenschap.
0: Oké.
3: We delen hier alles.
0: Heel goed, we delen hier alles. Goed zo. Ja. Wil je nog iets zeggen tegen Linette?
3: Hé, hey, schat, het was leuk zo'n spelletje.
1: Nou, gefeliciteerd, schat.

0: Jam en Black. Eddie Vedder, zanger van de band, was aanwezig op de uitvaart van Glenn Hansard. Die een tijd geleden om het leven is gekomen door een motorongeluk. Een geweldige Glenn Hansard. En hij zong daar ook een liedje op die begrafenis. Omdat ze waren goed bevriend met elkaar, die twee. En het was prachtig. En meteen... ach man, ik heb echt een beetje in traan moeten laten tijdens die begrafenis. Had ik ook met Shane McGowan trouwens. Die begrafenis werd ook live gestreamd. En dat was ook bijna een half feest en tegelijkertijd herdenking. Dat was zo bijzonder. Ik vond het altijd wel mooi als zoiets gebeurt.
1: Ik vraag me altijd af wie die mensen zijn die de livestream van een begrafenis kijken. En ik ben heel blij dat ik er nu één iemand van kent.
0: Ik ben het. En ik kijk ook gewoon willekeurige livestreams hoor van begrafenis.
1: Fijn.
0: Ja, vind ik heel leuk.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Dan maak ik er een leuke tekening bij en zo. Nee, natuurlijk niet.
1: En de studio.
0: Gek.
1: Dan zeg je gecondoleerd.
0: Ja, precies. Nee, dat doe ik echt niet. Maak je maar geen zorgen.
1: Ik zou dat oprecht heel lief vinden als iemand opeens een tekening zou sturen.
0: Ja.
1: Van stel je oma is overleden en dan krijg je een tekening van... Ja, ik vond het een hele mooie ceremonie.
0: Ja, Moni.
1: Liefst Joost.
0: Ik heb je oma nou echt een beetje beter leren kennen.
1: Ja.
0: Het is toch fucking freaky, dat doe je toch niet?
1: Maar ook wel aandoenlijk.
0: Ja, het is tijd voor de appservice. Welk liedje zou je graag willen horen? Laat het weten met de NPO Luisterapp. Alles mag, alles kan in principe. Ik heb hier de sleutel van het programma van Klaas. En ook van de bibliotheek en de discografie. Dus ik kan gewoon alles uit de kast trekken in principe. Dus wat wil je horen? Laat het weten met de NPO Luisterapp. Dat is eigenlijk de boodschap. En dan gaan we het gewoon draaien op deze zonnige zomeravond. En straks over een half uur weer een nieuwe editie van De Verrukkelijke 15 met Leo, Amy Winehouse.

0: House en Rehab. We krijgen allemaal leuke appjes binnen van mensen die iets hier willen horen. Lekker enthousiaste mensen. Dat vind ik altijd leuk. Weet je, mensen die er gewoon zin in hebben om een leuke plaat aan te vragen.
1: En het ook heel lief vragen. Nou, alsjeblieft.
0: Nee, maar gewoon echt een hele ziel en zaligheid en een passie erin liggen. En dan ben ik geneigd om iets te draaien. Toch, Erik?
2: Nou, ik ben benieuwd. Hier Erik van Oosterwijk uit Alkmaar.
0: Ja.
2: Ik vraag al maanden aan om een plaatje van Led Zeppelin te draaien. Maar geen enkele DJ durft deze te draaien.
1: Oh. Durft?
2: Dus ik ben heel benieuwd of jullie het wel durven. Over the Hills and Far Away van Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin, ja.
2: Ik laat me gaan verrassen. Grote groet, Erik van Oosterwijk uit Alkmaar.
0: Punt.
1: Oh jee.
0: Ik vind het leuk dat Supertramp ook snoeiacht overheen staat trouwens. Durven we te draaien?
1: Durf je het aan? Durf je het echt?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, ik durf het niet.
1: Nee, ik vind het ook wel
0: lastig. Sorry Erik, het gaat hem niet worden. Natuurlijk durven we dat aan. Wat denk je nou zelf? Met alle liefde. Led Zeppelin. Over the Hills and Far Away.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, daarvoor muziek van Led Zeppelin. Over de Hilden, Far Far Away, en Erik had hem aangevraagd. En die heeft ons zo'n berichtje gestuurd. Die zegt, geweldig, tranen in mijn ogen. Dat doe je toch voor, dat is mooi. Bastiaan vond hem ook leuk trouwens.
1: Zo, jullie durven Led Zeppelin te draaien. Nou, groetjes van Bastiaan Mulders uit Roelvaresveen.

0: helaas loopt op zijn eind. Hebben wij van de directie van KRO-NCRV nog te horen gekregen of ik hier volgende week weer mag zitten? Of werd besloten dat toch maar te vervangen?
1: We gaan het nog één keer proberen.
0: Oké, en dan volgt er een evaluatie. En dan is er eventueel mogelijk met een kans dat er dat ik nog een keertje mag komen. Of niet.
1: Dat zien we dan wel.
0: Ik vond het wel gezellig, maar je was wel streng, maar dat is alleen maar goed.
1: Ja, rechtvaardig.
0: Ja, rechtvaardig, ja, zeker. Zometeen is je Blokhuis en natuurlijk de verrukkelijke 1515. Nieuwe liedjes op een rij. Veel plezier bij Leo.

0: Hallo, hallo, hier is de KRO.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Dan zou nu het nieuws komen. Dat komt ook bijna, maar Tim was net iets te vroeg. Hè. Die heeft ons een paar extra seconden gegeven. Dus over 5 seconden begint het nieuws van precies 6 uur.
4: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat meldt de Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
9: Ze is van de jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
8: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.

0: Klaas.
1: Hey Leo.
0: Ja, u hoort het goed. Het is niet Annelie, maar het is Bas vanavond en de komende 4 weken. Maar dat gaat helemaal goed komen. Verder een nieuwe editie van de Verrukkelijke 15. We hebben 3 nieuwe binnenkomers. We hebben afscheid moeten nemen van 3 platen. En we hebben misschien wel dezelfde nummer 1 als vorige week. Ik denk het wel. Maar laten we maar eens beginnen met een nummer dat nieuw binnenkomt.
2: In de Verrukkelijke 15.
0: En dat is de nieuwe van Micha. Hij heet Lose My Life. Komt binnen op nummertje 15. Straks dus nog 2 andere nieuwe binnenkomers ook. Ja.

My Life, zo heet het. Het is niet gratis. De eerste nieuwe binnenkomen deze week in de Vruchtelijke 15. En we hebben er nog twee te gaan. Drie nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat we afscheid nemen van drie platen. The Rolling Stones, You Know I'm No Good. Staat niet meer in de lijst. U2, Street of Dreams ook niet meer. En No, Now What A Way To Die staat er ook niet meer in. Dat zijn nogal platen, Bas. Dat is niet kinderachtig wat eruit gekukeld is. Maar goed, daar komen mooie plaatsen voor in de plek. En je hoorde nu al Micha op nummertje 15 binnenkomen. En de volgende zo dus nog twee. Ik zei net, we hebben dezelfde nummer 1 als vorige week. Is niet zo hoor. Blijf lekker luisteren, want er gebeurt heel veel opvallends in deze lijst. En laten we maar niet al te veel gaan kletsen. Want wie weet haal ik gewoon de 15, alle 15 platen helemaal dit uur. En dat zou toch een mooi streven zijn. Dus we gaan gelijk door met nummertje 14. Dat is een plaat die vorige week nieuw binnenkwam op 15. Pak er dus één plekje bij. Het is Temper City met echt een heerlijk zomerliedje hoor. Dit is Self

Temper City was dat met Self Aware. En daarna hoorde je Tove Lo samen met Stromae. Die blijft staan in de vierde week op nummer 13. En dat mag voor mij best wat harder, jongens. Ik ben al blij dat hij blijft staan trouwens, hoor. Want dit is zo'n gevaarlijke plek. Je kan er maar zo uitkukelen. Dat gaat ook een klein beetje voor Jalen Gonda. Staat 2 weken in de lijst. Vorige week nieuw binnen op nummer 14. En stijgt in de tweede week naar nummer 12. Burning Temptation is dit.

0: hij op nummer 2. In de vijfde week zakt hij in één klap naar nummertje 8. Editors met The Rush in de verrukkelijke 15. En als je zegt, hoe kan dat nou jongens, dat moet veel hoger. Ja, dan moet je toch even stemmen. Een van de mensen die gestemd heeft, dat is Nina. Nina, goedenavond.
1: Goedenavond, Leo Wilke.
0: Hey, leuk dat je van de telefoon wilde komen. We hebben stemadvies nodig. Waar heb jij op gestemd deze week?
1: Deze week voor Lola Young, nog steeds.
0: Ja, ja.
1: From Down Here. Taylor Gnoda. Ik spreek niet goed uit, maar Burning Temptation.
0: Ja.
1: En Noah staat, Today Yesterday.
0: Nou, die staan er alle drie in. Je doet dat lekker.
1: Ja, goed zo.
0: En als je onder dwang moest kiezen, één van deze drie, welke is jouw favoriet?
1: Lola Young.
0: Ja, heerlijk. Fantastische plaat. En die komt straks ook echt nog aan de beurt. Dus die ga jij nog horen later. En als je nou zegt, nou, ik ben niet thuis en ik wil het toch goed horen, dan hebben wij een mooi verrukkelijke 15 speakertje voor je.
1: Geweldig.
0: Als dank dat je even aan de telefoon wilde komen. Die sturen we naar je op. Dat gaat Bas zo eventjes met je in orde maken.
2: Regelen.
0: Ja, dat gaat Bas even regelen. Dus blijf even hangen. En fijne avond verder.
1: Dank je wel.
0: Oké. Doei. Hoi. Kijk, dat is heerlijk. Als je gewoon blij bent met zo'n speaker. Nina was dat. En wij zijn inmiddels aangekomen bij nummertje 7.

Thieves. Wat een heerlijke plaat is het, maar hij zakt wel van 3 naar 6. Maar dat heeft misschien ook wat te maken met de nieuwe track die nu uit is. Baby Cool Evelyn. En die staat te popelen aan de poorten van de verrukkelijke 15. We zijn inmiddels aangekomen bij nummertje 5. Vorige week nog op 7. Jet Rebel met een excuus aan zijn moeder voor zijn roerige drugsverleden. Dit is Sorry Mama.

0: that you had to see that.
1: Zo is dat. Sorry Mama van Jet Rebel. Wat een plaat. Vorige week op 7, deze week op nummer 5. In de derde week Verrukkelijke 15.
2: Verse in de Verrukkelijke 15.
1: En dan komen we pot Jan 3 op nummertje 4 bij de hoogste nieuwe binnenkomer. En wat een plaat is dit ook. Het is de nieuwe van Teddy Swims. Break Up in Reverse.

Wat een indrukwekkende comeback is dit, zeg. From Down Here van Lola Jong. Prachtig nummer. Staat inmiddels niet voor niets al 10 weken in de Verrukkelijke 15. Vorige week nog op 1, maar moet toch plaats vrijgeven. En staat op nummer 3 deze week. En dat komt omdat er iets wel mafs gebeurt. Ik had deze echt niet aanzien komen. Er staat

Wat blijft een heerlijk zomersliedje. En ik snap het best hoor dat deze even omhoog stijgt. Maar zo hoog. Van 12 naar 2 deze week zeg. Bruno Mars met On My Son. Dat betekent dat we nieuwe nummer 1 hebben. Maar dat ga je zo meteen horen. Want eerst het overzicht van deze week. Op 15 kwam nieuw binnen Misha met Lose Myself. Temper City staat op 14 deze week. Op 13 net als vorige week. Toverlo met Stromae. Jalen Ganda stijgt van 14 naar 12. En Somber van 10 naar 11 terug. Ella Langley wisselt plaats van 11 naar 10. En Nova Star blijft staan op een nummer 9 deze week. Dan hebben we op 8 van 2. Editors met The Rush. Lenny Wonsu komt nieuw binnen op nummer 7. Op 6 gezakt van 3. Nothing But Thieves. En Jet Rebel stijgt van 7 naar 5. De hoogste nieuw binnenkomer deze week op nummer 4. Teddy Swims. Break Up in Reverse. Lola Young zakt van 1 naar 3. En zojuist horen we Bruno Mars met een reuze sprong van 12 naar 2 in de 7e week. Verrukkelijke 15. En dat betekent dus een nieuwe nummer 1. En ja, het verrast niet eens zo. 3 weken voor Feline en Melle met Remember Us. Vorige week 5.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een nieuw hoofdstuk op de Weusstraat.
6: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
7: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
5: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
5: Woeste Grond. Morgen om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: NPO Radio 2.
1: 7 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Al-Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en daar kregen ze asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. Daarmee wist Vollering niet alleen haar 3e etappe deze ronde van Frankrijk te winnen, maar ook de eindzege veilig te stellen. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Oyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle en Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
8: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
6: Nu bij Dirk, Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
12: Blokhuis.

0: Het zijn de Stranglers uit 1986. Toen was dit ook een hit in de Verrukkelijke 15. Nummer 2 haalde die in dat jaar. En de Stranglers die bestaan al sinds 1974 en treden nog steeds
1: dit
0: op.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: En dan hebben we die gersche Menno Visser en die zegt... Ja, always the sun. Dat klopt niet, want aanstaande woensdag is die even weg. Ja, dan hebben we de zonsverduistering hier in ons land. Dat wordt een spektakel volgens mij. 80% geloof ik, Bas van de zon is weg.
2: Hij ook, ja, misschien zelfs ietsje meer.
0: Ach, nou ja, Bas... Die gaat dat uitnemen. Dat gaan we vanzelf zien woensdag. Je hoort Bas, je hoort niet. Annelie verdient geniet een welverdiende vakantie. Die is er 4 weken niet. En gelukkig is daar dan zomaar flops Bas ineens.
2: Een bijzonder goede avond.
0: Ja, leuk dat je erbij bent. Bas, wat gaan we vanavond doen? We hebben...
2: 90%. Ik heb het toch even
0: 90%. Kijk, dit zijn de hele snelle boys. Bas, weet je ook waar de wereldhit vandaag uitkomt?
2: Turkije.
0: Kijk, Turkije, dat is leuk. We gaan eens even ons een beetje verdiepen in de Turkse muziek. We hebben live muziek vanavond van Joshua Peter. Die is met klein ensemble hier in de studio. Staat al te soundchecken. Soms ben ik geneigd om die veder al stiekem open te zetten. Maar dat is niet eerlijk naar de artiesten toe. Maar het klinkt nu al heel erg goed. Dat ga je in het volgende uur horen. We gaan het tippakket voor de Verrukkelijke 15 zo eventjes aanvullen. We hebben een kluis van Blokhuis. En we hebben geen theorie met Annelie vandaag. Want ja, geen Annelie. Jij bent niet van de theorie, Peter.
2: Ik ben niet echt van... Nee, het is beter, denk ik.
0: Zelfs iedereen zijn sterke kant. Wat we wel hebben is een nieuw album van Role Model. En daar ben ik een beetje van in de war. Want ik vind het zo'n lekkere plaat. Chuck Timely and the Hourglass. Zo heet het album. Role Model is een pseudoniem voor de Amerikaan Tucker Pillsbury. High Hopes 3000. Dat zit al een tijdje in het tippakket voor de Verrukkelijke 15. Het is mega hit bij de buren van 3FM. Maar de Verrukkelijke 15 wil het nog niet in. Ik zou het helemaal niet erg vinden als dat wel zou lukken. En anders dan ruil ik hem met deze. Want deze vind ik zo goed. Dit is een nieuwe van Role Model. Van het prachtige album. Dus geniet van Harmony.

0: 20 van haar album Punisher. Phoebe Bridges is dit met Kyoto, een mooie stad, weet ik.
1: Ja, ik wou zeggen, kreeg jij die inspiratie ook?
0: Nee, niet om liedjes te schrijven. Nee, dat laat ik aan de vakmensen over. Maar het is een hele mooie stad, Kyoto. Vond ik wel. Vrijdag komt het nieuwe album van Phoebe Bridges uit. Dat heet Last Weekend. En er is een speciale show, lasershows. En dan kun je luisteren in planetaria over de hele wereld. Maar als je dat als Nederlander wilt, dan artis hebben ze helaas overgeslagen. Dat planetarium doet niet mee, dan moet je naar Parijs. Dat is toch best nog wel net. Verrukkelijke tips. Ik wil je even bijpraten over de verrukkelijke 15. We hadden 3 nieuwe binnenkomers en we hadden nog een tip. Die bungelde al een tijdje onderaan het stemlijstje. Dus ik heb 4 nieuwe tips voor je waarop je kunt stemmen in de verrukkelijke 15. En die stel ik kort aan je voor. De eerste, ik had het er net al over. Nothing But Thieves staat nog in de lijst met Evolution. Maar er is net afgelopen vrijdag een nieuwe track uitgekomen. En daar gaat iedereen los op. Onze collega's van Radio 2 die worden hier ook heel zenuwachtig van. Dus ja, dan kunnen we hem niet laten liggen. Een nieuwe Nothing

aangeschreven. Baby Cool, tussen haakjes Evelyn van Nothing But Thieves is de eerste nieuwe tip. De tweede is van onze vrienden uit Den Haag van het album 24 Hours, een nieuwe single. En die heet Feels Part 2. Dit is Son Mieux.

Stem in de verrukkelijke 15. En de derde nieuwe tip is er eentje van een Britse zangeres die wij kennen van Die on This Hill. Dat was ook een mooie verrukkelijke 15 hit. En er is nu een nieuwe single van haar debuutalbum Visitor, Shanna Spyro met Great Expectation.

stemmen hoor. Shanna Spyro is dit Great Expectation. Kun je ook opstemmen voor de verrukkelijke 15. En als je dat wil doen, ga naar nporadio2.nl/V15. Mag je 3 liedjes aankruisen uit de 30 die daarin staan. En de laatste die we daaraan toegevoegd hebben, dat is een liedje dat ga ik helemaal draaien. Dit is er eentje van een Schotse zangeres. Ze maakte al eerder een album. En ze stond al op Glastonbury, maar wij kennen haar niet zo goed. Brooke Combe is de naam. Love Was Made of Stone.

0: is die mooi. Falling Slowly uit de film Once. Je hoort Glenn Hansard en Marketa Iglova. Die draai ik om veel redenen. Omdat ik vind dat we Glenn Hansard zeker niet mogen vergeten. Jan van der Veen die zegt het is zo mooi. Zijn live album dat eerder dit jaar uitkwam. Een dubbel live album. Dus dat krijgt deze week postume notering in de vinyl 33. Dus dat is al prachtig. Ik zie hier mensen ook die zijn begrafenis gevolgd hebben. Dat was afgelopen maandag live te volgen via YouTube. Super indrukwekkend. En het klinkt als een goedkoop prijsje, maar dat is het niet. Ik heb mijn laatste podcast ook natuurlijk gewijd aan Glenn Hansard. Als je juist rond zijn dood zijn naam bent tegengekomen en denkt van wie was dat eigenlijk en wie wist is dat ook alweer, dan is dat een hele goede opstart cursus voor Glenn Hansard. In een half uurtje ben je helemaal bij. Maar ook als je hem wel kende. Het is mijn eerbetoon aan een man die mij muzikaal zeer na aan het hart lag, als persoon ook, voor zover ik hem heb mogen kennen. En ik merk dat ik nog altijd geroerd ben van zijn muziek en de manier waarop deze man in het leven stond. Super indrukwekkend. En ik zie bijvoorbeeld ook Frans die zegt tranen biggelen over de wangen. En dat is het effect dat hij nog steeds heeft. Goed, we moeten gewoon even door met
1: de kluis van Blokhuis.
0: We gaan de kluis van Blokhuis erbij pakken. Ik moet nog één dingetje zeggen. Die podcast die vind je op NPO Luister en op alle platforms. Hij heet Blokhuis de podcast. En de laatste aflevering gaat dus over Glenn Hansard. En ik kan je nu alvast vertellen. Volgende week dan ga ik hier een podcast promoten over Earth and Fire. Ja, je kan niet allemaal tegelijk doen. Maar de grote, grote Journey Kaagman is afgelopen week ook overleden. Ook al zo'n indrukwekkende vrouw. Ik ga daar vanavond niks aan doen, maar volgende week wel. Dat beloof ik je. Ik kreeg al appjes over. Dus dat vergeet ik niet, maar dat gebeurt zeker. Maar voor nu. Op het podcastplatform van de NPO of alle streamingdiensten kun je luisteren naar Blokhuis podcast, deze week gewijd aan Glenn Hansard. En dan gaan we verder met de kluis van Blokhuis. Daar staan de liedjes in die te onbekend zijn of te obscuur zijn om in welk radioformat dan ook te passen, maar van ik vind dat ze absoluut niet vergeten mogen worden. En nu heb ik er eentje uit 1992. Dat waren mooie jaren voor mij. Ik werkte bij 2 Meter. Iconisch radioprogramma op 3FM in de tijd, of Radio 3 zoals het toen nog heette, met Jan Douwe Kroeske. En wat toen begin jaren 90 heel erg opkwam was Matt Chester. De muziek uit Manchester met een klein pilletje bij, waardoor het wat meer opgewonden werd en waar je prima op kon dansen. Een soort kruising tussen dansmuziek en rockmuziek. En het was zo lekker. En een van de grote bands uit die tijd zijn de Inspiral Carpets. En in 1992 kwamen zij met het album Revenge of the Goldfish. Die hele plaat is lekker. Als ik die hoor, dan zit ik zo vloeps weer 35 jaar terug in mijn leven. Maar deze is toch wel heerlijk. Met dat gekke Farfisa of orgeltje wat er altijd bij hoorde bij de Inspiral Carpets. Dit is Dragon Me Down uit 1992.

All Saints uit het jaar 2000 met Pure Shoes. Komt uit de film The Beach en dit is geproduceerd door William Orbit. En dat is een belangrijke man geweest, want Orbit overleed 2 weken geleden. Hij was 69 jaar jong en het is nu pas bekendgemaakt. En hij kreeg bijvoorbeeld een Grammy voor Ray of Light. Vind ik misschien wel het mooiste album van Madonna. Hij produceerde ook Blur, dat beroemde album 13. No Doubt, Britney Spears, U2. Een man van, met vele talenten is van ons heen gegaan en dat is verdrietig. Ik heb nu een liedje dat kwam tijdens mijn vakantie uit. En ik vind dit zo ongelooflijk goed. Het is van Shearwater. En dat is een groep die al lang bestaat. Maar het duurde even voordat het 7e album uitkwam. The New World heet die. En ja, eerlijk gezegd doet mij dit een beetje denken aan Midlake. En laat dat nou even mijn favoriete band zijn. Dit is gewoon een albumtrack van dat album van Shearwater. Het heet Slugs and Marigold, zo heet het.

0: nummer. Gun Till November uit 1997 van Wyclef Jean. Van zijn album The Carnival. En die Wyclef Jean die gaat weer opnemen met Lauryn Hill. Ze waren samen al op een Brits festival te zien. Pramichel, de derde Fugees, zal daar dan niet bij zijn. Dus een echte reunie van de Fugees is het niet. Maar wel bijzonder nieuws, vind ik. Goed, dan gaan we eens even lekker op stap, Bas. We gaan weg.
1: Blokhuis.
0: Wereldhit. En je zei het al, we gaan naar Turkije.
2: Ja.
0: En in Turkije, daar wordt prachtige muziek gemaakt. En wij krijgen een muzikale tip van Sanna van der Hoeven. Ja, dat is wel goed om soms eventjes met je neus op de feiten gedrukt te worden. Want Bas die vroeg mij net van, waar gaat het eigenlijk over die wereldhit? Ja, we gaan gewoon de wereld over. Muzikaal, Bas, er is zoveel mooie muziek in de wereld. En wij horen daar maar zo'n fractie van eigenlijk. Dat ik het gewoon leuk vind om...
2: Die horizon te verbreden.
0: Ja. Elke week weer een ander land. En nu draaien we een nummer dat Sanna van der Hoeven heeft uitgekozen. En daar hoort meteen een oproep bij. Als jij thuis zit en je denkt, oh, maar Turkije, dan wil ik heel graag deze horen. Het liefst een niet al te obscuur nummer uit Turkije. Of iets wat over Turkije gaat of met Turkije te maken heeft. Laat het ons weten. Volgende uur hebben we daar tijd voor. Maar nu dus Sanna van der Hoeven. Sanna is half Nederlands en half Turks. En met regelmaat bezoekt ze haar roots in Turkije. En de muziek van dat land, dat houdt ze 24/7 in de gaten. En zij tipt ons deze week wel een hele fijne wereldhit. Sanna.
3: Hoi Leo, hey. Sanna hier. Nou, en ik heb best wel een bijzonder liedje voor je meegenomen. Namelijk een liedje waarvan niemand eigenlijk weet door wie het nou geschreven is. Nou, en dat komt omdat het een oud volksliedje is uit Turkije. En het is in een nieuw jasje gestoken door de Turkish Rhythm House. En dat is best wel tof, want het is, dat is nu dus psychedelische Anatolische rock. Wat het is, daar kom je nu achter. Maar ja, de oorspronkelijke schrijver is dus onbekend. En wat ik zo lekker vind, is dat het dus die oude Turkse sound heeft. Maar dan wel in combinatie met elektrische gitaren. En als je dan je ogen dicht doet, dan voelt het gewoon alsof je daar bent. Weet je wel, op een warme zomeravond in Turkije. Misschien wel in Cappadocia, zo tussen de luchtballonnen. Zonsondergang. En dat je dan van die prachtige oude culturele gebouwen om je heen ziet. Terwijl je lekker aan het genieten bent van je

0: fantastisch lekker, hè?
1: Wij zitten gewoon in Turkije.
0: Het is geweldig. Turkish Rhythm House. En het nummer heet Akma Zulu Flarin. En het was een tip van Sanna van der Hoeven. Wat een prachtige tip is dat. En dat betekent dat wij voor het volgende uur op zoek zijn, ja, naar iets Turks. Maar ik realiseer me, er zijn natuurlijk ook in Nederland best artiesten met Turkse roots. Dat kan ook. Laat je gedachten even gaan. Laat het weten via de gratis NPO Luister-app. En dan kom je misschien het volgende uur wel eventjes een mooi plaatje aankondigen. Ik heb ondertussen Chris Isaak voor je uit 87. Lie to me.

voor Wicked Game kwam Chris Isaak met deze prachtige Lie to Me. Geïnspireerd door Roy Orbison en een snufje Buddy Holly. En wat een heerlijke muziek maakte die man, zeg. Is die gebleven? We hebben nog 2,5 minuut te gaan in dit programma. En dat is net genoeg tijd om een stukje te laten horen van de nieuwe Nothing But Thieves. Dit is Baby Cool Evelyn. Ook in de tiplijst van de Verrukkelijke 15.

0: is NPO Radio 2.
1: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
2: Magisch?
1: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
9: Wat is dit heftig.
8: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
9: Waar zijn we beland? Ik draai door.
8: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich niet terug, heeft premier Netanyahu vandaag opnieuw gezegd. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten. En Puk Pietersen wint de bergtrui. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
16: Maakjes?
15: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: Dit is een echt een mooie, dikke Motown-hit.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Ja, Rare Earth is de eerste witte band op Motown getekend in die tijd. Dit was voordat Rare Earth het opnam. Een nummer dat de Temptations al hadden opgenomen. Maar Rare Earth die hadden eruit wat erin zat, wat heet. Ze deden er 21 minuten over om dit nummer af te ronden op de LP. Het was een hele LP-kant. 5 nachten. Want ja, overdag laat je zo'n beginnende band niet in de studio toe. 5 nachten mochten ze hier aan werken en toen was het gedaan. In de tas een hit voor Rare Earth 1969. Het is de opening van ons laatste uur hier voor vanavond in ieder geval. Volgende week zijn we er gewoon hoor, Bas en ik. Zometeen is hier de albumshow met Corné Klein. Dus die zit hier gewoon hartstikke goed nog op Radio 2 vanavond. We hebben live muziek, Bas.
2: Ja, Joshua Peter. Ja, zometeen.
0: Zometeen.
2: Dat is niet zomaar een naam.
0: Wij hoorden hem al door de deuren, dichte deuren heen zingen. Zo, die gast kan zingen. Dat gaan we zometeen live horen. We zijn nog op zoek naar een request uit Turkije. Mag ook een Turks nummer uit Nederland zijn. Het mag een nummer over Turkije zijn. We hebben al goede suggesties binnen, maar laat ze even binnenkomen. En dan, wat zullen we zeggen, over ruim een half uur, dan kunnen we daar misschien iemand over bellen. Ik heb natuurlijk nog een stapeltje platen bij me. Oud en nieuw, je kent het concept. En ik wil beginnen met een bijzondere plaat, een nieuwe plaat. Een album. En dat album dat heet Sitting with Blaze. En Blaze is Blaze Foley. Blaze Foley was een kerel die werkte in Texas. Die had daar, dat was singer-songwriter, vriend van Towns Van Zandt. Dat was een wat beroemdere singer-songwriter uit zijn omgeving. Blaze Foley maakte zijn eerste plaat, die was af. En toen werd zijn producer in de gevangenis gezet omdat hij iets met drugs had. En de fiscale dienst die nam meteen dat album in beslag. Kwam niet uit. Zijn tweede plaat, Blaze moet je weten, die woonde in een auto. De tweede plaat lag in zijn auto, want dat was ook zijn huis toen zijn auto met al zijn spullen gejat werd. Dus die plaat verdween ook ergens. Derde album raakte kwijt. Blaze was niet heel netjes en hield zijn leven bij elkaar met duct tape. Hij werd ook wel de koning van de duct tape genoemd. Nou, en toen had hij eigenlijk een beetje een probleem, want die man moest wel ergens van leven. Toen heeft hij een live concert opgenomen. En dan zou dat, had hij geen investeringskosten nodig, dan zou dat uitgebracht kunnen worden. En voordat die plaat uitkwam, was hij bij een oude vriend en die werd overvallen. En er zijn verschillende accounts van die gebeurtenis. Maar feit is dat Blaze met een kogel in zijn borst eindigde en dat niet overleefde. En uiteindelijk hebben ze die liveplaat op cassette uitgebracht om zijn begrafenis mee te kunnen betalen. Later zijn die tracks van Blaze allemaal wel een beetje teruggekomen. En ik moet je zeggen, dat zijn wonderschone liedjes. Je moet van die country-achtige folkmuziek houden. Blaze Foley is de naam. En hij is een absolute cultheld. En hij wordt nu geëerd door, door mensen uit het genre. Je zou kunnen denken aan Lucinda Williams, die neemt er eentje op. Lucy Dacus, die heeft ook een liedje van hem opgenomen. En ik laat je nu eentje horen van mijn held Phosphorescent. Die poetst alles prachtig glad en dan wordt het nog mooier dan dat het al was. Dit is een nummer van Blaze Foley. If I Could Only Fly. It is Phosphorescent.

0: Lara Pergolizzi. En het is altijd heel verleidelijk om niet eerder de microfoon van de muziekstudio tegenover mij open te zetten. Want daar staat een man, een reizige verschijning die gewoon spatzuiver deze hele toon, een hele hoge toon meezingt. In de studio tegenover mij is, dames en heren, Joshua Peter.
1: Hoi.
0: Joshua, leuk dat je er bent.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoor je mij?
1: Yes,
0: ja, gaat goed.
1: Yeah,
0: oké. Ik zei, fijn dat je er bent. Ik kan het niet laten om te zeggen, maar wat zing jij goed, man? Jij pakt hem gewoon in de hoogte van Laura, pak jij hem gewoon mee?
1: Ik wist niet dat je aan het meeluisteren was.
0: Nee, dat weet ik wel, maar ik heb hier knopjes, weet je wel. Er is één, er staat PFL.
1: Oh, ja.
0: Dus jij kon niet laten, man. Het is namelijk heel grappig hoe een band die of een artiest die hier live is, hoe die reageert op de laatste plaat die ik draai voordat ze zijn. Soms zit er een hele band mee te spelen. En jij zat heel lekker mee te zingen. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben, want dit was intern. Joshua Peter, een man. En als je van Joshua een biootje of een aankondigingstekst leest, dan krijg je altijd als eerste zin: opgroeiend tussen Zuid-Afrikaanse tradities en het nuchtere Noord-Holland vond hij in muziek een manier om persoonlijke worstelingen te vertalen naar eerlijke, hoopvolle songs over identiteit, zelfliefde en verbinding. Daar zit een hoop informatie in één zin, Joshua.
1: Ja.
0: Heb je hem zelf geschreven of niet?
1: Ik heb hem niet zelf geschreven, nee.
0: Ik ben meteen getriggerd door die Zuid-Afrikaanse tradities. Want jij bent in Nederland geboren uit ouders die uit Zuid-Afrika komen. Zo is het, geloof ik, hè?
1: Yes. Ja.
0: En merk je daar in Nederland nog wat van? Of ga je gewoon met de Beemster kaas en de bruine boterhammen naar school en een trommeltje achterop?
1: Ja, het grappige is, ik woonde altijd eigenlijk naast de basisschool.
0: Mm-hmm.
1: Dus daarop kom ik ook altijd. Altijd net 2 minuten te laat.
0: Ja, precies, hoe dichterbij, hoe later.
1: Ja, precies. Dus ik at gelukkig altijd thuis. En het was geen bammetje.
0: Nee?
1: Met kaas. Nee. Het was wel echt altijd warm eten. En kon mijn moeder Afrikaanse gerechten maken. Dat was heel erg leuk. Ja. Voor de rest, je moet je natuurlijk een beetje aanpassen.
0: Ja.
1: En dat gaat soms heel goed. En soms is dat een beetje lastiger.
0: Ja? Ja. Wat vind jij lastig?
1: Ik denk dat wanneer het tot de vraag komt van oké, maar wanneer is het echt? Wanneer is het wanneer zet je een maskertje op? En als je de antwoord van die vraag stelt, dan had ik het best wel lastig om te kijken van oké, maar waar kom je dan nou echt vandaan? Of wat is nou je echte thuiscultuur? En voor mij is dat. Ik vond het lastig, maar op een gegeven moment merkte ik dat er tussenin ook een vlag heeft.
0: Ja.
1: Ook een vlag bestaat. En op een gegeven moment kon ik daar veel vrede in vinden.
0: Ja. Ja, wij willen heel graag een dokje, een hokje en een box waar je in kunnen zetten dan. Hè?
1: Ja, is altijd makkelijk. Hè?
0: Maar in de kruispunten van culturen gebeuren juist de meest spannende dingen eigenlijk.
1: Zeker. Ja.
0: Maar wat ik dan interessant vind, misschien is dit een stomme vraag hoor, maar draaiden jouw ouders thuis ook muziek uit Zuid-Afrika of niet?
1: Ja, zeker.
0: Want ik vind dat zo grappig, want dat zou eigenlijk muziek zijn die heel dicht bij ons ligt. Een Johnny Clegg of zo, of die Antwoord. Of er zijn fantastische Afrikaanse artiesten. En natuurlijk hebben we dan ook nog die prachtige Ladies with Black Mambas en dat soort dingen. Maar ook die singer-songwriter-achtige Johannes Kerkorrel en Chris Chameleon.
1: David Kramer, ja.
0: Ja,
1: zeker, ja.
0: Eigenlijk gek dat nooit echt iets doet bij ons, hè? Zijn dat bekende namen voor jou die ik nu noem?
1: Ja, zeker, zeker. Er zijn ook wel Nederlandse artiesten die zich daar heel erg naartoe hebben getrokken. Natuurlijk Stef Bos.
0: Ja.
1: Natuurlijk. Ik denk, er zit gewoon een bepaalde mooiheid in die cultuur.
0: Ja.
1: Wat voor heel veel mensen toch nog best wel ver is. En ik vind het altijd heel erg mooi om dat te kunnen brengen in de vorm van muziek.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind het ook gewoon mooi als mensen dat ook zelf voelen in de muziek, ook vanuit daar.
0: Ben je op de een of andere manier geïnspireerd door de namen die ik net noemde?
1: Ja, zeker. Vooral Ladies with Black Mambas. Daar hoor ik echt. Daar zit zoveel schoonheid in.
0: Ja.
1: En zoveel pijn ook. En ik denk dat ik daar wel echt het meest uit haal.
0: Ja.
1: Johnny Clegg ook trouwens.
0: Ja, die is ook geweldig. Hè? Ja. Als jij jouw muziek maakt, zie jij van jezelf ook, dat is misschien heel moeilijk om voor jezelf te zeggen, maar zie je van jezelf ook van ja, maar hier hoor je wel dat ik niet alleen maar Noord-Hollands ben?
1: Het is altijd wel een beetje lastig om, om iets ik denk, over jezelf te zeggen soms.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Ja, ik heb me daar niet zo heel erg veel op gefocust of ik nou echt kon laten zien van of ik nou anders ben of niet. Ik denk niet dat dat belangrijk is voor in elk geval wat ik doe in de muziek.
0: Nee.
1: Joshua Peter. Wat voor mij gewoon altijd echt belangrijk was, is dat dat ik elk woord kan menen. Dat ik echt achter elk woord kan staan, zolang dat echt ongefilterd kan blijven en zo echt mogelijk. Ik heb altijd gezegd van oké, als we de muziek zelf een klein beetje in een wat meer popjasje moeten gooien, dan vind ik dat niet erg. Maar we gaan niet aan de tekst sleutelen. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Oh, wat goed.
1: Ik denk dat is hetgene waar ik echt alle focus op heb gegooid.
0: En die is super persoonlijk dan gewoon.
1: Zeker, zeker. Ja. En het proces was voor mij waar ik me echt op heb gefocust, is om de persoonlijke verhalen van de songs eigenlijk op zo'n manier in de song te zetten. Dat je niet zo duidelijk weet waar ik het nou over heb, maar dat je wel kan snappen wat het voor jou betekent.
0: Ja.
1: Dus dat iedereen er iets uit kan halen.
0: Ja.
1: Dat was voor mij echt de volle 100% van de focus. Dus niet echt het andere waar.
0: Geen culturele dingen, maar gewoon meer echt persoonlijk. Ja, nee, ik snap het heel goed. Ja. En dat lukte zo verrekte goed dat jouw debuutsingle Bones, dat die ontplofte in je gezicht bijna, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat was echt, hoe ga je daarmee om?
1: Boah. Het is heel gek. Alles ging natuurlijk heel erg snel. In een hele korte periode. Maar wij zijn natuurlijk echt al jaren bezig hiermee. En heet het sleutelen achter het gordijn. Zorgen dat alles heel erg klopt. Zorgen dat het echt het hart erin zit van de song. Dat het niet iets is wat we maar zomaar gaan doen en zomaar gaan zingen. En gewoon, we zingen deze zin. Of dit woord, want dat rijmt mooi met het andere woord. Nee. Het moet allemaal kloppen. En ik denk, het moment dat je natuurlijk dat we Bones eruit hebben gegooid, was hij al een tijdje op de plank. Dus het was voor mij heel erg vet om de song een beetje opnieuw te beleven. Alsof je een hele leuke film ziet. En dat je dan alles bent vergeten en je mag het opnieuw een beetje ervaren. En ook om te horen hoe andere mensen

0: de song interpreteren. Ja, ja. Dat was echt heel erg vet.
1: Ja. En dan merk je dat iedereen zijn eigen verhaal... en dat zijn natuurlijk ook de beste. Dat je aan één kant concreet genoeg hebt... om daar je eigen gedachten bij te hebben... en aan de andere kant niet zo super gefocust concreet bent... dat het alleen maar over jouw leven kan gaan.
2: Precies.
1: Ja, nou, dat is super goed gelukt bij Bones. Je gaat 2 nummers doen. Je bent niet alleen. Je hebt Eren Özilhan. Ik weet niet of ik spreek dat goed uit zo.
3: Özilhan.
0: Eren Özilhan. Excuus.
1: Eren Özilhan op akoestische gitaar. En Suzanne Thiel, dat zal vast wel goed zijn, zo of niet? Die zingt en die speelt toetsen. En ik ben super blij en trots dat je er bent, Joshua. Je gaat nu genieten van 2 nummers van Joshua Peter live hier in de studio. Eerst Bones en dan S.I.M.
0: Yes.

0: prachtige man kan werkelijk alles met zijn stem. Joshua Peter hoorde je samen met Aaron en Suzanne. Suzanne, denk ik gewoon. En als je... Ja, dan gaat alles ineens in het Engels. En als je daar zelf meer van live wil zien en horen, dan kun je kijken op de zomerfeesten Almkerk op 15 augustus, 29 augustus, Sint Rosa Festival in Sittard. En eind september, oktober als support bij Raccoon. Dan kun je hem zien in Groningen, Amsterdam, Den Bosch, Goes en Rotterdam. En check vooral ook even die prachtige EP Bones, die inmiddels al een tijdje in de schappen ligt. Dankjewel Joshua, wat fijn dat je er was.
1: Dankjewel. Heel erg bedankt.
0: Jij bedankt man. Jee, was dat mooi.
1: Dankjewel.
0: Hier is de Clash.

snij een stukje drum en bass. Daarvoor de prachtige Londense rapper, dichter en producer John Glacé. En het is het nummer van Arlo Parks. Britse zangeres en ook dichteres Arlo Parks. Van haar laatste album Ambitious Desire. En wat een prachtig nummer is dit. Floette heet het. En van Floette gaan we naar Amerika. En dan hebben we Weezer met CEO. Een baas gaat het dus over. En het is een grappig nummer. Het lijkt heel erg op Undone, de Sweater Song uit 1994. Maar het is ook een verwijzing naar het feit dat platenbonzen steeds hetzelfde nummer willen van het moment als dat één keer succesvol is geweest. En daar ben je als band natuurlijk wel eens een beetje chagrijnig over. Maar goed, Undone was al een heerlijk nummer. En dat is deze weer. CEO. Dit is, je zou het niet zeggen, maar toch de nagelnieuwe Weezer.

0: Orleans Petiri. Met haar band Texas, I Don't Want to Love uit 1989. Ze heette Texas, maar ze komen uit Schotland. En de bandnaam haalden ze uit de film Paris, Texas. En daar werd de muziek gemaakt door de geweldige Ry Cooder. En dat hoor je wel een klein beetje in het gitaargeluid van deze track.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, de App Service. Bas, we moesten nog naar Turkije.
2: Ja. Terug.
0: Heb jij iemand gevonden?
2: Ik heb iemand gevonden aan de telefoon en met Thea. Goedenavond, Thea.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hey. Hoi, Thea. Hey. Jij had een idee bij Turkije.
3: Nou, dat kun je wel zeggen. Karsu is wel, mag ik zeggen, een van de beste zangeressen van Nederland, toch?
0: Ja, en ook nog eens een keer echt Turks bloed ook.
3: Ja, en ja. Lekker koken.
0: Lekker koken, het restaurant van de vader in Amsterdam. En ze heeft een kookprogramma op 24 Kitchen. Kijk je daarnaar?
3: Ja, zeker. Ik heb haar boek.
0: Ja, dat is leuk. Nou goed, een heldin op veel fronten dus.
3: Ja,
0: welk nummer, nummer gaan we horen van Karsu?
3: Yes, to do.
0: Yes, to do. Ik vind het een hartstikke goeie. Dankjewel dat je van de telefoon wilde komen, Thea.
3: Graag gedaan.
0: Goed idee, dankjewel. Fijne avond verder.
3: Dank je, jullie ook.
0: Hoi. Ja, hier is Karsu met Yes, to do.

0: Misery van Paper Towns is dat. En Paper Towns die komen hier volgende week eventjes langs om live te spelen. Het is een nieuw project van de Australiër Jamie Faulkner samen met Jan Schreuder van Causes. En dat gaat het live project volgende week worden. Zometeen is Corné Klein hier met zijn albumshow. En daar ligt al een heerlijke Michael Jackson bovenop zijn stapel. Ik heb nog een klein stukje van Florence Road uit Dublin voor je. En ik zeg heel graag tot volgende week. Bas, was leuk. Tot de volgende.
1: Tot volgende week.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je voelt je

0: elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 9 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. En omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
8: Magisch?
7: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.

0: fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
6: Wat is dit heftig.
5: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
7: Waar zijn we beland? Ik draai door.
5: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

je meer nodig heeft. Thriller van Michael Jackson. Hij wilde de best verkopende plaat ooit maken. Geen zwakke plekken. Ieder nummer een echte voltreffer. En producer Quincy Jones die haalde er onder meer de mannen van Toto bij, die op meerdere nummers het instrumentale werk voor hun rekening nemen. Toen het album eenmaal klaar was, waren Jackson en Jones nog steeds niet helemaal tevreden. Elk nummer werd nog een keer onder de loep genomen en opnieuw gemixt. Het resultaat: meer dan 100 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. En daarmee nog steeds het best verkochte album ooit. Dat gaat ook nooit meer verbeterd worden.

0: 1992. En je hoorde Dance Without Sleeping, daarvoor nog Must Be Crazy For Me. Dit is NPO Radio 2, tot 12 uur vannacht. De beste albums ooit gemaakt, dan heb je suggesties. Die zijn altijd van harte welkom, dat kan via NPO Luister.
1: De Albumshow, Albumshow. Corné Klein.
0: Album van de week gaan we vanavond 3 liedjes van draaien in de albumshow. Dat is Petal, het 8e studioalbum van Ariana Grande. Verscheen eind juli haar eerste

0: liedjes van het album van de week, afkomstig van Ariana Grande. Dit was de single en haar 10e nummer 1 hit in Amerika. Hate That I Made You Love Me op NPO Radio 2. De Triple Classic, wekelijks in het eerste uur van de albumshow. Dit keer Older van George Michael uit 1996. Dat is zijn eerste album destijds in bijna 6 jaar tijd. Die jaren die gingen grotendeels op aan een slepend juridisch conflict met zijn platenmaatschappij Sony. Maar de belangrijkste aanleiding voor de plaat was persoonlijk. Zijn partner Anselmo Felipa was in 1993 overleden. En die rouw is door de hele plaat te horen. Te beginnen bij de openingsballad Jesus to a Child. Michael zei zelf dat hij tijdens het schrijven zoveel stress had dat hij voor het eerst wiet ging roken om zich goed te kunnen concentreren.
1: Triple Classic.

Komt een appje binnen van Tom en Tom zegt alleen maar... Super, nou, dat is het. Deze triple classic van George Michael. Dit was Older met het titelnummer. Daarvoor nog Fast Love en Jesus to a Child. Dit is AM van de Arctic Monkeys uit 2013. Hun vijfde album opgenomen in Los Angeles. En het

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Daar zijn we weer! Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van de Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het komt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we allemaal weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

En voor State of Independence, eigenlijk een nummer van John en Vangelis, riep Jones een indrukwekkend koor van sterren bij elkaar. Onder meer Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Christopher Cross en Dionne Warwick. Dionne Warwick, dat is het. Ze zongen samen mee op dit liedje. In de VS werd het nooit een hit, maar in Nederland wel. Hier ging het nummer regelrecht naar de eerste plaats. En de tweede track die je hoorde, If It Hurts Just a Little, geschreven.

0: Kies je het tweede album van Grace Jones, Slave to the Rhythm, dan hoor je deze Jones the Rhythm en Slave to the Rhythm zelf. Laat het weten, welke album mag ik voor je draaien? Doe het via de app NPO. Luister, ga je voor album nummer 1 of album nummer 2? NPO Radio
1: 2. 90s Classic.

muziek uit de 90s, 1992 om precies te zijn. Het tweede album van The Black Crowes, The Southern Harmony and Musical Companion. En het eerste met de nieuwe gitarist Mark Ford, die de net daarvoor ontslagen Jeff Sees had vervangen. En na een lange tournee met hun debuut kwam de band in een heel andere groove terecht, vertelde zanger Chris Robinson later. Minder hard en recht toe recht aan en meer stevig Southern Rock gevoel. Petal, dat is het gloednieuwe album van Ariana Grande, is haar achtste studioalbum.

0: De tweestrijd.
1: Ik dacht, nou ja, dat wordt een makkie voor Slave to the Rhythm. Maar ik duik even in de appjes. Dennis zegt, laten we gaan voor Night Clubbing. Twee fijne nummers. Lars gaat voor album nummer 2.

0: Album Show. Corné Klein.
1: Een Rush of Blood to the Head van Coldplay uit 2002. Na het wereldwijde succes van het debuut Parachutes en de single Yellow wilde de band bewijzen geen eendagsvlieg te zijn. Het album moest groter en grimmiger klinken met meer gitaar en meer piano. En toen ze in juni 2002 dachten klaar te zijn, vonden ze het resultaat zelf matig, nog niet goed genoeg. Hun platenlabel stemde in met uitstel van de releasedatum. En in die extra tijd schreef Chris Martin op een avond thuis in de studio, zijn eigen studiootje, thuisstudio, een pianoriedeltje. En dat was het begin van Clocks. Ondanks dat de band dacht dat het niet meer mogelijk was, werd een nummer op het laatste moment alsnog aan het album toegevoegd. A Rush of Blood to the Head van Coldplay, met zometeen Warning Sign na deze Clocks.
0: En nu een hit, maar dan wel de lange albumversie.

0: The Head. Heb je zelf suggesties? Altijd van harte welkom. Lukt het vanavond niet om je favoriete album te draaien of je favoriete albumparel? Gaan we dat volgende week doen of de week daarop? We nemen alles mee in deze albumshow. Het laatste album in dit uur voordat we zometeen uur nummer 3 gaan beginnen. En in uur nummer 3 nog meer muziek hebben van Ariana Grande en een XL Classic van Metallica. Heb ik muziek uit de 60s voor je. Blonde on Blonde van Bob Dylan. Met zometeen Rainy Day Woman nummer 12 en 35. En nu I Want You.
1: 60s Classic.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
4: Wat is dit heftig.
3: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
5: Waar zijn we beland? Ik draai door.
3: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
8: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 11 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Met een machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en daar kregen ze asiel. Temi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin vier keer de Col d'Aise werd beklommen, verzocht de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen wint de bergtrui. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. En Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus.
18: Wow.
17: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
21: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
22: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

Britse band uit 1978. Het nummer Sultans of Swing stond al op een goedkoop gemaakte demo uit 1977... die BBC-DJ Charlie Gillett oppikte en ging draaien. En daarna is het eigenlijk een kwestie van rest is history. De platenmaatschappijen die verdrongen zich achter elkaar om de band onder contract te nemen. En voor het album werd het nummer in februari 1978 opnieuw opgenomen onder leiding van producer Muff Winwood. En het werd ook weer maanden later pas een grote hit, begin 1979. Het ging dus een beetje met horten en stoten, de beginperiode van Dire Straits.

0: release van Petal met haar eerste grote concerttournee in 7 jaar tijd. Dat is de Eternal Sunshine Tour, die in juni 2026 van start ging in Oakland en eindigt met meerdere shows in de O2 Arena in Londen. En of er daarna nog een nieuwe tour komt, dat is even afwachten. Aangezien ze zich voorlopig terugtrekt uit het publieke leven. Dat werd afgelopen week bekendgemaakt door mensen rondom Ariana Grande. Van het album Petal, album van de week, is dit Nowhere Nobody.
1: Album van de week.

0: album van de week, Ariana Grande. Dit was Nowhere Nobody. Nou, er komen al appjes binnen over Metallica. Welke is het van Metallica? Welke XL Classic heb je vandaag in de albumshow? Dat is Master of Puppets.
1: XL Classic.

Bettische Veert en twee hits van het album Palomine. Titelnummer hoorde je en Kids All Right. Tot zover deze albumshow. Volgende week zondagavond 9-12 opnieuw. De beste albums ooit gemaakt.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
8: Wat is dit heftig.
7: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
9: Waar zijn we beland? Ik draai door.
7: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Middernacht, het begin van maandag 10 augustus. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Niewiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan tussen 16 en 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt, met in het noorden een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A7, Den Oever richting Hoorn. Dan kom je tussen Den Oever en Wieringenwerf een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf recht rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7, Den Oever richting Hoorn. Dan kom je tussen Den Oever en Wieringenwerf een spookrijder tegen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Kijken naar de zon zonder de juiste bescherming kan je ogen beschadigen. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van der Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinales. Hij neemt het zo meteen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.